Hartelijk welkom bij Namaste, twee wekelijks op Radio Centraal 106.7 FM en anders internet of DAB plus radiocentraal.be. U hoort nu Apache Indian met Om Namah Shivaya. En dat was voorafgegaan door Jashaka en de Fasimbas.

Namaste, tweewekelijks volkmuziek en zo verder op wereldschaal en op Radio Centraal 106.7, tweewekelijks op zondag tussen 3 en 4. Namaste.

Bij Namaste op Radio Centraal zijn we weer al eens in de Cajun muziek beland. U hoort nu Eddie Lejeune en daarvoor hoorde u de Balfa Brothers. Namaste, tweewekelijks Radio Centraal.

En als u nu uw Cajun Dancing Shoes nog niet hebt aangetrokken, kan u dat alvast nog doen voor het volgende Cajun nummer van Cédric Benoit. U hoort nu nog D.L. Menard. En we gaan over naar Cédric Benoit.

Van Cédric Benoit gingen we over naar Belton Richard met Madame Soustan. En nu heeft u Cléoma Falcon en Joe Falcon. Alonzo Lafayette, de eeuwige traditional in de Cajun muziek van het zuiden van de Verenigde Staten in Louisiana aan de Mississippi. Een Franse blues.

En het is bijna 4 uur. Tijd om afscheid te nemen bij Namaste op Radio Centraal 106.7 FM. Op internet en op DAB+. U kan ook nog op Sint Andriespoort een festivaletje gratis meebeleven rond Jelinko Reinhardt.

U luistert naar Radio Uitzending. Radio Centraal. Op de 106.6. 106.7.

En dan zondag,

0: U valt een voeten uit op Radio Centraal. Daar luistert u daar nog tot 5 uur op de 106.7 en andere mogelijkheden. Ja, meneer De Pauw bevindt zich op dit ogenblik ergens in Portugal. Aan de kust, op een strand. Het strand van, even kijken, heeft het hier opgeschreven. Praia de Waregem. Waregem? Nee, Carregem. Carregem of zoiets. Meneer De Pauw vanuit Portugal, zo dadelijk, rechtstreeks, tot bij u in de huiskamer. De Pauw ten voeten uit, nog tot 5 uur.
1: Luister.
2: Beleef en

Goed, een dag dames en heren, meisjes en jongens, welgekomen. U bent wederom afgestemd op de Radio Centraal en wederom luistert u op deze zondagnamiddag naar Dupont den Zoetenaard. En ik ben uw gastheer, ik ben meneer Dupont en ik ga tot u toespreken, het komende uurtje. Maar ik heb me niet veel goesting in. Kom ik ook niet aan het begin pleiten. Ik heb al een paar dagen onder stuk zitten pleiten. En, och, het moet iets opbouwen, hè. Ik zal jullie zo dadelijk op de hoogte brengen hoe dat komt. En waarom dat ik zo in de put zit. Ik zou mijn eigen echt niet goed. Even af. Ja, ik moet het even kwijt. Ik zal het zo dadelijk allemaal uitleggen. En dan daarna die zal ik proberen ietsjes terug opgewekter te zijn. Had dat gelukken. Allee, doe al de voeten uit. Op Radio Centraal. Amai. Oh god. Zoveel misère toch, hè. Misère dat ik toch heb in mijn leven. Hoe komt dat toch? En dan op het moment dat ik denk dat ik het uiteindelijke ultieme geluk heb gevonden. Dan is het terug weg. Oeps, ten ene moment heb het nog in de wand, gelijk een vogeltje. En een ander moment is het gewoon vliegen. Amai. Waarom moet dat mij toch allemaal overkomen? En ik voelde mijn eigen juist zo goed. Ik voelde mijn eigen precies terug 50 jaar. Zo jong. Amai.

Allee, kom. Ik kom proberen om een beetje opgewekter te zijn. Ten slotte van rekening. Kijken jullie er naar uit om naar mij te kunnen luisteren. En om jullie zelf, om jullie eigen miserabele leven een beetje te vergeten. Het is toch zo, hè? Uiteindelijk. En als je dan in een hele tijd zit te zeuren en te klagen en te horen, ja, dan is er alles er ook niks aan, hè? Dan word je allemaal depressief. En dat is uiteindelijk dat is ook weer niet de bedoeling. Dus, oké. Ik kom proberen om iets opgewekter te zijn. Maar dan moet ik toch eerst even vertellen wat dat er allemaal gebeurd is. De laatste week. Zoals ik in het verleden al meermaals heb verteld, had ik een nieuw vriendinnetje. Mijn Brigitte. Nee. Het hoofdschoolhouder, Filemon. Het hoofdschoolhouder. Wou je niet laten gaan? Kom al, man. Je kunt het. Mijn Brigitte dus. Ja, hoe lang is dat al? Dat we een verkering hebben. Een jaar, 2 jaar. Ik weet het niet meer. De tijd gaat zo snel vooruit, hè. En, Ik had echt goed gedacht van, dat is nou echt de ware. Hier kon ik mee eindigen. Allee, ja, bedoel, het is niet dat ik er een uit wil maken. En zeker en vast niet samen er een uit aan maken. Maar ik dacht echt van, ja, meer hoef ik niet meer te hebben. Nou is het cirkeltje rond. Nou is mijn leven compleet. Met mijn Brigitte, ach, dan kan ik nog de rest van mijn leven samen gelukkig doorbrengen. Dat dacht ik. En we hadden een hele goede verstandhouding. We hadden eigenlijk een latrelatie, zoals ze dat zeggen. Ja, dat is eigenlijk vrij modern, hè? Ja. Pas op, ik ben een hele progressieve mens, hè? Op sommige vlakken, hè? En dat is eigenlijk, ja, die lat, dat staat voor in geval dat je dat niet moest weten, voor living apart together. Verstaan? Je zit dus apart, iedereen gaat zijn eigen gang, maar je zit toch ook wel samen. En dat was ideaal, hè? Ik had niet liever, hè. Ik sprak met jou regelmatig af. We brachten heel veel tijd samen door. Maar tegelijkertijd liet we elkaar ook wel los. We lieten elkaar vrij. Ik zou niet anders kunnen. Ik heb jaren, ik heb meer dan 60 jaar, denk ik, met mijn Gertrude getrouwd geweest. En amai, daar heb ik vanaf gezien. En kwaad dat die is geweest op mij. Ik kies een vriendin, ik ken dat of zo. Oh ja, ik ben toch ook mannen, man, hè? En dat was die kwaad op mij. En op de duur was dat echt niet meer uit te houden. Dat is echt niet meer om uit te houden. Dat was ongelooflijk. En uiteindelijk zijn wij dan ook uit elkaar gegaan. Die gunde mij geen vrijheid. Ik heb vrijheid nodig in mijn leven. Ja, ondertussen is Gertrude ook al, ja, ik weet niet, 10, 20 jaar geleden overleden. Ja, kom, ik mis ze niet, hè. Ik heb ze eigenlijk nooit niet gemist. En omdat je kunt zien dat een relatie niet goed ineen zit. Maar dat je samen bent, zelfs op het moment dat je samen bent. En je gaat niet zelf zijn eigen weg. En je mist elkaar niet, op die moment zelfs. Ja, dan is een relatie eigenlijk, ja, niet al te best, hè. Dat scheelt er niet aan, hè. En dan had ik met mijn Gertrude. En de momenten dat we dan samen waren, dan stel ik mijn eigen de vraag van, ja, eigenlijk is het plezanter om alleen te zijn dan met die zeur. Want dat was echt een zeur, hè. Mijn Gertrude, dat was een zaag, hè. Amai, amai. En dan gingen we samen op vakantie. En het moest altijd zien wat dat me dan wil. En dan wil ik eens een keer
ergens anders naartoe. Niet zo direct naar de populaire strandbestemmingen, maar ik had graag ook zoiets een keer, ja, naar hier en naar daar. En in de bergen en een museum en een stad kon bezoeken. Maar dat had ze allemaal niet gerig. Ik had hier een wandeltaak met wat terrasjes en die was content. En niet tolerant, niet toegeven, hè. Ik moest altijd mee haar meegaan. En ja, dat blijft niet duren, hè. Dat blijft niet duren, hè. Ja, het is niet blijven duren, hè. We zijn nooit ingegaan, hè. En dan gaf ze mij de schuld, omdat ik mijn plezier en mijn genot en mijn geluk op een ander ging zoeken. Ja, zo is dat altijd, hè. Altijd. Het is nooit hun fout. Het is altijd de fout van een ander. Godverdomme ook, ik heb er vanaf gezien van dat mis. Ik heb er vanaf gezien. Even vanaf gezien. Oh god, ik heb die geen seconde gemist, hè. Zelfs toen dat we samen waren, heb ik ze niet gemist. En dat zegt veel. Oh, mijn Gertrude, godverdomme dat.

Rolly, natuurlijk nog vandaag. Vandaag. Ik leef in het heden, niet in het verleden. Ik moet vooruit kijken. Het verleden is voorbij. Dat zit in een rugzak. Dat droogde mij. Dat hoeft geen ballast te zijn. Maar dat is... Dat is geschiedenis. Dat is iedereen. Dat droogde mij. Maar je moet er niet blijven zitten. Je moet vooruit gaan. Ik moet nou ook vooruit gaan. Hoe moeilijk dat ook is. Maar als hij een paar jaar geleden ontmoette ik Brigitte. Het was een Française. Ze kwam uit Marseille. Marseille, denk ik. Ik geloof dat ik ze in Bordeaux heb ontmoet. Maar ze kwam uit Marseille. En ze had daar een patisserie. Een patisseriezaak. Maar ze had al een heel stuk van de wereld gezien. Hè? Ja, ja. Ze was naar Canada geweest. En ze was naar Quebec. Quebec, Montreal. Ja, ja. En ze was ook naar New York geweest. En ze had een tijd in Brussel gewoond. Ja, ja. En ze heeft ook een zaak gehad. Ze sprak zelfs een woordje Nederlands, hè? Ja, ja, met mijn Frans. Oh, dat is belachelijk. Ja, we moesten met elkaar praten in het Engels. Maar dat ging goed, hè? En dan heeft ze een tijd ook in Parijs gezeten. Dan had ze op een gegeven moment 7 zaken. Ja, ja, ja. Dat was er nog met hun eerste man. Dat was ook een patissier, die mocht de patijkjes en zo. En daar heeft hij het van geleerd. En de goeie... Zat goeie partijtjes, hè? Amai, ze konden er wat van. En uiteindelijk had ze er, ja, in Frankrijk, alleen die zaken in Parijs, ze bleef ook niet stilzitten, snap je? Die zaken in Parijs heeft ze dan eigenlijk in franchise teruggegeven aan iemand anders. En dan is hij naar de Côte d'Azur gegaan, en hij is in Marseille, en in Saint-Tropez, en in Monaco, en verschillende zaken heeft hij dan geopend aan de Côte d'Azur. Ja, en ook in Bordeaux, dat is een andere kant dan weer van Frankrijk. Die is dat ik erop ontmoet, een paar jaar geleden. En ik zei in mijn beste Frans... Ik had er iets besteld met een café au lait. En ik zei, oh mademoiselle, een vochtige pâtékes, zo'n fantastiek. En dan toevallig keek ik naar haar, hoe zou ik het zeggen, naar haar, haar borsten. Toen ik dat zei, een vochtige pâtékes. En ik keek, ja, is dat een beetje nogal een diepe noodslee. En om dat een tijd... In Brussel heen gewoond, verstond ze dat direct. Ja, patijkens, ja, patijkens, dat is Frans, hè. Hé, maar ze verstond dat direct. En ze vroeg aan mij, oh, vous êtes Belg, uit Bruxelles? En ik zei, nee, je suis Andressois. Maar mon français, c'est plus misérable, zei ik. En dan hebben we verder gepappeld in het Engels. En dat klikte meteen, hè. De liefde op het eerste gezicht. Allee, het midden gezicht, het eerste was eigenlijk die partijken die het gedaan hebben, hè. En ik, och, ja, ik heb met jou afgesproken. En dan nog eens afgesproken, hij is een keer uitgenodigd. Is gewoon eten, is een keer dit, is een keer dat. Amai. En ja, het was wederzijds. Maar het goede was, ik ben ook iemand die niet kan stilzitten. Ik moet bougeren in mijn leven. En ik zei dat tegen haar. Want dan, onze relatie, dat evolueerde, dat weer altijd meer en meer en meer. En in het begin was het in elkaars ogen kijken. En dan daarna was het, elkaars handjes vasthouden. En dan was het daarna nog wat dichter en dichter tegen elkaar aanzitten. En dan uiteindelijk, ja, zaten we van elkaars partijken steten, hè. Ja, ik had dan tegen haar gezegd, ja, een relatie, ik zie dat wel zitten, maar ik moet mijn vrijheid hebben, mijn liberté. Ja, en ze begreep dat volkomen. En zij zei, ja, ik heb dat ook. Ik heb mijn leven, mijn werk, want dat is heel belangrijk voor haar partijtjes.
en mijn liberties eten. En daar een goede verstandhouding, jawel. Een heel goede verstandhouding. En dat heeft jaren goed geduurd, hè. Ze is hier met mij naar Antwerpen gekomen. We zijn een keer samen naar Barcelona geweest. We zijn naar Italië gegaan. En dan in Frankrijk, naar Parijs. Samen naar Londen. Oei, oei, oei. Ik heb een schoon taden met mij gemaakt. Maar ja, ook regelmatig. Elk zijn een eigen gang gaan. En dat heb ik nodig in mijn leven. En zij ook. En dat kwam goed uit. Het was plezant, hè. Dat is heel plezant.

Nou, nee. En een van die keren dat we dus samen naar Italië waren geweest in Napels. Waren we er ontwandelen. Romantische stad Napels, hè. Veel te zien, hè. Ja. En, daarbij zijn ze er zo'n, hoe heet dat, zo'n gelateria? Gelateria? Van die creme glace zaken, hè. En ze zei aan mij dat ze het schoon ingericht, zei ze. Look how beautiful, Filemon, zei ze. Die inrichting, die kleurtjes. En zei ze, ja, het zicht alleen is niet alles, hè. Van een schoon tafel alleen kunnen niet eten, hè. Hey. Hebben we naar binnen gegaan. En hebben we het creme glace geproefd. Het was goeie, ze, hè. Ja. En hebben we er gewoonte van gemaakt, hè. We gingen elke dag passeerden we daar en hebben we er een creme glace samen gegeten. Hier een grote, hè, of hier een kop, hè, met twee lepeltjes, ja. Het was romantisch. En er was een oude man die er echt tentoon stond. Dat was van vader op zijn duin gegaan, dat was ondertussen al, ik weet niet, de 90ste generatie of zoiets. Giuseppe. Giuseppe, ja. Ik dacht dat het een sympathieke man, hè. Ja. En elke dag gingen we met ons tweeën zitten met mijn muziekje. Terug naar Giuseppe Gelateria. Oh my. Was lekker. Ja. En dan hadden we elkaar gegeven soort gewisseld. Allee, zij, hè. Zij met die Giuseppe. Omdat ze dacht, oh, misschien kunnen we samenwerken in de toekomst. Zij met haar patijkens en haar met zijn creme glace. Dat zou interessant kunnen zijn, hè. Want in Italië had ze nog niks te wijzen aan een zaak of zoiets. En ik had zoiets van prima, dat is fantastisch, hè. Ja. Dat is al langer dan een half jaar geleden dat ik het daar over heb, hè. Over ons vakantietje in Napoli. En dan 2 maanden terug zoiets. Ik was zo'n beetje op de dool. Af en toe moet ik dat eens doen. Even gewoon mijn eigen laten gaan. Zonder planning. Gewoon zeggen van, ik pak een ticket naar en dan pak ik een wereldbol en ik draai rond en dan met een potlood, boom, krak, die punt van een potlood kapot. Maar ja, dan heb ik wel een bestemming gekozen. En ik was ergens naar Rusland, ik weet niet, in Siberië bekend. En dacht van, nee, dat is een beetje te koud. En met die toestand, met die oorlog, nee, daar gaan we dan niet naartoe. Generaal geweest in Rusland, ja. Dan dacht ik van ja, ik kon het wat voorzichtiger ronddoen. En zo was het zacht met de wereld vol draaien. En boem, pak, terug erop. Hasselt, dat ken ik, Hasselt. Dat liep uit de deur, dus ik ook al heel kieren geweest. Nee, ik kon nog ergens anders. Daar de keer, een goeie keer. En dan was ik uitgekomen, ja. In Zuid-Portugal, dat dacht ik, oh ja. Dus ik ook al geweest, hè. Faro en zo, ja. En de Algarve, ja. En dan ben ik naar Portugal gegaan. De aandeloze stranden, hè. Prachtig, hè. Rustig. Rustig op een gemakje. Niet veel druk. De Algarve niet, hè. Dat is helemaal zoden. Dat is toeristisch, dat is druk. Schoon, hè. Want nee, wat erboven. Richting Lissabon, daarboven. Allee, onder Lissabon en boven de Algarve. En had ik er een klein hoortje, aan de kust gehuurd. En een paar weken gezeten. Tot rust komen. Mijn eigen, verwennen noem ik dat. Ik stond morgens op. Ik ging onder het lokaal winkeltje. Ik kocht er een stukje brood, wat kaas, een flesje wijn. Oh, goeie lekkere wijn, hè, de Portugese wijn. Ja. En je gaat op het terrasje zitten. En je ging niet gewoon van het zonnetje, van het zicht, van de zieken. Amai. Dat is het leven, hè. En ja, ik had er dan een paar weken gezeten. Tot rust gekomen, innerlijke rust. Dat zijn de mensen nodig, hè. Ik denk dikwijls dat ze verplichte materie moeten zijn.
Mensen zouden af en toe eens echt op rust moeten gestuurd worden. Die gehaaste, die jachtige maatschappijen dat wij in leven. En tot wat leidt dat toe? Allemaal maar alleen economisch belang en een burn-out. Dat is het enige wat dat de mensen eronder overhouden. Nee, tot rust komen, tot de wagen komen. En ik was er gelukkig in Portugal. Ja, maar dan begon ik toch zo stilletjes, ja. Mijn Brigitte, ik zat er langer dan een maand, denk ik. Langer dan een maand in Portugal, volledig van de wereld afgesloten. En nu begon mijn Brigitte te missen. En dan doen we een maand geleden. En terug, zo aan jou, stap ik in de wereld zitten. Oh, nog eens langs Marseille passeren. Oh, afgesproken met mijn Brigitte. En ik voelde toen al van, er is iets mis. Er klopt iets niet. Maar ik had het nog niet duur. Ik had het nog niet duur. En ze was lief en vriendelijk. Hè? Maar ja, ze zei dat ze, wat was dat zo, wat buikpijn, snapte? En ja, we zijn dan ook niet, hoe zou ik het zeggen, ook niet te veel alleen, ja, eigenlijk helemaal niet intiem geweest, nee. Uit de armen lagen overhoop, zei ze. Oh, my, oh, my. Ja. En we hebben veel tijd samen doorgebracht. Dat was plezant, ja. Maar ik merkte het scheelt niet. Ik vroeg het dan naar. What's the matter, Brigitte, zei ik. What's the problem? Is there something that I should know, Brigitte? Did something happen? En zei, no, zei ze. Everything's all right. Everything's all right. En ik stond mijn klootzakje in dat geloven. En als ik terug naar Antwerpen even gekomen. Alleen.

Ja. Ja, dan heeft mijn wiskens afscheid genomen, hè. Ik zei, ja, ik kon even terug naar Antwerpen, ik heb wat dingen te doen. En ze zei, dat is goed, dat is goed. En ik maakte het, hè. Het was niet gelijk door de veur. Een innige omhelzing, nee. Het was nogal koeltjes. En dat in Antwerpen. En ik zei, ik kon niet slapen. Ik kwam niet meer tot rust. Die rust die ik de man te veel in Portugal had, ik was het allemaal kwijt. De energie die ik allemaal had opgebouwd, dat was allemaal weg. Ik voelde me eigenlijk niet goed. En op een keer dacht ik, ja, ik moet het weten, ik moet het weten. Ik wou de telefoon pakken en om mijn Brigitte bellen. Die zat nog in Marseille, ja. Ze te vragen, wat is er nou toch? Dat was zo raar, je deed zo afstandelijk, is er iets gebeurd? Heb ik iets verkeerd gedaan? Heb ik iets verkeerd gezegd? Ik weet het niet. Ik dacht, nee, dat kan niet per telefoon. Ik heb een ticket gepakt en ik de vlucht naar Marseille. Ja, ik heb dat heeft maar geld gekost, hè. Oh ja, als je dat vandaag een vlucht boekt voor morgen te vertrekken, dat duurt, hè. Maar ja, ik moest het weten, hè. Ik kwam al in Marseille, in haar patisseriezaak. Alleen zijn er een stuk of zeven, hè. Allemaal verschillende filialen, hè. Ja, ze heeft verschillende patisserie-filialen, hè. Ja, maar de hoofdzaak, hè, voor dat ze aan werkte, hè. En ik vroeg van, oh, madame Brigitte, c'est le palais, hè? Madame Brigitte. En Tessalier zei, no. Si, monsieur Giuseppe. En Napoli. Ik zei, oh, Giuseppe? Ah, c'est Naples? Ah, no, die Giuseppe. Ah, en ik zei nog, ah. Pour le business, hè? Pour le business. Ah ja, maar het zijn plannen, hè? Zo bij met die Giuseppe samen een zaak beginnen, hè? Uitbreiden, hè? Patisserieken en crème glace, dat gaat goed samen, hè? En ik zei, ah oui, pour le business, hè? Zijn ik tegen dat personeel, dat masker dat er werkt, hè? En, maar die wist niet dat ik mee Brigitte eigenlijk, een relatie eigenlijk, dat die wist dat niet, hè. En die zei, no, ne pas pour la business, c'est un grand amour. Ik zei, pardon, oui, un grand amour, zei ze. En ik dacht, dat kan dat niet, hè. Een grand amour. En ik dan, en toen begon het allemaal zo'n beetje doodig te worden. Dat ik hier de zuidigste zeg, ja, dan was het precies van dat niet dat gedaan was tussen ons, hè. Want het was eigenlijk ook gedaan voor u, hè. Was het al gedaan, hè. Dat zou zien al op iemand anders gezet, hè. En als ik het... Oh my, wat een misère, toch, hè. Ik heb direct een vlucht geboekt naar Napels, hè. En dan ben ik naar Napels gegaan. En dan kwam ik Giuseppe in zijn gelaterie binnen. En er stond achter een toe. Ja. Samenwerken. Een franchise samen beginnen, ja. Ter aarde.

0: Your is rich.
1: Mine is rich.
0: So now what do we care?
1: I love to be beside your side.
0: Beside the sea.
1: Beside the seaside.
0: By the beautiful sea.
2: Ja. Ja. Alleen, dat was het dan, hè. Ze stond er echt in een doos. Mijn Brigitte, ja. En in eerste instantie ze zag me binnenkomen. En ik had die een blik in haar ogen moeten zien, ja. Dat sprak boekdelen. Ik wist niet eens waar ik stond. Buiten. En dan kwam Giuseppe uit te kijken. En hij zei, oh mon chéri, dit en patati en patata. Ja, ja, ja. Oh my, oh my. En dat verschoot, hè. Hij had niet verwacht dat ik er niet zou staan, hè. En hij zei, Filmon. Ja, ja, ja. Bonjour, zei hem nog, ja. En dan zei hij, Brigitte tegen de Giuseppe, ja, van, excusez, maar ik kan even apart dingen. En dan zijn we er echt te doen ook in een café, de koffer gaan drinken, een Italiaanse koffer, een straffe koffer. Amai, ik had het nodig. En dan is het mij uitgelegd, hè. Ze zei, ja, Filemon, dat is al een paar jaar dat we samen zijn. Het was goed. Maar hier aandacht het zesem. Ja. Er zat geen spanning niet meer in de relatie, vond ze. Ik zei mij op, dan had ik dat moeten zeggen. Dan had ik ze wel spannender kunnen maken, hè. Ja, zei ze maar. Het was rood. Ze voelden het niet meer. En dan door de Giuseppe te ontmoeten, ja. Is dat bij jou, ja. Dat is een vokske dat aangeslagen is. En dat was heviger. Dan dat vonkje dat van mij, dat was een doodwoord en het was gedaan. Pas op, waar me nog gedacht van, nee, ik kon kijk leren wafelen bakken, hè. Ah, een typisch Belgische wafeltjes, Brusselse wafels, Luikse wafels. Hè. En dan kunnen we samen met jouw patisserie, kunnen we samen experimenteren, maar nee. Maar Belgische wafels waren niet goed genoeg. In plus van, hij is een Italiaan gekozen, die het gelato's verkoopt. Ah, dat vindt hem ook. Mijn Brigitte en mijn laten staan, zijn een Italiaan. Ja, dat vindt hem ook. Hij heeft gezegd, Brigitte, ik zal hem altijd in mijn hart dragen. Maar het doet pijn, heb ik gezegd. It hurts me very deeply to let you go, but I will let you go. Ik heb haar zelfs geluk gewenst. Ook al meerder ik dat niet, hè. Stel te ver, mijn godverdomme, een Italiaan. Allee, verdomme toch. Zij maar laten staan van een Italiaan. Dat zou een goede tekst zijn van een smartlap. Amai. Ik heb gezegd, ja. Hier scheiden onze wegen dan, hè. In Napels. Waar we een paar jaar geleden, was het een jaar geleden of zo, samen naartoe zijn gegaan. Een fantastische vakantie hebben we beleefd. Romantisch. Maar ja, dat is verleden tijd. It's all part of the history, zei ik tegen haar. Ja. En ze zat stil. En ze rolde een traantje over haar wangen. Ja. Het was gemeend, ik zag dat. Ja. Maar ja, wat doet dat er nog toe? En dan ben ik daar gegaan. Ik had geen hotel geboekt. Ik ben er aangekomen, recht naar de Giuseppe zijn gelateria gegaan. Omdat ik wist dat ze daar zat. En ja, ik had geen hotel. Ik wou er niet langer blijven in Napels. En een trein gepakt, een trein naar Rome. En ik heb een paar dagen in Rome gebleven. Ik voelde mijn eigen... Een beetje Romeins, verstaan? Een oude stad met ruïnes, monumenten, vergaande glorie, ja. Ik voelde mijn eigen ook een ruïne. Ik heb er een paar dagen zitten rondlopen. En dan dacht ik van ja, ik moet mijn eigen dat ook niet aan doen. En dan heb ik het terug, ja. Terug op de vlieger, weer rond op de vlieger. Terug naar Portugal. Ja, nou zit ik in Portugal. Terug aan de kust. Rust aan de kust. Oh, my. By the sea. By the sea. By the beautiful sea, you and me, you and I. Oh, nee, niks ke you and me, you and I. I, ik en ik, alleen. By the sea, by the sea. Just me and me, alone and me. Dat ik dat nog allemaal moet meemaken. Een oude dag. Dat is aardig.

Ah, en dan zat ik hier, hè. Ik had zelfs een hoortje kunnen huren, dat ik er vlek hier zat, hier, hè. Bij mijn terrasje daar, zicht op de zee, zeilgroen, rustig. Je zit buiten een dorpje, ik moet niet vaardig al mijn inkopen te doen. Ja. En tot rust komen, hè. Tot mezelf komen. Maar vooral herstellen. Ja. Je moet dat ook kunnen toegeven. Want de mensen die te vieren zijn en die dat niet onder ogen willen zien en die ontlopen dan de realiteit. Nee. Ik ontlaat de realiteit. Ik heb al veel meegemaakt in mijn leven. En dat kan er ook nog wel bij. Ik ben er elke keer terug duidelijk gekomen. Ik ben al in veel putjes gevallen. Ik ben er elke keer terug uitgekomen. Uitgeklommen. Maar dan zat ik hier. Hè. En dan dacht ik van ja. Alleen zijn maar hier naar zitten. Wie wilt mij nog? Zit hier niet helemaal alleen. Pas op, ik vind dat goed, hè. Ik kon de drukte en de grote de menigte niet opzoeken. Ik hou ervan van naar een grote stad te gaan. En dan die drukte en dan dat leven, hè. Maar daarna wil ik tot mezelf kunnen komen. Maar nou ja. Allee, hoeveel kansen heb ik nog voor een goed leven?

Maar ja, ik zit niet hier dat je met de pakken wil zitten, hè. Nee, nee, nee. Neem me niet die paal, hè. Nee, nee, nee, nee. Ik kom ze nooit. En als in het laatste kilometer die ik in mijn leven nog moet afleggen, maar ik blijf er nooit goed. Met het hoofd overeind. En dan dacht ik van, ja, moet ik dat naar je aanpakken, hè. Hoe moet ik dat naar je aanpakken? En dan dacht ik, ja, ik heb al heel veel informatie gehad. Aan de chat, hè, op internet, hè. Je kunt alles aanvragen, aan de artificial intelligent, hè. Je kunt alles aanvragen, hè. Oh ja, die contact uit alles met dat op het internet staat, daar heb je toegang tot, hè. Dan moet hij natuurlijk wel een beetje een verstand gebruiken, hè. Want niet alles wat dat hem zegt, is ook correct. Maar dat moet hij dan een beetje kunnen filteren. Dan dacht ik van, nou, ga ik eens om de chat vragen, de chat AI, hè, van, mijn situatie, wat moet ik doen? Ik, pas op, ik heb het hier bij mij, hè, ik heb het juist opgestuurd. ik heb geschreven, luister, hè. Ik ben een zeer oude single man. Ik kom pas uit een relatie. Ik ben gesteld op mijn privacy, maar... Toch zou ik graag een nieuwe vriendin ontmoeten. Maar dan wel voor een latrelatie aan te gaan. Hoe pak ik dit het beste aan? En dat is de vraag die ik juist geformuleerd. Als ik zie wat dat er zegt. Meneer, hier op drukken. Nou, pas op, die heeft direct antwoord. Hè. Die moet er niet lang over nadenken. Je hebt soms mensen wat je dan vraagt. En dan moet... Weken wachten voordat je... Oh, hij is er al. Amai. Oh, dat is veel. Amai, zeg. Moet ik zo... Oh, god, zeg. Oh, bij mij. Wil je zien, hè? Ik zal het even zo lezen, hè. U kunt het beste kiezen voor online daten. Via seniorensites. Of deelnemen aan kleinschalige gedeelte activiteiten. Ja, een dating site. Dat zou je ook, weet niet. De senioren daar nogal. Amai. Of kleinschalige gedeelte activiteiten. Wat is dat? Wat moet ik mijn eigen dorp uitstellen? Ik moet altijd lachen als ik ergens op het terrasje zit. En ze hebben er zo een bus gedropt met al senioren die dan zo de precies waardigheden in de buurt komen bekijken. En dan denk ik altijd bij mijn eigen, amai, blij dat ik daar niet tussen zit, stelt er voor. En dan stelt hij mij voor, denk, ja, kleinschalig, wat wil dat dan zeggen? Een minibusje, met 6 man of zo. Gedeelte activiteiten. Moet nog eens over nadenken. En dan zegt hem, ja, omdat u gesteld bent op uw privacy en specifiek zoekt naar een latrelatie, hè, en hij legt uit wat dat is, hè, pas op, hij weet alles, hè, hij weet alles. Living apart together, zegt hem, is een gerichte aanpak heel belangrijk. Veel mensen op latere leeftijd zoeken precies hetzelfde. Wel de liefde en de gezelligheid, maar niet direct de zorg of het opgeven van de eigen vertrouwde plek. Ja, ja, dat is waar. Ja, de liefde, ja, gezelligheid. Ja, hij heeft nou niet over seks, maar dat is voor mij nog altijd ook wel belangrijk. Ik kan u zeggen, mijn Brigitte, aan mij, dat was goed, dat was echt goed. Ja, ik kan het alleen maar zeggen hoe dat was.

organische aanpak. Gewoon toevallig. Een koffie ronddrinken. Op een terrasje. Ik deed er met dammetje zitten. En je lacht er eens in. En ja, gezegd, hebt u nog wat suiker? Bijvoorbeeld, dat is een schone openingszin. Hebt u nog wat suiker? Want ik had maar een zakje en ik zit nogal de zoete bek. En als die madame dan geen suiker pakt, dan komt dat gewoon. En dan heeft hij een zakje suiker op overschot. En dan geeft hij maar dat. En dan zit hij vertrokken, verstotten. En dan kunnen nog alle kanten uit. Verstaan? Een dating site, ik weet niet. Of gewoon een wandeling. Hè. Ik zal ze beter zien. Een wandeling hier op de straat. Met de ondergaande zon. Ja, kom ik misschien ook wel met hem een keer tegen. Ja, ach, gelukkig. Ik zal wel zien. Ik zal wel zien hoe ik het aanpak. Ja, ik zal het wel op mijn manier aanpakken. Dat is altijd goed gegaan. Dat is altijd gelukt. Ja. Maar ja. Het moet niet lang duren, hè. Maar ja. Ze zijn met zo hier opgeschept te zitten. Dat zijn klein ook niet zitten, ze. Ik zou wel zien hoe ik het doe. Ik kon een beetje een wandelingsje maken. Een wandelingsje. Langs de strand. Met ondergaande zon. Dan kom ik misschien wel iemand tegen. En wie weet zit ik morgen zomer op het terrasje mee, madameke. Een Portugees, madameke. Zitten we een pastijs. Een pastijs. Portugees te eten. Met een Portugese koffie. Ik weet dat niet. Dat kan rap gebeuren. We zullen wel zien. Allee. Ik hou jullie wel op de hoogte. Is het goed? Allee. Dat moet niet laten zakken, hè, Filemon. Dat zal wel een neef komen. Ander en beter. Ja. Brigitte is verleden tijd. Moet ze niet meer hebben. Dat ze me wakker in mijn glasjes gaat rooien met haar Italiaan. Of wat doe maar ook. Een Italiaan dan nogal. Die hebben al laten staan in een Italiaan. Maar dan feit toch. Liefste meisjes en jongens. Liefste dames en heren. Het gaat goed met mij. Ik laat de moed niet zakken. Maar ik krijg ze niet klein. En binnen 2 weken... Dan heb ik al een neef lief. Je zult wel zien. Zonder die chat artificial intelligent. Ik zal het wel alleen doen. Op mijn manier. Op de organische manier. Op de typo manier. Voilà. Dat was het. Liefste mensen, meisjes en jongens. Dit was Typo de Voeder uit op Radio Centraal. Hou jullie goed. Geniet van het leven. En hou van elkander. Tot de volgende keer, hè. Dag!

U luistert naar Radio Enseña, Radio Central, op de 106.6, 106.7.

0: luistert naar Radio Centraal. Tot 6 uur kunt u meeproeven van The Stash of Lord and Lady Ash. En vandaag beginnen we in het jaar 1820. Daar was er nog geen opgenomen muziek, dat weet ik. Maar het betreft een gedicht van Edgar Allan Poe. The Dream Within a Dream. Hij vond het zelf een van zijn betere gedichten. En het is een 160 jaar later ongeveer op toon gezet. Door een Duitse groep. En dan kun je zeggen, ja, dat is wel propaganda, maar wat zou het?
1: All that we see or seem is but a dream within a dream.

couldn't find you.

0: Aandachtige luisteraars uit de Walking and Falling van Laurie Anderson herkent natuurlijk. Dit was een versie van Spectrum. En omdat het niet altijd Nico of hoe noemt die jongen weer? Lou. Moet niet altijd Lou zijn. Laten we deze keer iemand anders aan het woord bij de Velvet Underground.
1: 1, 2, 3. If you close.

0: once more, I'd never have to see the day again.
1: Moe Tucker deed de lead vocals. Ik vermoed dat dat ook de enige keer is dat ze heeft gedaan bij de Velvet Underground. Met het klein, maar zo oh, zo mooie After Hours. Zijn we nu aanbeland bij de wekelijkse striptip van Lady Hush. Maar helaas vandaag zonder haar. Ze moeten... Wegens studenticoze redenen verstek laten gaan. Maar Dixit, Lady Hush, de striptrip, een wekelijkse hulde aan de negende kunst. De striptrip staat deze week volledig in het teken van Marianna Satrapi, die helaas vorige week op 4 juni overleed. Met haar verdwijnt een van de krachtigste stemmen uit de hedendaagse graphic novel scene. Ze toonde waar het medium strip toe in staat was. Een eerbetoon. Satrapi was een Iraans-Franse illustrator, cineaste en striptekenaar. Ze werd wereldberoemd met haar gedeeltelijk autobiografische graphic novel Persepolis. Hierin volgen we een jonge Satrapi die door haar ouders naar het westen wordt gestuurd vanwege de islamitische revolutie in Iran. Ze beschrijft op een indringende manier haar jeugd in Iran onder het bewind van de mullahs, de onderdrukking die haar volk heeft doorstaan en haar pijnlijke vertrek naar Europa. Haar openlijk kritische houding wordt in eigen land levensgevaarlijk. Ze gaat studeren in Frankrijk en keert uiteindelijk terug naar haar geboorteland. Ondanks de zware thematiek slaagde Satrapi erin het verhaal verteerbaar te houden door er ook heel wat humor in te steken. Wat Persepolis zo bijzonder maakt is niet alleen het politieke gewicht van het verhaal. Ze vertelde de grote geschiedenis via het kind dat ze ooit was. Nieuwsgierig, koppig, intelligent, boos, bang en grappig. Hierdoor werd het werk nooit een droge les geopolitiek, maar een menselijk verhaal over opgroeien wanneer de wereld om je heen verandert in iets bedreigends. Ze maakte van dit verhaal ook een animatiefilm, die haar een Oscar-nominatie als eerste vrouw opleverde in de categorie Beste Animatiefilm. Deze prijs bevestigde dat Satrapi een universele taal gevonden had zonder haar wortels te verloochenen. Haar tekenstijl is bedriegelijk eenvoudig in rauw zwart-wit. Door deze simpele beeldtaal en de directe toon bereikte ze met Persepolis een breed publiek ver buiten de klassieke stripwereld. De graphic novel werd gelezen door stripliefhebbers, scholieren, natuurliefhebbers, filmkijkers en lezers die misschien nooit eerder een graphic novel hebben vastgenomen. Haar filosofie was dat je je kan identificeren liever met één persoon, maar niet met een ganse bevolking. Dat is te abstract. Zo kon ze met Persepolis een menselijk gezicht geven aan de geschiedenis van Iran. Ze hielp mee om het beeld van de strip als lichte lectuur te doorbreken. Hier was een strip die tegelijkertijd autobiografisch, geschiedenis, politiek pamflet en coming-of-age verhaal was. De afgelopen jaren bleef Marianne Satrapi herhaaldelijk de acties van de Islamitische Republiek Iran aan de kaak stellen en sprak ze zich uit voor vrijheid en vrouwenrechten. Haar engagement was geen bijlage bij haar werk, het zat erin verweven. Naast Persepolis maakte Satrapi onder meer Kruisjesteek en Poulet aux Prumes, werken waar ze opnieuw persoonlijke verhalen, Iraanse cultuurfamiliegeschiedenis en scherpe observaties samenbracht. Haar oeuvre is niet groot in aantal pagina's, maar wel immens in invloed. Ze tonen dat strips tegelijkertijd intiem en politiek kunnen zijn. Tegelijk toegankelijk en literair, tegelijk grappig en hartverscheurend. Als felle criticus van de autoriteiten in Teheran weigerde ze in 2015 de Franse Legion d'honneur vanwege de hypocriete houding van Frankrijk ten opzichte van Iran. Ze betreurde het dat jonge Iraniërs, die naar vrijheid verlangden, dissidenten en kunstenaars visa werden geweigerd, terwijl kinderen van Iraanse oligarchen dit wel kregen. Satrapi was nog maar 56 jaar en volgens haar familie stierf ze aan verdriet door het verlies van haar man, waar ze iets meer dan een jaar geleden afscheid van moest nemen. Het viel haar zwaar te moeten verder gaan zonder Matthias Ripa. Ze weet scenario schrijven, producent, acteur en de liefde van haar leven. Ze richtte na zijn dood de Fondation pour le Cinéma Matthias et Marianne Ripa Satrapi op, die als doel heeft het ondersteunen van buitenlandse filmstudenten die in Parijs studeerden. Ze zal voor altijd in deze stichting en in haar geweldige strips en films blijven verder leven. Satrapi laat een oeuvre na dat blijft spreken over verzet en herinnering en vooral over de kracht van het getekende verhaal. Voor wie Persepolis niet kent, kan dit een aangrijpend beginpunt zijn. Wie het al las, zal het nu wellicht opnieuw willen openslaan met meer stilte tussen de pagina's dan vroeger. Dixit, Lady Hush.

Jawel. Dat waren respectievelijk Chege Mariam Gebru met het pianospel. Orphan Fairy Tale met het heerlijke harpspel. En Kim met Talu Girse. Jaren 80 klanken uit Nederland. En dan zijn we nu toch wel aangekomen aan de ware borg van de week. De borg is deze week de club ingetrokken. En hij speelt jawel, een beetje heftig tendens met deze Poison Yell.

voor het eerst Noi met het super, super. En dit was Tree Speak met Stone Tape. Dan zijn we aanbeland bij The Unrestful Sound met Rewilding. The Unrestful Sound. Stash, Lord and Lady.

Dat was Don Tracy met eventjes Speaking, The Ritual Choir Dance. Daarvoor was het. Wordt nu nog Jessica Pratt met Time Is. En we gaan eruit met Deerhoof en het hele mooie poignant melody. Tot binnen 2 weken op zondag voor een nieuwe Stash of Lord and Lady Hash.

those teenage sensations.

Welkom bij Ongawa op Radio Centraal 106.7 FM. Van 6 tot 8 heb ik weer een hoop LP's en singles meegebracht. Veel zal wat aan de garage trashy kant zijn, ook wat surf en andere instrumentals. En ja, u zult wel horen wat u te horen moet krijgen gedurende 120 minuten hier op deze radio. Ik ben hier begonnen met het nummer Coconut Heart. Dat is hetgeen dat ik in mij voel als ik op mijn tiki-zolder zit platen uit te kiezen voor deze uitzending. Dit was The Butcher's Orchestra. En ik ga bidden met een Spaanse band, Esther en Lost Wangs, uit de LP Boom Cha Cha Boom. Dit is het nummer Lonely Singing Doll. En je gaat ongetwijfeld het origineel wel herkennen.

Toch wel een heerlijke psychobilly-versie van People Are Strange van The Doors. Maar deze versie kwam van Spellbound, een groep uit Ierland. 2011 of 2010. Ik denk wel dat het ongeveer 15 jaar geleden moet geweest zijn dat deze LP uitkwam op het label Drunkabilly. Label uit Gent van Christophe. En over Gent gesproken, daar heb je de Kinky Star. En als je denkt aan de Kinky Star, denk je aan Luc Wageman. En die had een heel veel verschillende bands. Een daarvan was Wagonman. En ik heb de 10-inch een keer meegebracht. Die heet Desire. En voor mij eigenlijk is, ik heb lang moeten zoeken naar een excuus om iets van Kras te kunnen meebrengen. En ja, dus dit nummer is eigenlijk origineel Walls van Kras, maar dan in de handen van Luc Wageman veranderd in Desire. Maar daarna toch wel het origineel van Kras.

Ja, dus eindelijk een keer kras op Ungawa. Ongelooflijk. Het nummer Walls uit de dubbel LP Stations of the Cross. Even kijken. Ik heb nu iets Japans klaargelegd. Een 10-inch van de groep Jiogun Rens. En die heet Red Sox Let's Rock. En ja, daar speel een nummer van de Sonics. Dit is Psycho uit Japan. Op Ungawa.

Voilà, dat was het nummer Le Fruit Défendu van de groep Les Johnnies. Komt op een 10-inch. Ik kan straks nog wel iets daaruit laten horen, maar ik laat nu de originele horen. De originele versie van Carole Robert. Dat is een single op het label Découverte.

De onvolprezen King Automatic, eerst deze London NCY54 op een 10-inch op het label Hound Dog Records. En dan heb ik ook nog een LP van hem meegebracht en die heet In the Blue Corner. En daarop staat toch wel een van zijn allerbeste nummers, vind ik toch, Le Redresseur d'Etat.

Zo, dat was het nummer European Girls van de groep BBQ en BBQ, Barbecue. Eigenlijk de groep van Mark Sultan. En BBQ heb ik ooit een keer gezien hier in Antwerpen. Was, als ik goed voor heb, was dat... ja, van... hoe heet dat spel daar nu weer al? Ik ben de naam eigenlijk kwijt. ja, als je nooit komt, dan weet je het natuurlijk ook niet meer. Dus Hofterlo. Ik ben de naam kwijt hoe dat het heet. Nou, wel. Maar daar heeft hij ooit opgetreden samen met King Khan. In het voorprogramma hebben wij gespeeld met Catacombo. Het nummer European Girls op het label Sound of Subterranea. Het label waar dat de groep van... El Guapo Stunt Team, die hebben daar hun eerste LP's uitgebracht. We gaan nu naar een Belgische band, en die heet Black Leather Jacket. En die hebben eind vorig jaar, geloof ik, een tweede LP uitgebracht. En die heet The Rush. En daarop win je een aantal geweldige nummers, zoals dit hier, Tides. Ik bedoel natuurlijk een Trix.

25 jaar geleden opgenomen. Deze Sonic Fever van Catacombo. En iets minder oud is deze van Wagon Man van Luc Wagemans. Dit is het nummer Killing Jungle.

een heerlijke Japanse instrument. Ja, je kent instrumenten natuurlijk allemaal van Booker T en de MG's, Green Onions, maar hier gebracht door een Japanse band, Jogun Rins, zo heet deze band. Een paar bluesnummers, waarom niet? En dan heel wat instrumentals on 45 RPM. You eat so that you

Ja, achtereenvolgens kreeg u volgende nummer van mij hier. Ik kreeg, dus na Green Onions, kreeg u You Ain't So Such A Much van Blanche Thomas. Gevolgd door Mary Lou van Leonard Bailey. Dan kwam Making Tracks van Sammy Jones en The Devils. En dan Esther en Lost Wangs met Old Man Moe's. Dan kwam nog Irma Special van Roland Mitchell. En dan, zo net hoorde u nog Spellbound met het nummer Psycho Pneumonia. Nu heb ik een stapel singles klaar liggen. Met, het zijn alleen maar instrumentals. En ik zal wel zien of dat ik daarmee het uur nog kan vullen. Kijk, het is inderdaad al 7 uur. Nog een uurtje Ungawa hier op Radio Centraal. Ik begin met een versie van Night Train, gebracht door Ray Anthony.

Dat was The Flight of the Bumblebee, of zoals het hier op deze EP staat, Le Vol du Bourdon. Ja, een instrumental over een hommel, waarom niet? Van de band The Arverns. En daarvoor nog Night Train, dus van Ray Anthony. Nu een Beatles cover, A Hard Day's Night, instrumentaal gebracht door The Barcase.

Dat waren weer een aantal instrumenten als achter elkaar. Ik kreeg na A Hard Day's Night het nummer Duc Flambé van Sven Borgland. Een single op het label Weekend, gevolgd door Caravan Part 2. De haakkant is Part 1. Van Cozy Cole, een single op Grand Award, gevolgd door deze La Route van Jacques Donjon. De volgende single op het Stone label heet Whip and Jerk van The Fenways.

Ungawa zou Ungawa niet zijn of er zit iets van een soundtrack in de playlist. Dit komt uit de film Hang 'em High, een oude western van de jaren 60. U kent waarschijnlijk de versie van Hugo Montenegro. Deze versie is van Dominique Frontier, een single op United Artists. En daarvoor kregen we nog Swinging Girl van Gio Forma en ook nog het geweldige Special Blue Jeans van Les Fingers. Dit jaar is er op muzikaal gebied twee belangrijke zaken voor mij. Dat is eerst gebeurt in augustus. Dat is namelijk, er komt een nieuwe LP uit van The Cramps. Een LP die zijn 77 hebben opgenomen, maar die om een of andere bizarre reden nooit is uitgebracht en ergens in een schuif is beland. Maar dankzij onder andere, want er zijn veel mensen aan samengewerkt, maar onder andere Henry Rollins van Black Flag heeft zijn schouders eronder gezet. En ja, de LP gaat uitkomen, normaal gezien op 21 augustus. En dat is, even kijken, Gravy's Gravy. Dat is de naam van de LP. En ik geloof dat er ook zelfs nog een single gaat uitkomen. Dat heeft iemand mij officieus bevestigd, ik zal het zo zeggen. Zodra ik er meer over hoor, krijgt u het wel te horen van mij. Tweede feit is mijn boek over muziek. Een zeer groot project waar ik al heel lang mee bezig ben. Dat gaat waarschijnlijk dit jaar wel kunnen afgewerkt geraken. Ik ben volop bezig met de laatste woorden te schrijven en dan begint met de layout. En dan hoop ik tegen 1 november het klaar te hebben. Daarover hoort u later meer, maar het belooft geweldig te zijn, toch zeker voor mij. Ik ga verder met nog enkele instrumentale singles. De eerstvolgende die klaar ligt, die heet Green Creatures van Herman's Rocket.

0: Wat heeft hij van mij gekregen? Even kijken. Eerst de In Crowd met Cat Dance en dan Wait in the Water van Ramsey Lewis. Gevolgd door deze Vanishing Point van The More Kids. En de volgende single is van Mickey and His Mice op het label Marty Records. Ik heb maar één single op dat label en dat heet Cracker Jack.
1: Hey baby, what's this Cracker Jack thing?
2: Ain't nothing but the popcorn with some sweet jive on it.
1: Oh,

kan.

Dat waren weer drie super instrumentals hier op Ongawa. Was eerst Rumble, een geweldige versie door het orkest van Jack Nitzsche. Dan de volgende single was van Les Pro met het nummer Drugstore Midnight. En dan deze versie van One Mint Julep van The Stokes, een single op het label Alon. We gaan nu dan naar de Safaris. We kennen allemaal de Safaris van Wipeout, maar op die eerste LP. Daar staat maar één nummer op dat zij zelf hebben gespeeld. Alleen twee nummers, eigenlijk de single. De andere nummers zijn allemaal ingespeeld door andere studiomuzikanten, zonder dat zij het zelf wisten eigenlijk. Maar in elk geval, de Safaris, zij konden wel spelen. Ze hebben ook een aantal goede vocale tracks opgenomen, maar die heb ik al wel eens laten horen. Dit nummer nog niet, komt uit een EP met 6 nummers op. En dat is op het label Dik uitgekomen in 1965. Dit nummer heet Beat 65.

Dat waren weer drie instrumentals. Eerst de Ventures met 00711, dan Restless van The Elites en dan hier opnieuw Catacombo uit hun LP Fake Good Culture met Theme from Penthouse Playboys. En ik zit bijna aan het einde. Nog twee minuten omgaan en dan ben ik er pas binnen 2 weken opnieuw. Ik sluit af met de Cha-Cha Twist, een versie van Esther Ilo Twangs. Tot binnen 2 weken.

0: Zondagmiddag tussen 12 en 2 op Radio Centraal. Dit is Radio Centraal met Dirk. Dag Dirk.
1: Ah, dag. Ja. Goedemorgen.
0: Ik ben nog even alle knoppen juist aan het zetten. Vandaag gaan we het hebben over de aarde, de planeten en zo meer, het zonnestelsel. Maar ik had zoveel zonder de zon dat ik de zon heb thuisgelaten.
1: Ja, ik niet. Ik heb ze bij.
0: Je hebt ze bij, maar ja, dus er is ook niet veel zon buiten te zien.
1: Of is het een muzieknoot?
0: Een muzieknoot.
1: Sol.
0: Ah ja, sol. Ja, inderdaad. Die zal af en toe klinken.
1: Ja. Dat is een nummer van Kamagurka, hè? Waar de ramen in de venster, waar de vensters in de ramen blinken of zoiets.
0: Huh? Ja, nee, het is ook een liedje van Jacques Raymond. El Sol. El Sol. Ah, ja. Ja. Maar dat gaan we dus vandaag niet spelen. Ik denk dat we dat ooit al eens gedaan hebben.
1: Een liedje
0: over de zon. Of liedjes over de zon.
1: Ja,
0: maar dat is al lang geleden. Ja. Kunnen we nog wel eens doen, hè? Maar dan moet het wel goed weer zijn. Vorige week, ik was even vergeten dat we... De eerste is de dode van de week. Hè? Mm. En deze week heb jij...
1: Mij is het enkel voetbal, hè, Philippe?
0: Ja, David Hockney. David Hockney, de schilder.
1: Ah, ja.
0: Die is dood, maar die heeft geen muziek gemaakt. Die heeft wel zo'n kostuums ontworpen en zo'n decor, denk ik, voor klassieke muziek. En blijkbaar ook The Who. Die hebben ooit een plaat gemaakt en op die hoes van The Who, de hoes van The Who, stonden allemaal portretten.
1: Ja.
0: En een van die portretten was van David Hockney.
1: Ja. Zullen we dat zelfs wel te horen krijgen? Hè?
0: Ja, maar ik weet het ook van...
1: Hem.
0: Hem, ja. Maar wie er ook dood is, en dat had ik gemist, en die is al eigenlijk dood van de week ervoor, is James Blood Ulmer.
1: Oh.
0: Maar dat is pas deze week, denk ik...
1: Bekendgemaakt.
0: Hmm. Dus James Blood Ulmer, heb jij iets van?
1: Nee.
0: James Blood Ulmer?
1: Nee, denk.
0: Ja, ik heb er wel wat van. Ja. Ik heb er zelfs een full album van. En ik zal daar een nummer uitspelen. Odyssey, zo heet die plaat. En daarop staat deze Are You Glad To Be In America?
1: Going Back To My Roots, ken ik.
0: Ah ja, inderdaad. Maar...
1: Dat is hem niet.
0: Nee, dat is hem niet. Het is iets anders. Ja, het is weer een jazzgitarist die nogal vrij kon spelen.

0: Jij kent James Blood Ulmer. Ja, die heeft zo... Het hitje was... Jazz is the teacher, funk is the preacher. Dat is zo... Ja, zo, het zit zo tussen post-punk, post-funk, of hoe dat je het ook moet noemen.
1: Nee, ik ken het enkel bijna, maar verder niet. Hè. Nee. Niet in thuis.
0: Maar jij bent wel thuis in Amerika tegenwoordig.
1: Huh? Ja, Mexico en Canada.
0: Ja, ja, dat zeker.
1: Jij niet, hè?
0: Nee.

0: Ja, gaan we kampioen worden in Amerika? Wanneer was dat vorige keer in Amerika?
1: Oei, 2000, wacht even, we hebben toen gewonnen van Nederland, denk ik, met 0-1. Philippe Albert scoren daar.
0: Ah, ja.
1: En ik weet het niet.
0: Ja. In ieder geval, ik denk dat Clinton toen president was.
1: Clinton.
0: Want dit liedje werd gebracht door de Clintons.
1: De Clintons.
0: De Clintons. Van, met Amerika. Ja. Ja.
1: Ja. Ik doe mee aan de bekende WK's
0: pronostiek.
1: Ja. Ja. Op de bekende Vlaamse sportzender.
0: Ja.
1: En ik heb er van de 6 matchen of 8 matchen heb ik er 4 compleet juist.
0: Ja.
1: Ik sta nu op de 916e plaats van de 200 in de 30.000.
0: Ja. Dus het is niet enkel, je moet niet enkel zeggen van ze gaan winnen of verliezen. Je moet ook nog de juiste score geven.
1: Ja, ja, ja. Ik heb bijna 2 keer een hat-trick gescoord. Dus als je een hat-trick scoort, dan heb je 3 wedstrijden na elkaar 100% correct. Ja. En ik heb het 2 keer 2 ja. keer gedaan.
0: Dus. We komen aan een gat. Ik weet niet wat ze gaan doen. Ah ja. Ja. Voilà. Voilà, we nemen de cup in Amerika. Ik was deze week in de kringloopwinkel in Weinigem.
1: Ja, in Frankrijk, in Senegal zegt men
0: Vigneghem. Ah ja, ja. Ja, en ik kijk daar dan altijd naar de cd'tjes. Ik heb daar een paar leuke cd'tjes tegengekomen, gekocht ook. En ik kijk ook altijd naar het vinyl om te zien wat ik kan...
1: Scoren.
0: Dus ik heb iets gescoord voor u.
1: Dat zal wel zijn.
0: Ja, en ik weet zeker dat je het niet hebt.
1: Aha.
0: Want je hebt het mij al gezegd. Het is, en het is ook de hoes. Kijk, de hoes. Met een vogeltje op. Dus dat kan alleen maar goed zijn, hè? Voilà.
1: Oh god, het is niet waar.
0: Het is onze intro, die jij nog niet had. Ja.
1: Ja,
0: ja.
1: Ah, ja.
0: The Sweet People. Ja.
1: Sweet People.
0: Ja, voilà.
1: En de vogelsongen.
0: Ja.
1: Ja, dit is wel zo chantant.
0: Ja.
1: Ja. En dat is onze intro.
0: Ja,
1: bizar.
0: Ja.
1: Goed.
0: Ook bizar.
1: Ja, leuk. True Viking.
0: Ja, nee, je vindt dat in veel... komt dat regelmatig. Maar ik zag dat nu liggen. Ik zeg het was eigenlijk nog een mooi exemplaar met niet te veel kraksjes en zo. En het hoesje zag er ook nog oké uit. Dus, ja.
1: Goed.
0: Ja.
1: Als je er eens niet zijn, dan kan ik het gebruiken. Hè?
0: Voilà. Of als jij hier programma maakt met je iPad en we moeten dan overschakelen naar mijn tablet, dan kunnen we dat vinylplaatje opzetten.
1: Ja. Goed, dank u.
0: Ja, alsjeblieft.
1: Als ik voor u iets vind.
0: Ja, op vinyl.
1: Op CD, hè?
0: Ja, ja. Goed, we gingen naar dingen, hè? Naar.
1: De wereld.
0: De wereld. En ik ga beginnen met Planet Earth. Planet Earth. Ken jij Planet Earth?
1: Ik heb dat ook.
0: Ja, voilà.
1: Bij. Ah. Maar niet dit.
0: Ah.

0: Planet Earth van Devo. Als je zo op de sociale media aan het surfen bent, dan zie je zo ook veel dingen waar dat je niet volgt, maar dat je gewoon te zien krijgt, omdat er misschien wel een link is. En ik zag een foto van Devo, tegenwoordig, met het doet er mij aan denken, Planet Earth, en ook nog Planet Claire van de B-52's. En het was een foto, een combinatie van de B-52's samen met Devo op één foto. En eigenlijk zoals ze nu zijn. Wat wil je dat opzetten?
1: Ja, wil ik het doen voor u? Kun je maar verder?
0: Nee. Dus het was een recente foto van de Devo. En ze hadden ook die rode hoedjes op. Kent dat wel? Die Devo zelf ook op had. Dus niks.
1: Ik had eigenlijk ook. Maar gehoord, meneer.
0: Jawel, nee, zeg maar.
1: Ik had eigenlijk ook Planet moeten kiezen in plaats van dit. Maar dit was eigenlijk in functie van uw muziek, smaak. Dit gekozen. Maar gaan we dan Severs wel spelen?
0: En dit is. Dit is de B-52's.
1: Dat is het, hè?
0: Ja, inderdaad. Dus van. En dat allemaal omdat ik vandaag een fotootje zag. Een recente foto van Devo gecombineerd met de B-52's. Ja. En de rode hoedjes.
1: Ja. Maar ik denk dat we dit ooit gespeeld hebben in een vorige editie van Hemellichamen of zoiets.
0: Zou kunnen.

0: Het zonnestelsel en de planeten. Hallucinating Pluto, ook van de B-52's.
1: Dus alles wat je tegenkomt in de ruimte mag vandaag gespeeld worden.
0: Jij mag dat.
1: Ik mag dat, buiten de lijntjes. Ja. Ik weet zeker dat wat je niet bij hebt.
0: Ja.
1: Daar ben ik 100% zeker van. Ja. En ik heb het niet.
0: Ah, je hebt het niet?
1: Nee. Ik heb het, en gelukkig.
0: En je weet zeker dat ik het niet bij heb?
1: Ik durf ervoor dat je het niet hebt.
0: Ah.
1: Satelliet Suzy.
0: Ah ja, nee.
1: Voilà.
0: Nee, dit heb ik niet. Nee.
1: Okay, je hebt misschien andere satellieten bij.
0: Nee, ik heb geen satellieten bij. Ik heb echt zo gehouden aan de aarde, de wereld, de maan.
1: Ocean.
0: En de planeten. Nee, echt.
1: Ook al niet.
0: Nee, allee, echt enkel de planeten, onze planeten, de maan, de aarde en de zon heb ik thuis gelaten.
1: Ja, dat heb ik gehoord. Ja. Ik heb nog een planeet bij.
0: Ja.
1: Van Leftfield. Ja. Volgens mij is de CD-speler niet juist.
0: Ah ja, misschien moet je dan.
1: Wacht,
0: we zullen horen.
1: We zullen luisteren.

0: Nee, dat klopt. Inderdaad. Ofwel is het de CD-speler, of misschien
1: de vorige CD'tjes hadden dat ook.
0: Ja, oké. Okay. Dus dan gaan we het spelen op de andere CD-speler.
1: Ja. Hoe zit dat hier?
0: Weet je welk nummer het was?
2: Twee.
0: Oké, okay, ja, hij is nu aan het.
1: Go. Dat klinkt hetzelfde, hè? Maar ze is niet meer.
0: Ah, oké. Okay. Cool. En welke planeet is het?
1: De Fat Planet.
0: De dikke planeet.
1: Ja. Nee, PHT. PHAT, niet

0: Ja, en vanavond is het ook een soort van Duitsland tegen Nederland, hè?
1: Japan, hè?
0: Duitsland speelt tegen
1: Curaçao.
0: Curaçao, en ja, dat is toch een Nederlander, hè?
1: Dik advocaat, hè. Maar er zijn veel Nederlanders Curaçao's?
0: Jazeker, Curaçao's.
1: Curaçao's die in Nederland spelen.
0: Ja.
1: Trouwens, Filip, op de vingers, moet je op de vingers tikken. Hè?
0: Ja.
1: Wij zijn een autonome radio, wij mogen geen reclame maken voor...
0: Voor voetbal.
1: Watkes.
0: Ja, wat heb ik gedaan?
1: Saturn.
0: En wat is...
1: Dat was vroeger de Mediamarkt.
0: Ah, oef. Ja, bestaat dat nog? Bestaat dat nog?
1: In Duitsland waarschijnlijk.
0: Ja, dat we toch over Duitsland.
1: Ja, Saturn. Ik heb nog een planeet meegebracht.
0: Ah, ja.
1: Een derde planeet.
0: Een derde?
1: Ja, de third planet. Ik zie het zo goed.
0: Voilà. Een derde, dat wil zeggen...
1: De derde planeet.
0: Ja, 33%.
1: 32. Ja. Hoeveel zijn er? 9? 10?
0: Is er nu niet één minder als toen dat wij naar school gingen?
1: Mini-planeet of zoiets?
0: Ik weet niet meer. Ik weet niet meer de welke is afgeschaft.
1: Dat weet ik niet. Salam heet de CD, Filip. Ja. The Third Planet. En het is The Third Planet.
0: Ja.
1: Raga? Raga music.
0: Raga?
1: Indisch.
0: Is het Indisch?
1: Nee, het is volgens mij eerder Arabisch.
0: Ja, het klinkt, ik dacht al, het klinkt toch eerder Arabisch dan Raga.
1: Ja. Is... Ik ben er echt niet bij, Filip. Het is godverdekken. Gewoon het verkeerde nummer. Wel juist.
0: Nummer 7.
1: Voilà. Ik ben er niet bij, jongen. Ik zit precies op de spoed.
0: Ja. Vorig jaar, exact 1 jaar geleden, dan werd Dirk binnengebracht op de spoed.
1: Spoed? Haast en spoed.
0: Dat is zelden goed. Als je naar de spoed moet, is nooit goed.
1: Nooit goed.
0: Alles rijdt.
1: Nu wel.
0: Maar het is in ieder geval beter. En het was in ieder geval verschieten ook vorig jaar.
1: Ja. Dat is weg.
0: Ja. Voilà. Dus de derde plan.

0: La Bionda.
1: Ah,
0: La Bionda, ja, ja, ja. Uit Italië hadden ze zo wat disco, hoe noemde dat? Italo disco. Ook niet, want ze waren voor de Italo disco, denk ik.
1: Ik denk
0: ook hoe moet je dat noemen? Ja,
1: disco.
0: Ja, disco, hè.
1: Plat,
0: disco. Ja, ja, plat. Maar eigenlijk zijn die wel, is dat wel oké om eens te spelen. Ja. La Bionda met Desert of Mars.
1: Mars.
0: Ja, Desert of Mars. De woestijn van Mars.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ah ja. In Amsterdam is er de Milky Way, hè?
0: Ja.
1: De Melkweg, hè?
0: De Melkweg, inderdaad.
1: Ah, dat hadden we ook nog kunnen. Ja. Of niet? Alles kan.
0: Alles kan.
1: Ach, vandaag
0: ja, jij mag alles.
1: Als jij play drukt, dan het volgende hebben we dat moeten zoeken. Maar dit is mijn favoriete instrument, even, Filip.
0: Ah ja, de mondharp?
1: Ja, ik denk het wel.
0: Ja, oké. Okay. En is het...
1: Blue Planet.
0: Een Blue Planet.
1: Ja, Peaceful Kabul heet
0: de wereld, hè. Ja. Dat is de blauwe planeet.
1: Voilà, hier is het.
0: Ja.

0: Heb je kaarten al?
1: Nee, nog niet.
0: Dan mogen we niet zeggen wie dat is.
1: Oké. Okay. Ik weet het. Ik herken de hoes, ik heb de plaats al.
0: Ja, het is Sarati Korwaar.
1: Ja.
0: Met een liedje genaamd Earth.
1: Yes.
0: Op West.
1: Ja.
0: Of West-East.
1: East-West.
0: East-West.
1: Ja.
0: Een dubbel CD, denk ik.
1: Voor mij is het dubbel LP.
0: Ja.
1: Is het in de live?
0: Ja. Je hoorde daarnet het publiek.
1: Ah ja, klopt.
0: Ja. Maar ik heb dat gekocht. Ik denk er staan zo'n aantal covertjes op die ik wel interessant vond.
1: Ah?
0: Ja, ik denk van Pharoah Sanders.
1: Ah, okay.
0: Ja, denk ik. Maar ik kan me vergissen.
1: En daarvoor was het Dafer Youssef en zijn Blue Planet. En Dafer Youssef is een oud-player die nog samengewerkt heeft met Marcus Stockhauser.
0: Ah ja, de trompetist, zoon van Karl-Heinz Stockhausen.
1: Ja. De Blue Planet was het.
0: Ja.
1: Met de mondharp.
0: Maar het was zonder Marcus Stockhausen dan.
1: Ja. Enkel. Nee, dit wel, ja.
0: Er is heel wat aarde. Earth. Dan het Earth van Sarati Korwaar. En dit is de Earth van The Orb.
1: The Orb.
0: Ja.
1: Ja, we kunnen meebrengen.
0: Ja.

0: Vandaag het zonnestelsel, de planeten, de maan, de aarde.
1: En de wolken.
0: Ja. Ik heb de zon dus thuis gelaten, maar...
1: Ik niet.
0: Jij niet. Je dacht, ze is er niet vandaag, zal ik ze meenemen?
1: Ja. Ik heb wel wat zon bij, hoor.
0: Ja.
1: Ik heb zonnetjes bij.
0: Ik heb geen crème bij.
1: Nee, 50.
0: Dus ik moet oppassen voor mijn hoofd.
1: Voor Stefens Filip, je kunt erover nadenken, maar ik heb twee koffertjes bij. Je mag kiezen ofwel een heel plat, ofwel een heel kwalitatieve. Zeg het zelfs maar.
0: Ja.
1: Maar dit is ook een covertje,
0: ja, denk ik. The House of the Rising Sun, denk ik.
1: Ja, en daar staan er twee trouwens. Ja. Er staan er twee op. House of the Rising Sun.
0: Ja.
1: Uit Cambodja. Ja. Cambodjaanse zon.

0: De gitaarsolo. Hij heeft gezegd dat het kwart voor is en dan hebben wij onze aankoop van de week. Ja. Hetgeen wat jij nu hebt klaarstaan, enfin, wat nu opstaat, is vinyl.
1: Ja.
0: En uw aankoop is ook vinyl, dus zal ik beginnen met mijn aankoop. Het is een cd'tje van Glissandro 70. Ken je die?
1: Nee.
0: Nee. Wel, ik kende ze ook niet. ze hebben in 2006 een EP'tje uitgebracht. En dan niks niet meer.
1: Mm-hmm.
0: En nu, 20 jaar later, hebben ze een full album uitgebracht, genaamd Bones of Dundassa. Ze komen uit Canada. En het is ook op het label Canada Constellation. Ik heb het nog niet vaak tegengekomen hier. Ik heb het speciaal besteld in Duitsland. Dus ik denk dat het ook speciaal wordt...
1: En wat is het?
0: Geïmporteerd. Wel, dat is het. Het gekke is, dat wordt omschreven als afrobeat.
1: Huh?
0: Maar het heeft niks met afrobeat te maken. Echt, het is niks met afrobeat te maken. Het is heel bizar. Je zal wel horen, ik heb een nummer geselecteerd. Wat heb ik gekozen? I'm Honking Here. Het is, ik vind dat niet echt... Zeggen van, het is die of die stijl.
1: Ah.
0: Maar ik vind, het is iets zo minimalistische muziek richting klassiek. Maar,
1: eens kijken?
0: Ja, door. Dus, maar ik zal dus het nummer I'm Honking Here spelen van Glissandro 70. Ik heb daar een nummerke van gehoord een tijd geleden. En ik dacht van, ik vind dat wel goed.
1: Nee.
0: Dan is opgezocht en dan besteld en... Even op moeten wachten, want ik denk dat het dus effectief wel uit Canada komt.
1: Oké, ja.
0: Ja.
1: En van wat jaar is het? 2024?
0: Dit komt dus recent. Het is nog maar een paar maanden uit. Dus
1: Ik weet niet wat je wilt zoeken. Cloud kan, hè, voor vandaag.
0: Cloud?
1: Lucky Cloud nummer 2.
0: Ah, ja, inderdaad. Ja, nee, ik heb I'm Honking Here. Ja.

0: En hoe zou je het omschrijven?
1: Eerst en vooral leuk.
0: Ja, het is echt een heel plezant cd, maar er staan echt wel goede nummers op ook. Ja. Het eerste nummer bijvoorbeeld, Lucky Cloud. Ja. Maar dat duurt wel vrij lang. Dus misschien zo eerder iets. Ik heb het eigenlijk ook eerder gekocht voor Z-Pil. Vanavond Z-Pil. Maar vanavond geen Glissandro 70 in Z-Pil. Wel een andere nieuwe cd die ik gekocht heb. Aha. Die ook heel goed is. Van Benvida. Benvida. Wie er ook in zit, is Yuri Chipsfingers.
1: Heb ik
0: een paar weken geleden was het de aankoop van de week. Ja. En Ono Saigon en de Velvet Underground. En misschien iets van Zappa zelfs.
1: De Velvet Underground?
0: Velvet Underground, ja. Ah, okay. Omdat ik het nummer van Benvida dat ik geselecteerd heb, er zit zoiets in dat ik denk van, dat zou ook zomaar van de Velvet Underground kunnen zijn. Het is een andere plaat van de Velvet Underground. Ja.
1: Okay,
0: niet de banaan.
1: Niet de banaan.
0: Nee.
1: Trouwens, wat is het verschil tussen de banaan en de colaflesje?
0: Ik denk gewoon de hoes, denk ik.
1: Wat is dat? Dat is eigenlijk een compilatie dan, denk ik.
0: Is de cola... Dat weet ik niet. Ik heb de banaan.
1: Ja. Coca-Cola.
0: Dus ik denk een colaflesje is dan misschien de compilatie.
1: Er staan toch in ieder geval nummers op die ook op de banaan staan.
0: Ja.
1: Vanavond, Flip, geen Z-pil voor mij?
0: Nee.
1: Nederland, Japan?
0: Maar je kan Z-pil opzetten... Als begeleidende muziek tussen 9 en 10, dan gebeurt er toch niet veel. Nee. Alle punten worden, of alle goals worden gescoord. Daarna.
1: Ik dacht, ik ga iets Japans meebrengen. Asiko Tito.
0: Ja.
1: Tito zou een Joegoslaaf kunnen zijn.
0: Ja, inderdaad.
1: Dat is dus niet. Asiko Tito is geen Japanner.
0: Geen Japanner?
1: Dat is geen Japanner, is ook geen naam. Dat is gewoon een expression van, hoe noem het daar, Nigeria.
0: Ah, ja.
1: Asiko betekent, ik heb het allemaal opgeschreven. Wat staat dat hierop? Waar heb ik het hier weer opgeschreven? Ah ja, het is eigenlijk een LP met onuitgegeven nummers die destijds in Lagos werden gespeeld.
0: Het is een compilatie, het zijn verschillende groepen.
1: En Asiko betekent in het Yoruba tijd en moment... of seizoen. En Tito is eigenlijk een samenvoegsel van ti en to, en dat betekent voltooid of rijp. En als men dat vertaalt in ChatGPT, dan zegt hem, het moment is aangebroken.
0: Het moment is aangebroken.
1: Ja, en dit is een LP'tje met op de B-kant heel rustige nummers. Niet mijn ding.
0: Ja.
1: En op de A-kant staat daar zo wat juju music en afrobeat en highlife. Dus eigenlijk een mix van wat er in Nigeria in de jaren 90 werd opgenomen. Dus ik heb gekozen voor een kort afrobeat nummertje.
0: Oké.
1: Okay. Oh. Asiko Tito.
0: Ja. En wat is het nummer dat je gekozen hebt dan?
1: Even kijken.
0: Ja. Wat zijn het namen?
1: Kuniran Kan en de Afara Ojin. Met Biodun Batik.
0: Het zijn dus niet de grote of bekende namen die erop staan.
1: Nee. Het is ook op een label dat in Nigeria, Arvin Weigels, van een cafeetje zijn opnames gemaakt heeft.
0: Ah, ja.
1: De Jazz Hall Records of zoiets.

0: Voilà, even verduidelijken, Philippe. Het was niet een cafeetje dat de plaat uitbracht, maar een platenwinkeltje. Die zijn eigen label had, dat platenwinkeltje in Lagos.
1: In Lagos.
0: Jazz Hall Records noemen we dat platen.
1: En dat zullen dan misschien recente groepjes zijn?
0: Nee, of... dat denk ik niet.
1: Nee?
0: Nee, nee, want de plaat is uitgekomen in 2024 en de muziek is van de jaren 90.
1: Ah, toch? Ja. Okay.
0: Dus voor wie dacht dat het Japans was, het is... 100% Nigeriaans.
1: Asiko Tito.
0: Asiko Tito heet de plaat.
1: Ja. Ik heb ook een probleem. Ik heb te veel covers bij. Dus moeten we ook een keuze maken. Dus ja.
0: Ik mag kiezen.
1: Ja, ik heb iets Braziliaans of heel oud Vlaams.
0: Jan Thijs.
1: Dezelfde categorie, maar het is vrouwelijk.
0: Hoe noemt ze? Van Radio 2 daar, s'avonds. Hoe noemden ze men? Hoe noemden mensen?
1: Nee, nee, het is een zangeres. Allee, dus je mag kiezen.
0: Samantha, Dalida. Nee, nee.
1: Nee,
0: nee.
1: Dus je mag kiezen welke.
0: Ik word de Vlaamse.
1: De Vlaamse, ja.
0: Ah ja, die van Jeanneke Thijs.
1: Ja, het is, ze leeft nog steeds. Ze leeft nog steeds. En ze wordt deze zomer 99 jaar. Nee. 99 jaar. Het is Jo Leemans.
0: Ah.
1: Ja, en ze heeft een liedje over... ik ben verliefd op heel de wereld. Ja. Maar niet de planeet, denk ik. Nee. Op al die mannen. Al die mooie mannen zijn toch zo... Ah nee, dat is die ander. Die is ook dood.
0: Ja.
1: Nee, die is dood. Die is echt dood. Maar ja.

0: toen.
1: Ja, ja, ik vind dat plezant om te horen. Ik weet, het is een afwijking van mij, ik weet het, dat ik naast dus al die obscure jazz en andere toestanden toch ook dat Vlaams liedje ook, dat moet ook kunnen. Jo Leemans, dus deze zomer 99. Wordt ze. Ja. Ben verliefd op heel de wereld. En origineel was dat van Doris Day.
0: Doris Day.
1: Dat is een hitje van Het Goede Doel.
0: Zoiets. Ja, ja. Een actrice ook?
1: Actrice, zangeres.
0: Ja. Ja. Dat zou perfect passen in het programma van Jan Thijs. Ik kom ook uit die serie-tijd van toen, op zondag.
1: Ja. Heel mooie reeks ook, hè.
0: Ja, je hebt ze. Ik heb ze niet. Ik heb ook iets bij, Filip. Ook iets heel plat. Je hebt niet gekozen ofwel voor kwaliteit ofwel voor de...
1: Nee, ik heb die keuze niet gekregen.
0: En je gaat het wel kennen.
1: Ja.
0: Okay. En ik denk dat er iemand dit nog heeft.
1: Oh, ja.
2: Ik ben zo gelukkig. Zo

0: Tintarella di Luna. Ja, het origineel dus. En dat is ook in het Braziliaans, gecoverd in het Portugees, Banho de Lua, door Os Mutantes. Ja. En origineel, want ik heb het origineel, origineel bedoelde originele cover in Portugal, in Brazilië, was van, nu moet ik eens even checken, van Celi Campello. Celi Campello is zo'n zangeresje dat wat poppy nummertjes vertaalde vooral. Hè. Ja, ja. Ja, ik ga het niet spelen.
1: Campello?
0: Maar, ja, Campello.
1: Lijkt me eerder Italiaans.
0: Misschien heeft ze wel Italiaanse roots. Dat kan, hè. Ja, ja. Iedereen trok naar Brazilië.
1: Marokkanen ook gisteren.
0: Ja. 1-1.
1: Ja.
0: 1-1.
1: Saibari.
0: Ja.
1: Spreekt heel goed Vlaams.
0: Ja, ik weet het niet. Dus, jij kent alles van voetbal. Ik moet nog maar gewoon een wedstrijdbespreking op zijn Duits opzetten. En je weet over welke match het gaat.
1: Ja, ja. Lucky shot. Ja. Lucky shot. Maar ik heb ook nog een cover bij, Filip.
0: Een cover, ja. Ah, wacht. Ja. Zo, dan doe ik het zo.
1: Een hele gekende.
0: Een heel gekende.
1: Ja.
0: Ah ja.
1: Heb je hem?
0: Ja, ja, de zon.
1: Heb je hem zelf ook?
0: Nee, die heb ik niet.
1: Ah,
0: nee.
1: Dat is bizar.
0: Jaco. Nee, ik denk niet dat dat zo frequent op cd zal staan.
1: Ah, bizar.
0: Ja. Il y a longtemps, quand j'étais un enfant, ma mère me racontait l'histoire d'un homme venu d'ailleurs, de

0: dat is...
1: Gigliola Cinchetti, of hoe heet het? Cinchetti? Ja, Gigliola Cinchetti. Hè?
0: Ja.
1: Ja, die had
0: dat is een Italiaans.
1: Dat is een Italiaans. Ah, en die had dus met dit een hitje in het Italiaans. Hij heeft dat dan vertaald in het Duits. Maar de titel is wel Luna nel Blu.
0: Ja. Ja.
1: Luna, de maan.
0: Het origineel is dat niet Manolita?
1: Nee, ja.
0: Manolita.
1: Manolita.
0: Ik weet het niet.
1: Ik ga het direct weten te zeggen.
0: Ja, ja, ja. Ja. Ik heb nog ook iets Frans.
1: Ja. Sheila.
0: Is dat Sheila van de Black Devotion?
1: Dat is van de Black Devotion, ja.
0: De Black Devotion.
1: Ja.
0: Vive la Terre.
1: Vive la Terre. Ja.

0: Het was met dit nummer dat zij dus meedeed aan het Sanremo Festival en dat zij gewonnen had. En dat was dat nummer en dat was Nonoleta.
1: Ah, Nonoleta.
0: Nonoleta. Ah, ja. Ja, en dat heeft ze dus vertaald in het Duits. Mm-hmm. En dan kreeg dat ineens ook een andere titel, Luna nel Blue.

0: rond de wereld. Around the world door Senior Coconut.
1: En origineel is van Saint-Germain?
0: Daft Punk.
1: Daft Punk,
0: zoiets. Ja.
1: Daar heb ik niks van.
0: Ik heb daar wel iets van, maar ik heb niet Around the World, denk ik.
1: Nee,

0: Het is allemaal muziek uit de ruimte, maar ja, ja. De Roemeense ruimte.
1: De Roemeense ruimte. Ja. Ten tijde van Ceausescu. Dat was nog wel. Begin jaren 70, 80. Moet ik oppassen wat ik zeg?
0: Ja, ja, jij moet echt oppassen wat je zegt, want alles wordt...
1: dubbel gecheckt.
0: Dubbel gecheckt en dan ook aangepast op onze Facebookpagina, waar inderdaad gezegd wordt dat Mrs. Robinson, ja. dat niet... dus wel van Paul Simon, maar het ook. Wordt gezongen door...
1: Art Garfunkel
0: samen met Paul Simon.
1: Dat wist iedereen, denk ik.
0: Ja. Ja, maar je moet het juist zeggen, hè.
1: Moet juist zijn.
0: Ja, het moet juist zijn. Jupiter. Dit is een instrumentaal nummer van Subway. Subway. Vind ik echt wel een heel goed groepje. Ik denk dat die twee platen hebben uitgebracht, waarvan één op Soul Jazz Records. Daarna heb ik er niks meer van gehoord. Maar ik vind dat wel goed. Ja. Mm-hmm. Dit is een beetje een soort van krautrock. Ja, maar dan in de jaren... De nulties, denk ik. Of, ja, mm-hmm. denk ik, ja.
1: Jupiter, hè?
0: Jupiter, ja.

0: zelfs hip-hop meegenomen.
1: Hmm.
0: En ik ken ze niet.
2: Ah, jawel. De sample ga je kennen.
0: Ja, maar ik bedoel...
2: Planet E van Casey Flight.
0: Casey Flight. Nee, ik ken ze niet.
2: Oh, kijk nog ten tijde van de metrofoon. Nog 260 frank.
0: Dat valt mee. Maar ja, het is de maxi natuurlijk. Hè.
2: Ja, 5 euro, 6 euro. 6 euro en half.
0: Ja.
2: Curieus naar de sample die je gaat herkennen.
0: Ja. Ja. Dingen, hè.
2: Dingen, ja.
0: Ja. Ja.
2: Die nou zo raar danst. Ja.
0: Ah, ja.
2: Bass.
0: Ja. Ja, het zijn verschillende samples natuurlijk.
2: Prachtig. De bekendste.
0: Ja.

0: Nieuwe ding, hè?
1: Nee, het is niet mijn ding, hè? Nee, nee.
0: 1989.
1: Ja, ja, ja.
0: Volle exploitatie van hip-hop en samples.
1: Ja, maar het is niet mijn ding.
0: Nee. Talking Heads ook?
1: Nee. Dit is dus ook een sample, hè?
0: Dit?
1: Ja, is in de house gebruikt geweest, deze sample. Maar het is het origineel.
0: Ah,
1: dit, hè?
0: Maar, ja, ik kan zeggen dat het een hele goede sample laten.
1: Maar dit is... wat is het? Live on Mars. Live on Mars van Dexter Wansel. Ja.

0: denk dat Elon Musk nu ook wel naar Mars kan gaan. Hè? Nu dat hem 1.000 miljard euro waard is. Ja, of is 1.000 miljard dollar? Hey, ik wil er vanaf zijn. Ja, ja. Dus hij is nu de rijkste man en is 3 keer rijker dan de tweede rijkste man.
1: Ja.
0: Ja. Allemaal omdat mensen naar Mars willen gaan.

0: Reach Out, Life on Mars. En jij blijft ook bij Mars.
1: Ja. Slap met een B. Mars on Ice.
0: Mars on Ice. Ja, er is ook veel ijs. En er zijn ook deserts. Dus daarnet La Bionda met Desert on Mars.
1: Ja,
0: ja. Ook heel veel liedjes over Mars. Hè?
1: Mars.
0: Ja, ja, ja.
1: Ik ben ze kwijt. De liedjes over Mars.
0: Ja?
1: Ja. Ik ben aan het denken wat ik nog ken van Mars.
0: Oh, ik kan er nog eentje opzetten van Mars.
1: Ah, ja, ja, ja, ja, ja. Eerst in deze?
0: Ja. Ja, ja, ja. Mars on Ice.
1: Slap.
0: Slap.
1: B.
0: Ja.

0: denk ineens aan iets. Ja, ja, iets dat ik vergeten ben. Ik heb er ook niet aan gedacht. Maar Henri Salvador heeft ooit een plaatje uitgebracht. En daarop had hij een interview met een marsmanneke.
1: En dat heb je.
0: Ja, ja, ja. Maar dat is echt plezant bedoeld. Ja. Dat is iets dat je kunt opzetten op over een instrumentaal nummer, omdat het eigenlijk een interview is dat hij doet met een marsmanneke.
1: Ja. Ja.
0: En dat marsmanneke, dat heet niet Kees, maar het had Kees kunnen zijn.
1: Een Hollander.
0: Vanavond speelt Kees tegen... Tegen wie speelt Kees?
1: Japan, hè?
0: Ah, tegen Japan. Tegen... Hoe heet hem?
1: Sito? Nee. Tikito? Ja. Asiko Tito.
0: Asiko Tito. Maar denk het niet. Nee.

0: kwaliteitsvolle 80s.
1: Ah.
0: Van Chris & Cozy.
1: Ja, ja. Robin Grissel. Ja. Chris Carter en Cozy Fanny Tutti. Ik ken, dat is een van de weinige LP's die ik van A tot Z ken.
0: Ja.
1: Van A tot Z. Ja. Vroeger heel veel opgezet.
0: Ik zie het.
1: 1984 ja. Gekocht.
0: Ze heeft afgezien.
1: Ja. Zonde, hè?
0: Wow.
1: Ja. Nou, maar ja, een goede plaat moet kraken, hè, vind
0: ik. Ja.
1: Ja. Chris en Cozy.
0: Of juist niet, hè. Moet niet altijd kraken. Kan ook gewoon...
1: Plaat.
0: Digitaal klinken, hè.

tierbui. Gemuigd me geloof, ik trap het hier af. Me peks gelijk leer. Als je hier iets zegt, dan spreekt de verdoeven. Of achter het gat,

0: Maar dit is goed.
1: Ja.
0: Ja. En ik herken hem ook, hè. Je herkent de stem. Het is een jonge Sergio.
1: Ja. Ja. Sergio wie?
0: Niet Herman.
1: Ah. Quizkwater.
0: Heeft vaak gegeten bij Sergio Herman, denk ik, zo te zien. Dan
1: denk je dan in de frituur?
0: Ja, ook, ja.
1: Heel veel in de frituur.
0: Ja, ja, ja. Ja, dit is iets al ouder werk van hem, hè.
1: Van origineel van?
0: Julien Clerc, ja.
1: Dat staat in de sterren geschreven.
0: Ja, ja. Dit is de papa van Raymond.
1: Gomez.
0: Nico Gomez.
1: Ja.
0: Allemaal gaan we naar de maan, hè. Allemaal.
1: Ja.

0: Fly me to the moon. Ja, we gaan erdoor vliegen en we hebben nog 5 minuten te gaan, jong.
1: Ja. Ik kan naar de hemel.
0: Gaat hij naar de hemel?
1: Ja, straight to the heaven.
0: Ah ja, straight to the heaven. Je dacht misschien vorig jaar ook. Ja, ik kan naar de hemel.
1: Ja. Oké, rechtstreeks. Maar we moeten straks even vliegen, de sample.
0: Ah ja.
1: Ik heb hem meegebracht, het origineel. Ja.
0: Het werd niet de hemel, maar de hel, denk ik.
1: Net niet.
0: Ja, maar ja, hierboven.

0: Ja. Geweldig, geweldige goede sample, Filip. Ik heb hem meegebracht, het origineel. Jij wil het direct horen.
1: Ja, ja, ik herken het, maar ik heb dat dus
0: dit
1: niet.
0: Je moet dit eens opzetten.
1: Ja, ik zal het eens opzetten. Ja.
0: Het heeft niks met te maken met aarde of met het programma. Hè. Ik heel lang naar het zoeken geweest. Ik had hem al heel lang, maar nooit niet kunnen thuisbrengen.
2: Ja,
0: deze,
2: inderdaad.
0: Timmy Thomas.
2: Ja.
0: Funky.
2: Wat?
0: Funky Me.
2: Funky Me, ja.

0: Zo, dat was het voor vandaag. Mm-hmm. Nog een minuutje te gaan en dan kunnen we zeggen dat jij volgende week niet aanwezig bent.
1: Ah, weer al op vakantie.
0: Op vakantie. Ja, zal ik het hier maar weer 2 uur recht houden. Ja. Vandaag hebben wij aandacht gehad voor de aarde, de maan, de hemel. Ja.
1: Je mocht mijn singeltje gebruiken, de begintune, hè, Philip?
0: Ja, maar ik heb het speciaal voor u gekocht voor als ik er niet ben.
1: Aha, ja. Oké. Okay. De laatste.
0: Ja.
1: Nog 50 seconden. Zijn Train en de CD Siren.
0: Ja, tot volgende week en voor u tot over 14 dagen.
1: Ja.
0: Dan begint echt de grote vakantie.

kortste nacht van Radio Centraal. Morgen vrijdag. ...19 juni 2026. Vanaf 18 uur staat hier op de affiche. En wanneer de radio-uitzending begint, dat is mij nog niet medegedeeld. Ja, dat staat hier ook nog niet in de gegevens. Wij werd gezegd, het zou om 19 uur kunnen zijn, werd mij gezegd gisteren. Dat is allicht wel beslist, gisteravond, maar nog niet gecommuniceerd. Wat ik er wel over kan zeggen, is dat ik een bijdrage zal leveren rond 19 uur. Ik zal twee gedichten brengen van Radio Centraal collega Mattie Brouwens, die overleed in eind 2023. Hij maakte lange tijd muziekprogramma's. Zero de Conduit is het langst lopende, vanaf 1991 tot aan zijn dood. In de jaren 80 was er ook nog Shangri-La. Naast de muziekprogramma's maken, was hij ook dichter. En hij publiceerde onder eigen naam Mattie Brouwens, maar schreef ook gedichten als Martin Pulaski. Twee gedichten. De tweede is 5 pagina's, dus langer gedicht. En ik zal dat doen daar dan met geluidsbijdragen, zo kun je het zeggen, kan interventies en dergelijke, door Daniel van de programma's De Gebraden Zwaan Zingt en Oikos. Dat zal gebeuren rond 19 uur, niet vroeger. En ja, misschien in uitzending, misschien niet. Dat is dus het vraagteken. Ik zal wel deze gedichten ook in mijn programma Voorspel brengen. Dat ga ik doen binnen enkele weken, denk ik al. Ja, dus de komende 2 weken is het Conrad Live on Stage, Patrick Conrad, jaren 60 en jaren 70. Maar nadien ga ik dan Mattie Brouwens, Martin Pulaski brengen. Ik heb dat in het verleden ook al gedaan. Ja, ik heb een map gedichten van hem, ongepubliceerd, maar interessant werk en ja. Die 2 gedichten die ik morgen breng in Stormkop, zal ik ook in Voorspel brengen.

Vandaag. Thuisreis? Thuisreis naar Peru. Opnieuw, ik ben daar enkele maanden geleden, heb ik een poging ondernomen om de oceaan over te steken richting Peru. Dat ga ik nu vandaag opnieuw doen. Of opnieuw proberen is misschien de uitdrukking. Peru in Zuid-Amerika. En ik heb heel wat Peruaanse muziek bij om in de stemming te komen. Voor onderweg, dat is het gegeven. Uit volgende cd's, filmmuziek van Jaime Delgado Aparicio voor de film El Embajador. I.O. uit 1968, de Nederlandse vertaling van de titel gaat beter, De Ambassadeur en Ik. Opnames door David Lewiston in Peru, gemaakt in Peru, uitgebracht in 1969 en 1972. Ik heb daar iets van klaarstaan. Kingdom of the Sun en Fiestas of Peru. Verder de compilatie Peru Bravo, Funk, Soul en Psyche from Peru's Radical Decade, Late 60s, Early 70s. Verder een compilatie liederen van Ima Sumac uit de jaren 50, Chau Condor. Electroacoustische muziek uit Peru uit de dubbel CD Señales de Synthesis, Musica Electroacoustica Peruana, 1991 tot 2000. Dus ja, experimentele muziek, mag je dat zeker noemen. Dan ook muziek uit de compilatie Andina, The Sound of the Peruvian Andes, 1968-1978. De Belgische pianist en componist Wart de Vleeschouwer bracht in 2013 een solo piano-cd uit met werk van Peruaanse componisten. De cd Chicha Morada. Wart de Vleeschouwer, piano. Chicha Morada is een befaamde drank uit Peru met paarse maïs als basis. En het kan met alcohol en zonder alcohol genomen worden. Er is trouwens een vlieg hier die mij bestormt. Is het de zonnecrème die ik toch heb gebruikt een beetje? Toch? Om vanmiddag een wandeling te maken? Die vlieg aantrekt, zou kunnen. Ja, het wou even meespreken, die vlieg. Is trouwens niet mishandeld net. Ik heb gewoon even geblazen. In gedachten. Waar wou we gebleven? Ik heb ook composities van Wart de Vleeschouwer uitgevoerd door het ensemble Aranis, waar hij deel van uitmaakte als gast. Uit hun cd's Aranis Made in Belgium en Made in Belgium volume 2. 2014 verscheen de tweede, de andere iets daarvoordien. Ik heb ook muziek van Cookie Magnet, vorig jaar op cd verschenen op La Payponie, het label van de boeken- en platenwinkel Panoply Books and Records. Wolstraat nummer 1, 2000 Antwerpen. Ik geef het adres even in detail. Want het gaat stoppen. Eind juni. Een van de uitbaters. Ik vroeg hem wie het opportun dat ik dat zeg. En ja, dus er komt een einde aan dat verhaal. Helaas. Deze maand nog wel. Cookie Magnet is een muziekproject van een Antwerpenaar die een deel van zijn jeugd doorbracht in Lima, de hoofdstad van Peru. En ongeveer 10 miljoen inwoners, dus bijna België, alhoewel dat er in dus al 12 miljoen zijn, denk ik. Wat ik verder ook nog heb, is vier liederen uit de cd van Alice Toen, De Eeuw van Toen, haar debuutalbum verschenen in 2024 op haar 100ste verjaardag. Momenteel is ze 101 en in juli wordt ze 102. In de rubriek Thuisreis door mijn boekenkast in het derde uur lees ik twee gedichten voor van Willy Verhegge uit zijn bundel Ayacucho uit 2014. Foto's en gedichten van Willy Verhegge, gemaakt tijdens zijn reis door Ayacucho, een regio in Peru. Er is ook filmnieuws in het eerste uur. Ik zal twee films bespreken. Amrun 1945, geregisseerd door Fatih Akin. En Truly Naked, geregisseerd door Muriel Dassambourg. De tentoonstellingsrubriek in het tweede uur. Ik ben gaan kijken naar een fototentoonstelling. De fototentoonstelling Focus op Antwerpen. Fotografie Harry van Voorden. In de galerie Verbeek van Dijk aan de Wolstraat nummer 34. 2000 Antwerpen.
Dat zijn de ingrediënten van Thuisreis vandaag. En ik beloofde reeds... Kingdom of the Sun komt eraan. Een album oorspronkelijk verschenen in 1969. Veldopnames gemaakt door David Lewiston. En ik heb een cd heruitgave. Het openingstuk Kingdom of the Sun, Peru's Inca Heritage. Adios Pueblo de Ayacucho. Harp. Ah ja, ik moest even de microfoon raken. Ja, volledige controle zal er toch nooit komen hier, denk ik. Zelfcontrole bedoel ik.

Dit kwam uit de compilatie Peru Bravo. Eind jaren 60, begin jaren 70. Uitgebracht op het label Tiger's Milk Records. In 2014. En er komt nog meer uit deze compilatie. Interessante stukken ook nog te vinden op die cd. Bart de Vleeschouwer. Ik heb die cd nu klaarstaan. Van hem zelf uitgebracht op een eigen label of eigen uitgave. Werk van Peruaanse componisten. En hij raakte in de ban van Peruaanse muziek. En titel van de cd, Chicha Morada, is... Want ik probeerde ook net te overwegen om de titel uit te spreken van een stuk dat ik heb uitgezonden. Chachique, geloof ik. Zo, twee C's. Chachique. Ik denk het zo is, hè. Ja. Maar bon... Nu heb ik toch geprobeerd om dit uit te spreken. Ik zal ook maar proberen dat vorige uit te spreken. Ja, dus terug die cd, Bart de Vleeschouwer, Chicha Morada. En Chicha Morada is een drank, een eeuwenoude drank, Peruaanse drank, met paarse maïs als basis. En het resultaat kan zijn met alcohol of zonder alcohol. Ja, paarse maïs, ik heb hier een paar dingen genoteerd. Paarse maïs, fruit, kaneel en kruidnagel, rietsuiker, limoen. En ja, eeuwenoud, voor de kolonisatie van Peru of Latijns-Amerika, ergens was het 15e eeuw. Neem ik aan, ja. Dat is het. En gezien de huidige temperatuur mag er ook flink wat water in de buurt zijn, neem ik aan, bij deze drank. Ik zal alvast een stuk laten horen. Marinera y Tondero, componist Ernesto López Mindriau. Ja. Dat is een kort stuk dat er nu aankomt. Bart de Vleeschouwer piano. Gevolgd door Ima Sumac. Met het lied Chau Condor. Grote gier. Uit 1957. Peruaanse zangeres Ima Sumac.

Ima Sumak. En ze komt nog terug een aantal keer in de uitzending vandaag. Nu heb ik filmmuziek klaarstaan. Een soundtrack van Jaime Delgado Aparicio. Peruaanse pianist, componist, arrangeur en orkestleider. Hij overleed in 1983 op 40-jarige leeftijd. En maakte deze soundtrack voor de film El Embajador y Yo, De Ambassadeur en Ik. Een film uit 1968, geregisseerd door Oscar Cantor. Dus op jonge leeftijd maakte hij deze soundtrack. Ik zal er een stuk uit laten horen en dan komt de eerste filmbespreking. Zal ik de film Amrun 1945 bespreken, een Duitse film geregisseerd door Fatih Akin.

De Duitse film Amrun 1945 kan ik eraan toevoegen. Er zijn ja, ook berichten waarbij staat Amrun 1945, une enfance allemande. Ik heb hier een, noem je dat, een flyer. Maar dat heeft te maken met het gegeven dat die film in het op het festival van Cannes in de officiële selectie zat. En ook in première ging daar in Cannes. Duitse film, geregisseerd door Fatih Akin, die ook het scenario schreef, samen met Hark Boom. Cinematografie Karel Walter Lindenlaub, muziek Hein Bach, vertolkingen Jasper Billerbeck, jonge acteur, als Nanning Boom, 12-jarige. Nu, de film is geïnspireerd door de jeugdherinneringen van Hark Boom, maar het personage is niet hemzelf. Dus als je het is niet puur een reconstructie van jeugdherinneringen, aangezien het personage Nanning Boom ouder is dan Hark Boom zelf was destijds. Nanning Boom is 12 jaar, terwijl Hark Boom 5 à 6 jaar was tijdens de feiten die gebeurd zijn. Nu op het eiland Amrun, dat is een Duits eiland aan de Noordzee, Noord-Friesland daar ergens, maar Duits eiland, in de laatste weken van de Tweede Wereldoorlog, vandaar 1945, dus voor de Duitse capitulatie. Vader is er niet. Vader is bij de SS, is Obersturmführer, luitenant-kolonel. En dat is eigenlijk ook wel, in het echte leven was hij dat ook, zullen we stellen. Wat we zien van vader is dat hij een aantal boeken heeft geschreven. Was dus een theoreticus ook. En ik kan misschien even vooruitlopen op de feiten. Ik heb wel een beetje research gedaan. Dus na de oorlog werd die vader, vader Boom, werd onder meer rechter in Hamburg. Dus dat is ook een gegeven van wat na de oorlog. De moeder van Hark Boom, zullen we dat maar zeggen, die in de film een andere naam heeft trouwens, Hilde Hagener, vertolkt door Laura Tonke, was hoogzwanger in het begin van de film. En dan, ze bevalt. Op het moment dat op de radio het bericht komt dat Adolf Hitler overleden is. En zij is een zeer toch fanatieke nazi. Dat heeft ook een aantal consequenties in de film. Dus dat gegeven. En ze wordt eigenlijk ook depressief. Want ja, ze wil haar kind eigenlijk geen, ze wil ook niet meer eten. Ze heeft alleen het idee van, ik wil wit brood met honing en echte boter. Dat is een uitdrukking die ze doet. En dan gaat Nanning erachteraan om dat te pakken te krijgen. Met heel wat complicaties.

zullen we maar stellen. Verder ook nog even kijken wie er nog bij is. Er is tante Ena, vertolkt door Lisa Haakmeister. Die ook wat een andere toon. Ze is ook in huis en ze wil haar zuster afremmen in het fanatieke volgen van dat nazisme. Toch wel ook, dus een beetje controverse. Een andere controverse is er ook met het personage van Diane Kruger, Tessa Bendiksen. Zij vertolkt zij heeft de leiding van een landbouwbedrijf waar Nanning werkt. Maar er zijn een aantal complicaties die zich gaan uitdrukken, waarbij die moeder ook een rol gaat spelen. Dus het is spanningen in die richting. Er zijn ook nog een jongere broer, Herman Boom, rol van Kian Köpke. Dat is gebaseerd op het personage Marquard Beum, dus de jongere broer van Hark Beum. En die Marquard was in het echte leven, want hij is ook inmiddels overleden, was acteur. En heeft ook eigenlijk Hark binnengebracht in de filmwereld. Hark Beum, actief als acteur, scenarist, schrijver, professor filmstudie. Dus wel iemand die inderdaad aanwezig was in de filmwereld. En op het einde verschijnt dus een oudere Nanning Beum, of verschijnt Hark Beum als Nanning Beum, net voor de eindgeneriek. En die Hark Beum is trouwens overleden enkele, niet lang na de première van de film. Op 86-jarige leeftijd is hij overleden. Wow, maar heel boeiende film. Er is weinig, ik heb even bekeken, maar er is weinig aandacht aan besteed aan deze film. Maar het is een uitzonderlijke film, vind ik wel. Ook de leefwereld van die 12-jarige, die ook is opgevoed, in eerste instantie door zijn moeder, in de leer, zullen we maar zeggen. En daar ook niet goed weet welke houding aan te nemen. Ook een enkele belangrijke momenten waarop hij belangrijke beslissingen neemt, kun je ook zeggen. Ten opzichte van een aantal vluchtelingen die daar in de buurt ook opduiken. Dat kunnen we zeggen. Ik kan er niet veel details verder over geven, maar ik vond het sterk de moeite waard, deze film. Amroen, 1945, geregisseerd door Fatih Akin. Een compilatie dubbel CD. Signales de Synthesis. Musica Electroacustica Peruana 1991 tot het jaar 2000. Verscheen in Lima in 2016. Dus experimentele elektronische electroacoustische muziek. In het Frans wordt dat Cinéma pour l'Oreille ook wel wat genoemd. En vandaar dat ik zal het nu brengen, even kijken. Een stuk wat ik heb gekozen is van Federico Tarazona. Metarango Sofia nummer 1 uit 1995. Een stuk van 6 minuten en 20 seconden. Ik zal halverwege een stuk uit die soundtrack van de film De Ambassadeur en Ik gemakkelijk in het Nederlands te brengen, zal ik daar tussen brengen. Dat betekent dat ik ga ook het filmische karakter van deze muziek een beetje accentueren. Ik denk het zo te doen. En dan kom ik met de tweede filmbespreking. Signales de Synthesis.

De film Truly Naked, geregisseerd door Muriel Dassenbourg, een Nederlandse kineaste die ook het scenario schreef, dus regisseuse en scenariste. Het is een Frans-Belgisch-Nederlandse productie, gefilmd in Groot-Brittannië, gesproken in het Engels ook. En ze heeft ook eigenlijk in Groot-Brittannië enkele kortfilms gerealiseerd. Maar dit project realiseren in Groot-Brittannië, dat was niet meteen een optie. Het heeft ook een heel lange tijd geduurd vooraleer de film kon gerealiseerd worden. Er is een producente, Els van de Vorst, die heeft heeft dat geholpen alleszins om de film gemaakt te krijgen. Maar het heeft wel 9 jaar geduurd. Muriel Dassenbourg, debutante, dus eerste film, maar ze is wel inmiddels 53 jaar. Dan heb ik hier nog cinematografie Myrthe Mosterman, muziek Evgeny Galperin en Sasha Galperin, die trouwens ook de soundtrack hebben gemaakt voor Orphan, waar ik onlangs over sprak. Ja, in oorsprong Russische componisten die naar Frankrijk zijn gemigreerd, ik geloof ergens in 1990. En ook trouwens een heel andere soundtrack dan voor de film Orphan. Dan heb ik hier nog vertolkingen Caolan O'Gorman als Alec, een tiener. Zijn vader, Dylan, vertolkt door Andrew Howard. Die is een porno-producent. En de term porno kan vervangen worden door adult industry of zoiets. Heb ik al begrepen dat voorkeur geniet hier en daar. Hij is producent, maar ook acteur. En Alec, teenager, die is de cameraman, filmt en plaatst ook de filmpjes op internet. Dat is het gegeven. Ze zijn ergens verhuisd, want er wordt ook even gesproken over rekeningen, zware rekeningen. En dat is een probleem. Ergens in een kustgebied zitten ze. En Alec gaat daar naar school. Het is een school met uniform. En wel gemengd. Dus niet jongens apart en meisjes apart, maar samen. Op school komt er een opdracht. Ze moeten eigenlijk een onderwerp kiezen om samen te werken. Met twee moeten ze samenwerken. En Alec is ongeveer de laatste die iets mag indienen en spreekt over verslaving. Uiteindelijk komt daar toch de term pornoverslaving naar voren. En hij wordt door de lerares gekoppeld aan Nina, wat hij niet goed ziet zitten eigenlijk. Hij wil de boot afhalen, maar de lerares vindt het goed. Mannelijk en vrouwelijk perspectief op dat thema. Nina wordt vertolkt door Safia Benadi, ook debutante zoals Caolan O'Gorman. Verder is er ook nog Alyssa Savage als Lizzie. Adult entertainer, actrice in die films van Dylan. Zij komt uit het vak, zo inderdaad aan zeggen. En dat is het element. Dus dat zie je dus, het maken van die films. En Alec, die zich ook aangetrokken voelt tot Nina en wederzijds en dergelijke. Dus een aantal complicaties onderweg. Dan, wat kan ik nog stellen? Als u op de eindgeneriek gaat zoeken naar de statement geen dieren werden mishandeld tijdens het maken van deze film, dan kan u misschien even al wel zeggen dat bij die octopus, een gigantische octopus die wordt aangeleverd, want Dylan die wil extremer gaan, omdat dan andere ideeën, omdat er meer kliks komen, meer publiek voor de films, gaat met een octopus aan de slag. Gigantische octopus, maar dat is eigenlijk gemaakt door siliconen. Het zijn poppenspelers die vangarmen hebben doen bewegen. Dus ik dacht, wat als u zou stellen dat een echt dier is, dan... Dus inderdaad, dat mag ik wel verklappen, denk ik, in die context. Interessant alleszins om te zien. En inderdaad, 16 jaar, tot 16 jaar is ook iets met de quotering. Niet 18 jaar pas mag je binnen, maar 16 jaar. Het gaat eigenlijk ook om een publiek van op die school. Dat zijn neem ik aan 16, 17-jarigen. Die mogen dan ook gaan kijken naar die film. Het gaat ook voor een deel over hen en de spanningen op school die er ook wel zijn en dergelijke. Maar de moeite waard. Deze Truly Naked, geregisseerd door Muriel Dassenbourg. Wart de Vleeschouwer.
Een compositie van Daniel Alomia Robles, El Condor Pasa. Een cyclus, 5 tracks, ik zal er 1 stuk van laten horen. El Condor Pasa, vooral bekend geworden hier in de versie van Simon & Garfunkel uit hun album Bridge Over Troubled Water, 1970 ook alweer. Hier gaat het dus om een instrumentaal stuk, het is een instrumentale versie door Bart de Vleeschouwer.

Dit was het Jaime Delgado Aparicio Trio met een compositie van Horace Silver, Sayonara Blues. Staat op deze soundtrack CD, met die ook een compilatie is. Daar staan ook andere stukken op. Dus de soundtrack voor El Embajador y Yo uit 1968, de film. En andere stukken. De compilatie verscheen op een Spaans label, Vampy Soul. Zie ik erop staan in 2007. Daarvoor Ima Sumac met Waira, Dance of the Wind uit 1950. En in 1950 was Alice Toen een jonge vrouw, kunnen we stellen. Zij bracht op haar 100ste verjaardag in 2024 haar debuutalbum uit. De Eeuw van Toen heb ik hier bij me. En ik zal ook vandaag enkele stukken laten horen. In juli wordt Alice Toen overigens 102. En wat er nu aankomt is een werk van Toon Hermans. Ze dekte de tafel. Alice Toen.

niet bedacht, niet berekend. Verliefd en gelukkig waren zo vanzelfsprekend. En dan kuste ze hem, en dan kuste hij haar. Ze aten het brood en ze dronken elkaar. Maar dan ben je toch geneigd om je af te vragen, gebeurde er dan nooit iets opzienbarends in het leven van die twee mensen? Iets wat op de radio kwam of op de televisie of wat ook, in de krant? Nee. Nee. Ze dekte de tafel. En ze schikte

Dit was een veldopname, kan je stellen, neem ik aan. Huachaca, harp uit Kingdom of the Sun, Peru's Inca Heritage, opgenomen door David Lewiston en oorspronkelijk uitgebracht in 1969. Ik heb nu een cd klaarstaan van Kuki Magnet. Geen titel heeft het werk, gewoon Kuki Magnet. Denk ik wel even. Ik moest bij dat woord meteen denken aan Finland. Maar het gaat over een project van een Antwerpenaar, Kurt Donkers, die een deel van zijn jeugd doorbracht in Peru. In Lima, de hoofdstad van Peru. Is terug in Antwerpen momenteel. En deze CDR-uitgave werd uitgebracht op het label La Peponi. Dat is het label verbonden aan de boeken- en platenwinkel Panoply Books and Records. Wolstraat nummer 1, 2000 Antwerpen. Ik detailleer dat nu even ook. Aangezien het een aflopend verhaal is. Een van de twee uitbaters, Thomas Bartosik, trouwens een voormalig programmamaker bij Radio Centraal, heeft mij inderdaad medegedeeld dat het stopt eind deze maand. Dus als u daar nog iets wil gaan kijken, dan is het moment, want einde verhaal eind juni. Zo, ik zal nu een stuk laten horen uit Kuki Magnet, deze cd. Het zijn een stuk van 11 minuten, maar ik ga dat onderbreken. Kun je dan stellen, of ik ga daarin monteren, is dat misschien een betere term? Werk uit Kingdom of the Sun, Peru's Inca Heritage. Ik heb daar twee stukken uit geselecteerd. Korte stukken, die komen tussendoor. Ja, zo is het dan. En dan gaan we richting die tentoonstelling waar ik over ga praten. Fotografie van Harry van Voorden in Galerie Verbeek van Dijk in de Wolstraat in Antwerpen. Maar eerst dus Kuki Magnet.

Cookie Magnet, met zoals voordien gesteld, enkele tracks uit Kingdom of the Sun, compilatie Peru's Inca Heritage, ertussen gemonteerd. Cookie Magnet, op het label La Pay Pony, vorig jaar verschenen. En ik verwijs reeds naar La Pay Pony, verbonden met Panoply Books and Records, Wolstraat nummer 1. In 2000 Antwerpen, een boeken- en platenwinkel die gaat stoppen eind juni. Maar nu, nog steeds open natuurlijk, wel elke dag tot zover is met de sluiting eind juni. Maar we blijven in de Wolstraat. Wolstraat nummer 34, Galerie Verbeek van Dijk, met daar een fototentoonstelling, Focus op Antwerpen. Fotografie Harry van Voorden. Harry van Voort is van oorsprong een Nederlander uit Utrecht. Woont al wel 40 jaar in België. Langste was dat in Brussel. Ook even in Bergen, Wallonië. Maar sinds 4 jaar in Antwerpen. En zijn foto's, zwart-wit foto's die daar hangen, een beetje achtergrond te geven, neem ik aan wel. Hij studeerde publiciteit, werd art director en grafisch ontwerper voor reclamebureaus. Maar hij maakte ook in die tijd foto's, zwart-wit foto's. En er is in begin dit jaar is een eerste tentoonstelling tot stand gekomen in Texas, USA. Het verhaal rond die tentoonstelling, daar heeft hij 60 foto's tentoongesteld. Hij heeft er 1200 gemaakt inmiddels, dus beelden van Antwerpen. Dus stapt hier ook rond met steeds een fototoestel bij zich. Als hij gaat winkelen, dan heeft hij ook een fototoestel bij. Voor als hij iets voordoet, want hij manipuleert niet. Er is

kerncentrales heeft hij mooi in beeld gebracht. Ook ja, iets om over te filosoferen, neem ik aan. Maar bon, ja, dus dat gegeven is heel belangrijk. Want toen ik binnenstapte, dacht ik meteen aan beeldconstructie, omdat dat zo actueel is en steeds verfijnder wordt en steeds bedriegelijker wordt, kan je ook wel zeggen natuurlijk. Beeldmanipulaties kunnen wel voor bepaalde doelen ook gebruikt worden. Maar Harry, die is een man die een beetje ja, rondkijkt en als hij iets voordoet, dan legt hij het vast. Ja, die tentoonstelling in Texas, hoe is dat tot stand gekomen? Eigenlijk, ja, ze wonen nu momenteel, Harry en zijn vrouw, in een appartement met scheldezicht. En het appartement was nu onder of boven hen. Daar woonde 8 maanden lang een professor uit de USA, uit Texas, aan de Tech Universiteit in Texas. Die woonde daar, die verbleef daar. En ze leerden elkaar kennen. Even kijken, ik heb de naam ergens genoteerd. Moet ik zien hier op mijn papiertje, als ik het mag. Ja, Brian Giemza. Professor geesteswetenschappen en literatuur aan de Universiteit van Texas. Dat is, of is een specifieke universiteit, Tech University geloof ik inderdaad, Texas Tech University. Die verbleef dus 8 maanden in Antwerpen ook, om een of andere reden. Dat weet ik weet niet precies waarom, maar in elk geval, hij leerde Harry kennen en die tentoonstelling is daar dus doorgegaan begin dit jaar. En wat er momenteel te zien is in de Wolstraat, is eigenlijk een tweede tentoonstelling. Tweede tentoonstelling ooit. Harry is inmiddels 78 of 79 jaar. En dus als een tentoonsteller, dus een debutant. Dat is het. Ja, interessant. De gegevens, en toen ik er was, was zijn echtgenote er ook. En zij die meteen ook alle locaties aanduiden van de... waar de foto's gemaakt zijn. In Antwerpen zijn er ongeveer bijna 30 te zien. Dus geen, ja. Maar als je zo meteen zal ik de coördinaten geven van de website en daar staan meer beelden op van Harry van Voorde. Dus ja, kennismaking met dat werk. En inderdaad, vanuit de optiek geen manipulaties zijn eigenlijk wel belangrijk. Dat is wel iets om te weten voor je binnenstapt. Maar Harry was er alleszins en mogelijk is hij er ook bij de openingsuren. Maar dat kan, neem ik aan, degene die daar dan de toezicht houdt. Want er zijn meerdere openingsdagen. Ik zal straks ook de dagen geven en de uren van de opening. Ja, dus dat element moet u wel zeker weten. Ja, oké, dat zijn de belangrijkste gegevens, neem ik aan. Ja. Oké, dan dus de tentoonstelling is nog tot 28 juni te zien. Ja, dat is alvast de datum. Als er een verlenging komt, dan zal u dat misschien wel vernemen op een andere manier, maar tot 28 juni zeker. Open van woensdag tot en met zondag van 13 uur tot 18 uur. Galerie Verbeek van Dijk, Bolstraat nummer 34, 2000 Antwerpen. En ik zal de coördinaten geven die ik beloofd heb. Het is harryinblackandwhite.com. Vindt u een portfolio van Harry van Voorden? Ja, een bijzondere kijk op Antwerpen. En ja, steeds klaar om toevalligheden die zich aandienen te tonen. Ja, bon. Wat kan ik zeggen? Ja, ik kan misschien wel een detail. Er is een stort stil leven met een glas bier. Een bolke keuning, dat mag toch neem ik aan ook gezegd worden, ter informatie. En een helm, een witte helm, geen fietshelm, maar een motorfietshelm, ja, op een tafel. En dat is een tafereel niet geconstrueerd door Harry, maar wel in een café De Boer van Tienen. Dat presenteerde zich zo en die foto werd gemaakt. En zo gaat hij te werk. Ja, als u zich afvraagt hoe de andere foto's tot stand zijn gekomen, dat is het principe. Harry van Voorden, focus op Antwerpen. Ik heb nog klaarstaan nu Wart de Vleeschouwer. Peruaanse componisten. De naam. Adios Pueblo de Ayacucho. Ik zei reeds een regio en ook een stad in Peru. Het is een Huayno Traditional in een arrangement van Flor Calelo, Wart de Vleeschouwer.

Wart de Vleeschouwer, solo piano. Nu heb ik een cd klaarstaan van Aranis. Made in Belgium. Aranis, ensemble dat tussen 2005 en 2017 een aantal albums heeft uitgebracht. Dit is een album met Belgische werk van Belgische componisten. Ik zal ze zo meteen allemaal opsommen, maar eerst zeggen wie in de bezetting zit. Wart de Vleeschouwer was eigenlijk als gast bij Aranis. Hier speelt hij dus de piano op alle tracks. Verder Lisbeth Lambrecht, viool en altviool. Marjolein Kools, accordeon. Stijn de Nijs, gitaar. Joris van Vinken, rode contrabas. En Jana Arns, fluit en stem. De componisten zijn Jan Kuiken, Wouter van den Abelen, Wart de Vleeschouwer, Wim Mertens, Arne van Dongen, Geert Wageman, Luc de Gezelle, Joris van Vinkenrooyen, Daniel Denis, Dick van der Harst en Roger Trigot. Dat zijn ze. En ik zal laten horen de compositie van Wart de Vleeschouwer, Inara, door Aranis.

Later nog een compositie van Bart de Vleeschouwer, uitgevoerd door Aranis op het album Aranis Made in Belgium, volume 2. Alles toen, met voortaan bewaar ik mijn wijn, morgen zal ik in een fles wonen. Tekst van de dichter Roel Richelieu van Londerszelen.

Voortaan bewaar ik mijn wijn niet meer op het strand, maar in de regen. Want de lippen van de regen zijn zoet en weten hoe een kurk te staan.

Voortaan bewaar ik mijn wijn niet meer in de regen, maar in de grond, omdat daar aarde woont en water dat mijn wijn niet schaden kan. Voortaan bewaar ik mijn wijn niet meer.

Morgen zal ik in een fles wonen. En aan de kurk vragen om niemand binnen te laten. In een fles zijn de vensters van glas. En als je naar buiten kijkt, dan zie je de mensen in een ander glaslicht. De vloer is er van zoete oude wijn. En als je spreekt, dan weegt de echo er niet zwaarder dan de ronde geur van druiven. In een fles zal ik ouder worden dan mijn vrienden.

Dit was Telegraph Avenue met Sunga Ligali uit die compilatie Peru Bravo, eind jaren 60, begin jaren 70. Ik heb ook een andere compilatie op hetzelfde label, Tiger's Milk, verschenen in 2017, deze Peru Bravo in 2014. Maar zowat dezelfde periode kun je zeggen. Het gaat om eind jaren 60 tot eind jaren 70 deze. De compilatie Andina, The Sound of the Peruvian Andes, Huayno, Carnaval en Cumbia, 1968 tot 1978. En ik zal nu tracks uit deze twee compilaties afwisselen. Dus dat ik een meer dansant gedeelte van de uitzending kunnen we stellen, neem ik aan. Ja, daar komt momenteel, even kijken, staat klaar, Manola Alvalos met Rio de Paria uit Andina, die compilatie. Dan Jericho met Hey Joe uit Peru Bravo. Dan opnieuw uit Andina zie ik hier. Conjunto Cori Quinta de Huanca Velica. Ja, een beetje fouten maken bij de uitspraak. Dat is ook ja, noem je dat een principe of een doelstelling? Ja. Dat kun je ook zo stellen, neem ik aan. Willen in de fout gaan, dat is het. De track Toyacha.

Ima Sumac met Sauma uit 1957. Zometeen, ik ga twee gedichten voorlezen van Willy Verheggen uit zijn bundel. Ik heb hem bij de hand toch wel, neem ik aan. Ayacucho. Gedichten, poema's. Poema's. Willy Verheggen. Het gaat om. Ze zijn vertaald in het Spaans en in het Frans. Drietalige bundel. Gedichten Willy Verheggen en ook foto's Willy Verheggen verscheen bij het Poëziecentrum in 2014. Een reis van Willy Verheggen naar Ayacucho, regio in Peru. Ik zal twee gedichten voorlezen, zei ik, maar ik breng een werk uit die compilatie Signales de Synthesis, elektroacoustische muziek uit Peru, periode 1991 tot het jaar 2000. Een werk van Gilles Mercier. Mutaciones 1 uit 1996, het duurt 11 minuten. En ik zal het onderbreken. Ik zal pauze en dan kom ik met het gedicht. Een gedicht van Willy Verheggen, tweemaal. Zo is het. Ik zal dus het werk helemaal laten horen, maar in drie keer. Alvast de eerste 5 minuten komen er nu aan. Gilles Mercier.

Willy Verheggen, Ayacucho. Willy Verheggen, inmiddels 79 jaar. Bij deze bundel verscheen in 2014 en ik lees de eerste twee gedichten voor. Met een muzikale interventie van Gilles Mercier, zoals ik aangaf. Maar dus het eerste gedicht komt er nu aan. De grote vlucht. Een grote witte vogel vliegt me hemelwaarts. Weg van het oude continent, van waaruit... Ja, ik moet alweer struikelen. Ik zit bij de microfoon en ik moet dat boek zo houden dat ik het kan lezen. Maar er is een schermpje van... ja, dus een beetje toch... ik zal het daarop steken, zomaar zeggen. Dat ik ernaast zat, of even uitschoof. Wie of wat dat bepaalde, dat laat ik in het midden. De grote vlucht. Een grote witte vogel vliegt me hemelwaarts. Weg van het oude continent, van waaruit ooit krakende houten boten, gewapend met holle, hongerige buiken, zijn vertrokken. Ik sluit mijn ogen en zie in hun kielzog de glinstering van scherp geslepen zwaarden. Hoog in de lucht adem ik de oceaan. Droom ik de Amazonewouden onder mij. Er heerst spanning in mijn hoofd dat verlangt naar geuren en kleuren van een onbekende wereld. Naar mannen waarin de zon zich heeft geëtst en vrouwen die hun hoeden behoeden voor de pronkerige pluimen van de couturiers. En kinderen... ach, kinderen, hun glimlach, de ontwapenende warmte van hun kleine kopjes.

De Andes heerst. De bergen ademen gepermitteerde hoogmoed in de veelheid van hun hoofden, halzen. De mens zinkt weg in eigen nietigheid en maakt zich nog kleiner dan hij is om dit gigantisch beeldhouwwerk te trotseren. Het water vecht er met de rotsen. Die indringers met een stenen grijns begroeten. Hier is geen toeristenkruid tegen gewassen. Mens en dier plooien zich naar de grillen van dit hemelhoog theater met zijn duizend kleuren. De lama's hebben zich met warme wol gewapend en boeren lopen krom gebogen onder de wind. Hier zet de hemel zijn trouwe aardewachters uit. Hier vindt de mens zijn sterkste stenen meester en wordt een stip op een stip in het heelal. Ik ken mijn klassiekers en hou Icaros bij de hand.

Bart de Vleeschouwer hoorde u net met werk van de Peruaanse componist Roberto Carpio, Tres Estampas de Arequipa. Daarvoor het slotdeel uit de cd De Eeuw van Toen, van Alice Toen, Do Not Go Gentle, van Dylan Thomas, de tekst.

dan de Made in Belgium CD, die enkele jaren voordien verscheen. Bezettingen zie je Stijn de Nijs, Lisbeth Lambrecht, Pierre Chevalier, Marjolein Kools, Jana Arns, Joris van Vinkenrooyen en Pierre Vervloesem, gast op gitaar op 2 tracks, maar niet op de track die momenteel klaarstaat, eraan komt. Dat is de compositie van Wart de Vleeschouwer, Bokkie 2. Aranis, Made in Belgium, volume 2. Heb je de componisten al vermeld? Nee, inderdaad, ga ik toch even doen. Op deze CD Peter Vermeer, Jan Kuiken en Joris van Vinkenrooyen, Pierre Chevalier, Koen van Rooij, Maarten van Ingelgem, Ananta Roosjes, Joris van Vinkenrooyen, Wart de Vleeschouwer, Walter Huss en Aurélie Dorzee en ook nog Kurt Boudet. Maar dit is Wart de Vleeschouwer als componist.

Dit was Wart de Vleeschouwer met een werk uit zijn solo piano cd met Peruaanse muziek. Chicha Morada, verschenen in 2013, een eigen uitgave van Wart de Vleeschouwer. U hoorde het werk van de componist Juan Benitez Reyes, Así Baila Mi Trulliana. En nu heb ik hier de aankondiging van Thuisreis volgende week bij de hand. Volgende week Thuisreis naar Vergeten Straat. Vergeten Straat is een roman van Louis-Paul Boon, gepubliceerd in 1946, geschreven tijdens de Tweede Wereldoorlog. Gesitueerd in Brussel, dat niet met naam genoemd wordt, maar een centraal thema is de aanleg van de Noord-Zuid-verbinding tussen de treinstations Noord en Zuid in Brussel. Een verbinding waar vele jaren aan gewerkt werd, ook tijdens de Tweede Wereldoorlog. De verbinding werd ingehuldigd in 1952. In door de werken afgesloten straat werd de Vergeten Straat. In Thuisreis door mijn boekenkast in het derde uur lees ik enkele fragmenten voor uit Vergeten Straat van Louis-Paul Boon. Ik breng in de loop van de uitzending muziek uit de soundtrack van de film Vergeten Straat uit 1999, geïnspireerd door de roman Vergeten Straat van Louis-Paul Boon. Regie Luc Pien, muziek Ad Cominoto en ook liederen van Jan de Wilde en T.C. Matic komen in uitzending volgende week. Verder muziek uit het Brusselse. Uit volgende cd's van Neven, Coca-Cola uit 1998, van Stefan Dunkelman, Rhizomes uit 2002, van Urawa, The Most Boring Thousand Years of My Life uit 2001. Verder zes liederen van Urbanus van Anus uit zijn eerste twee albums, verschenen in de jaren 70, Urbanus van Anus Levend uit 1974 en Urbanus van Anus In de Weide op de Vijver uit 1975. Verder muziek van het vijftal Phil Minton plus Audrey Chen plus Guy Segers plus Peter Jacquemin plus Teun Verbruggen uit hun cd Quintet uit 2010. Muziek van Todor Todorov van een samenwerkingsproject van Marie-Jo Lafontaine, kunstenares en fotografe en componist Todor Todorov, een project uit 1996 met als titel, en moet ik even overschakelen op het Duits, Verenwenig schrie, keurte mich, hörte, ja, het is, ik heb het zelf hier opgeschreven, dat is niet zo gemakkelijk. Verenwenig schrie, hörte mich den aus der Engel Ordnungen. Dat is de eerste regel van de bundel Deuneser Elegien van Rainer Maria Rilke uit 1923, maar ook dat project van Marie-Jo Lafontaine en Todor Todorov. Er is ook filmnieuws in het eerste uur en tentoonstellingsnieuws in het tweede uur van deze thuisreis naar Vergeten Straat. Cookie Magnet komt er nu aan, CDR-uitgave. Van La Peponi, ik heb het gezegd ook, dus verbonden met, dat, met die boeken- en platenwinkel Panoply, Books and Records, Wolstraat nummer 1, die er eind juni mee ophoudt. Dat is een gegeven. Maar ik ga dus nu Cookie Magnet, project van een Antwerpenaar, Kuur Donkers, die een deel van zijn jeugd doorbracht in Lima, de hoofdstad van Peru. Zo. Ik ga tussendoor ook nog Ima Sumac erbij brengen en de aankondiging van de kortste nacht morgen. Ik heb toch een bericht ook inmiddels te pakken gekregen.

0: vochtige nacht. Lieve zon.
1: De kortste nacht van Radio Centraal. Morgen vrijdag vanaf 18 uur. In Stormkop, Droogdokkenweg 4, 2030 Antwerpen. In de Antwerpse haven gelegen. Ja, en ik heb het bericht bemachtigd dat de radio-uitzending zal kunnen beginnen rond 19 uur. En het is al sinds de bedoeling dat ik rond 19 uur, niet voor 19 uur, maar iets, mogelijk iets later, we zullen zien, twee gedichten zal brengen van Radio Centraal collega Matty Browns, alias Martin Pulaski. Matty maakte jarenlang muziekprogramma's op Radio Centraal. Zero de Conduite was het langstlopende. Vanaf 1991 tot aan zijn dood eind 2023. Hij maakte in de jaren 80 ook het, was zijn medewerker aan het programma Shangri-La. Ik denk dat toen een collega had ook. Maar ja, zij schreef ook gedichten. Onder eigen naam Matty Browns en onder de naam Martin Pulaski. En ik zal twee gedichten brengen morgen. Het tweede is 5 pagina's, dus geen 2 korte gedichten. Met geluiden, begeleiding, interventie door Daniel van de programma's De Gebraden Zwaan Zingt en Oikos. En dat zal rond 19 uur mogelijk, zal de radio-uitzending daarmee kunnen starten. Met dat gegeven. Het Charmanenorkest. Orchestra. Orkestre. Orkest. Orkest.

Op hun tweede album, Wheels of Eumon, ging het Japanse damestrio, Kunatic, verder met het verhaal over de magische plek, Kurandia, waar ze op hun debuut mee waren gestart. Volgens de band zelf is Eumon de zon van Kurandia en het nieuwe album beschrijft een volledige omloopbaan van die zon. Zo wisten ze op avontuurlijke en science-fiction-achtige wijze een heerlijk bevreemdend amalgaam te smeden, vol exotische dansen en rituelen die getoonzet werden in chants, tribale percussie en variaties van noise, psychedelica en traditionele muziek. U hoorde de openingstrack Youth Path. Goedemiddag, welkom bij Moiré op Radio Centraal van 12 tot 2. Het Japanse Ricoh-label is hofleverancier als het gaat om de betere neoclassiek, filmmuziek en postrock, waarvan Anois een uitstekend voorbeeld is. Deze groep kent ook vele zijprojecten, zoals films, dat geleid wordt door Takahiro Kido en Yuki Murata. Ze brengen veelal een mengelmoes van neoclassiek, gelardeerd met elektronica, waarbij de overige Anois-leden dikwijls aanschuiven. Zo ook op hun vijfde album Maze Sleeper, waarop Kido en Murata worden vergezeld door Tadashi Yoshikawa op drums en percussie. Hun muziek is weer uiterst filmisch en tot de verbeelding sprekend hier. Door de ongeremde, hoge stemmen van films als een van de instrumentale elementen te gebruiken, krijgt hun vluchtige en prachtige geluid, dat symbool staat voor hun originaliteit, een nog mystieker en dromiger karakter. Het is een fantastisch album dat een soundscape creëert alsof je door een dicht, mistig bos dwaalt. De plaat werd uitgebracht in een gelimiteerde oplage van vierkante dozen van 15 centimeter, ontworpen door Matsurika, een project van illustrator Naoki Okada. De doos bevatte twee prachtige kaarten met prints van haar illustraties en de albumcredits, een doolhof die het album symboliseert en een cd. En daaruit is hier nu eerst City of Diorama en daarna Two Clocks. Films.

Met haar album Antigone keerde Aiko Ishibashi, bekend van de filmmuziek van Ryosuke Hamaguchi's Oscar-winnaar Drive My Car, weer terug bij haar roots. Het album was haar eerste plaat, terug met tekst en zang, sinds 2018. De plaat bevatte 8 mooie, dromerig gezongen liedjes die bij elke keer luisteren weer iets meer van zichzelf blootgaven. Daarbij stak haar man Jim O'Rourke er bovendien nog verschillende handjes toe. U hoorde Coma. De Zweedse gitarist en tegenwoordig ook toetsenist Hans Jellem heeft al een rijk muzikaal verleden in de psychedelische bands Kungus Man en Automatism. Hij heeft solo inmiddels ook al 2 albums uitgebracht die instrumentaal waren. Daar komt nu The Night Electronic bij. Het album markeert een duidelijke stilistische verschuiving van zijn eerdere instrumentale werk naar een vocaal gedreven, elektronisch georiënteerd geluid. Het zijn in feite herbewerkingen geworden van stukken van zijn voorgaande 2 albums, Factory Reset uit 2021 en Into the Night uit 2024. De vocale partijen worden daarbij ingevuld door Hildur Ottilia en Victor Westerlund, die dat met verve doen. De nieuwe, meer elektronische inkleuring gebeurt door Jellem zelf. Het is alsof de muziek eindelijk de stem en adem krijgt die hij zocht. Hier is Aftersun en daarna het slotnummer Artname. En dat is dan weer het spiegelnummer van de openingstrak Mantra. Terwijl dat nummer fungeert als de ritmische sleutel die de deur opent naar een nachtelijke wereld, sluit Artname dan weer deze met achterwaarts gemaskeerde zang en verschuivende drones, wat een realiteit suggereert waarin tijd en logica anders werken. Hans Jellem.

Na haar debuut Picture a Frame ging de Belgische elektro-akoestische artieste Elisabeth Klink op Chronotopia een dieper gesprek met zichzelf aan. Ze gebruikte haar stem nu als volwaardige tegenhanger van haar viool en verweef de beide tot een intieme, kleurrijke klankwereld. Het album, opgenomen in de Spaanse Pyreneeën, weerspiegelde zowel de rust van de natuur als de hectiek van het toerleven en verkende thema's als tijd, dualiteit en transformatie. U hoorde One Day. Naast diverse andere muzikanten was ze ook te horen op de nieuwe EP van Lucas Somers. Deze Antwerpse muzikant en componist is onder meer bekend als gitarist en kernlid bij Honey, bassist en MD bij Young Yellow en als songwriter en bezieler van Solak. Voor de EP Suite koos hij nu echter voor een meer persoonlijke en introspectieve vorm. Sweet is opgevat als een soundtrack voor een film die nog gemaakt moet worden en ontvouwt zich als een gelaagde cinematografische luisterervaring. In 2023 en 2024 nodigde hij dus bevriende muzikanten uit in zijn studio Sobrak voor informele schrijfsessies. Deze creatieve ontmoetingen leidden tot 3 muzikale bewegingen en vormden de basis van het project. Geïnspireerd door artiesten als Tom Zee, Talk Talk en Latin Playboys, creëert Somers een atmosferisch en verbindend klankuniversum dat de luisteraar meeneemt op een subtiele en verbeeldrijke reis. Hier is het slotstuk Laulu. En dat zou volgens Gemini proto-Fins zijn voor lied of gezang. Een woord dat verder nauw verwant is aan het werkwoord laula, wat zingen betekent. Doch het nummer is echter instrumentaal en het meest jazzy en ook het meest experimentele nummer van de EP, waarin zowaar de theremin nog eens van stal werd gehaald.

0: Tamila 33100 is een zeskoppig Fins collectief uit Tamila, Tampere, dat al sinds 2013 albums naar buiten brengt. Ze brengen doorgaans lassen van folk met rock, hetgeen al 3 sterke albums heeft opgeleverd. Op hun nieuwe album, Tamila Yalla, dat vorig jaar daar en dit jaar hier te verkrijgen is, gooiden ze het roer een beetje om. Ze brengen hier een stemmig eerbetoon aan hun woonplaats. De titel betekent dan ook Tamila 's nachts. Zo zitten hun songs vol nachtelijke nostalgie die zich als een film aan je voorbij trekt. De nacht vol verrassingen zit vol hints en geuren, maar de ingetogen elegantie van de band verbindt de draden met de juiste spanning. U hoorde Kuma Kesayu met teksten van Saima Harmaya. En dat werd gevolgd door Kuntele Yo Puhu. Achter de naam Radio Hito verschuilt zich de in Brussel wonende, maar van Italiaans-Vietnamese afkomst zijnde Nguyen Zen Mi. Met L'uso e gli attributi del cuore brengt ze een intrigerend plaatje uit. Het werk, gebaseerd op een Italiaans libretto, herinterpreteert de traditie van het 19e-eeuwse lied, het kunstlied, gebaseerd op bestaande gedichten. En plaatst het in een hedendaagse, minimalistische context. Met zang en een Casio CTK workstation. Speelde een 80-tal concerten, performances, alvorens de opnames van dit album tot stand kwamen. Dat betekent dat de muziek en het stemgebruik helemaal zijn uitgekristalliseerd. Muziek en tekst zijn van haar. Alleen in het nummer Les Cercles d'Appartenance, Rilutera, laat ze een gast toe. Claude Royer-Journaud, die in het Frans een intrigerende tekst declameert, voorleest. Het is tevens de schrijver van het boek L'usage et les attributs du cœur, waarop de songcyclus van 10 nummers van deze plaat zijn gebaseerd. Maar eerst is er nu Davanti agli occhi.
1: Prima legge. Lei della sua infanzia. Il calendario è fuori dal tempo. Appropriazione nativa. Il paesaggio di via la linea. Quella del divario. Lui osserva la distribuzione degli elementi. Sentimento di paura. È tardi.

0: Dat was O Livro dos Mortos. Een track uit de nieuwste plaat van het Portugese project Turning Point. Op het album A Poesia e Para Comer, hetgeen poëzie is om van te smullen betekent, pakte ze het werk van dichteres Natalia Correia aan. De titel was een beroemde uitspraak van haar. Natalia Correia, die leefde van 1923 tot 1993, was een provocerende en scherpe vrouw. Een onverzettelijke stem, een essentiële intellectuele en politieke figuur in de strijd van Portugal tegen de dictatuur. Zij kozen haar omdat nu, weer meer dan ooit, de vrijheid een stem moet gegeven worden en we nieuwe vormen van censuur moeten bestrijden, die verborgen zijn in een tijd waarin we terugkeren naar de wet van de sterkste. De Californische muzikante met Filipijnse wortels, Ana Roxanne, debuteerde in het coronajaar 2020 met haar Because of a Flower. Het was een mysterieus album vol drones, elektronica en zang. Het laatste is dikwijls gereduceerd tot een soort serene drone, waarvan een hypnotiserende werking uitgaat. Dat alles leverde spookachtige ambient met subtiele experimenten en post-rock elementen op, die vaak van een overrompelende pracht is. Daarna is er in 2023 nog een LP verschenen samen met DJ Python. En nu is ze weer terug bij het label Cranky met haar album Poem One. Hierop is goed de persoonlijke ontwikkeling te horen. Met een gebroken hart en vol reflectie overziet ze de veranderingen en werpt ze de schroom van zich af en laat zonder vervormingen haar breekbare, mooie zangstem horen, die op vele momenten keihard binnenkomt. Dat voorziet ze van elektronische ambient texturen, maar ook geluiden van piano en strijkinstrumenten. Roxanne experimenteert nog wel eens met haar stem, maar zet die dan in als instrument. Ze toont zich een bijzondere singer-songwriter met oog voor esthetiek en emotionele impact. Here is One Shall Sleep, waarin ze stille tranen van de Duitse romantische componist Robert Schumann herschrijft en met een hypnotiserende stem een gedicht van Justinus Kerner over rouw voordraagt. En daarna in het nummer Atonement hoor je wat van haar wortels in de jazz en een kerkkoor terug. Ana Roxanne.
1: You have risen. And walk through the meadow.

Muziek die eigenlijk liever niet gemaakt had moeten worden. Het dubbelalbum Nino is een project gedreven door emotie. De Leidse muzikant Hans Brusset was erg aangegrepen door het noodlottige verkeersongeval in Leiderdorp, waarbij de 12-jarige scholier Nino van der Zeeuw op weg naar school om het leven kwam. Hij stond keurig voorgesorteerd. Een vrachtwagenchauffeur trok op zonder in zijn dode hoekspiegels te kijken. Dit dubbelalbum is dan ook meer dan een verzameling muziek. Opgedragen aan de vele kinderen die voor of tijdens de opnames van dit project omkwamen. De hoes, de foto's, de brieven en de tekeningen maken deze plaat, samen met de vaak sfeervolle muziek, tot een document om stil van te worden. U hoorde Cold and Empty, met zangeres Rosanne van der Laarsen. Een aan This Mortal Coil verwant stuk om koud van te worden. En het door merg en been gaande The Truck. Pasmans is een Belgisch collectief dat in 2011 ontstond tijdens het maken van de soundtrack voor het theaterstuk dat gebaseerd is op Willem Elschot's boek Dwaallicht. De bandleden Rudy Trouvé, Gunter Nagels, Tim Liebaert, Juri van Uffelen en Efraïm Seelen maakte muziek in diverse stijlen als doo-wop, country, folk en chanson. De daaropvolgende jaren werden nog verschillende muzikanten betrokken, wat in 2013 resulteerde in de opname van het album Deluxe. Het mixen hiervan bleek een huzarenstuk te zijn en het duurde maar liefst 13 jaar. Het resultaat is in ieder geval een dikke aanrader, een parel van een plaat. Een fantastisch labyrint van opmerkelijke deuntjes, waarbij je om de haverklap een nieuwe ontdekking doet. Hier is This One Is Different. Dat de zwoele soul in een modern jasje laat horen. En er is het nostalgische, melancholische chanson L'Euro Burassi. Passmans.

0: Vorig jaar, ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van Claude Perret, verscheen Van Gogh. Een sonisch kunstwerkje met 10 Franse post-impressionistische tracks. Hoewel er toch ook een vleugje surrealisme in de teksten zat. Je hoorde Je ne suis jamais allé à Rome. Een donker trage track waarin Perret's zang diep duister langs de ritmische elementen dwaalde en opgelicht werd door een mooie hoge zanglijn. Die stem was van Claudia Maria Soccio. En dat was een mooie aanvulling op de ruwe vocals van Claude Perret. Voor het muzikale pad dat G.W. Sok, de alias van Jos Clay, bewandelt, kun je enkel een diepe buiging maken. Om na 30 jaar de legendarische band The X in 2009 te verlaten om andere dromen na te jagen, is net zo gedurfd als begrijpelijk. Het heeft hem dan ook vele nieuwe werelden opgeleverd, zowel in de muziek als in andere kunstuitingen. De zanger, schrijver, poëet en grafisch vormgever duikt in allerlei nieuwe interessante projecten op. In 2023 kwam daar het project Basip Zeehonk bij. Een trio, vernoemd naar een romanpersonage van Cees Budding, dat naast Sok bestaat uit Gert-Jan Prins op percussie en Lucas Simonis op gitaar. Op hun tweede plaat, Hoest met je, lijkt meer dan ooit improvisatie en poëzie voorop te staan. Geen nummers met kop of staart, maar schurende, bonkende en organisch dikwijls kronkelende voortbewegende stukken. De vocale, veelal abstracte Nederlandstalige input van Sok houdt het midden tussen zang en spoken word. Je kan eindeloos dwalen door de woorden en zwemmen door de muziek, waar je steeds weer iets anders opduikt en oppikt. Zo is hier voor het einde van deze moiré voor deze week Stakker Wie en Geklede Jas. Tot volgende week.
1: Het was al 2020 en het leven was geen pretje. Hij had een heel spel kaart.

man met vleugel onder zijn geklede jas, dansende snabbelaars.

Bermkamp.

Thank you.

0: Welkom in de Muziekdoos op Radio Centraal 106.7, oftewel DAB plus kanaal 10A, hersens en ritme, oftewel via de streaming die u vindt op www.radiocentraal.be.
1: 33 graden ook.
0: Ja. Onze kennis hier ook met weerbericht. Did you hear that sound? Dat was Abdullah Ibrahim, ook gekend als Dollar Brand. En Abdullah Ibrahim, die is deze maandag op 91-jarige leeftijd, hoe ik naar de eeuwige jamvelden vertrokken. Dus een kort in memoriam, Abdullah Ibrahim. Dan spelen wij voor u hier Tsikana's Bells. Abdullah Ibrahim, rest in peace.
2: Sali fingi lagi klasha mawetu, azogindo zelale.

0: En dat was dan nogmaals Abdullah Ibrahim met Someday Soon Sweet Samba. Rest in peace, Abdullah Ibrahim. Ja. En nog een overlijden, Wim T. Schippers, die is ooit vertrokken naar de eeuwige speelvelden. Wim T. Schippers kennen we allemaal, of dat je dat nou wilt of niet. Behalve zijn tv-programma's, radioprogramma's voor de VPRO in de jaren 70 en zijn toneelstukken en zijn conceptuele kunstwerken zoals zijn pindavloer. Kennen we hem ook als de Nederlandse stem van Kermit de Kikker en van Ernie uit Sesamstraat. En zing zelf zong hem ook nog wel een stukje. Ik heb hier tien en tander bijeen gerommeld. En laat ons beginnen met Wim T. Schippers als zijnde Ernie, die s'nachts in zijn beddeke enorme dorst krijgt is. Bert en Ernie heeft een ontzettende dorst. Rest in peace, Wim T. Schippers.
1: Wat heb ik een dorst? Wat heb ik een dorst? Wat heb ik een dorst, zeg?
2: Oh, Ernie, als je nou toch zo'n dorst hebt, waarom sta je dan niet even op en haalt een glaasje water?
1: Oh, want ik ben zo vreselijk moe.
2: Ah, nou.
1: Ik ben maar één ding meer dan vermoeid. En dat is dorstig. Hoe, dan ben ik dorstig.
2: Oh.
1: Heb ik een dorst, zeg?
2: Oké. Ik begrijp het. Ik haal wel een glaasje water voor je.
1: Hey, wil jij dat voor me doen, Bert? Oh, wat ontzettend ijdig is dat. Staat op en gaat zomaar een glas water voor me.
2: Oké, hier komt het. Hier is één glaasje water, Ernie. Alsjeblieft, hè.
1: Oh, dank je, Bert. Echt heel hartelijk bedankt, hoor. Ja, ja, dat is heel aardig van je, hoor, Bert.
2: Slaap lekker.
1: Jongen. Maar ik heb nog zo'n dorst. Wat een dorst, zeg. Wat een dorst, zeg.
2: Oké. Ik haal nog een glaasje water voor je. Ik haal nog een glaasje. Nog één glaasje water, Ernie.
1: Heb je dat voor me
2: nog
1: over?
2: Één glaasje. Mooi, ik haal nog één glaasje water voor je.
1: Jongen. Zo aardig van Bert. Haalt hij daar tweemaal een glas water?
2: Oké, Ernie, hier. Je hebt al één glaasje water gehad en dit is er nog één. Dus één en één is twee. Dus dit is je tweede glas water.
1: Oh, heerlijk. Dank je wel, Bert.
2: En
1: wel vind dat echt geweldig, Bert.
2: Ja, goed.
1: Je bent reuze aardig.
2: Ja, het is goed, hoor.
1: Oh, wat doet dat goed. Wat heb ik een dorst. Een dorst dat ik heb. Wat heb ik een dorst, zeg.
2: Oké. Ernie, luister goed.
1: Ja, Bert?
2: Dit is het laatste glaasje water dat ik voor je haal, oké?
1: Doe je dat?
2: Oké, maar dan zeg je beslist ook niet meer. Oh, wat heb ik een dorst, begrepen?
1: Oh, dat doe ik beslist niet meer.
2: Oké, geef me nu je glas dan.
1: Oké? Je wordt reuze bedankt, Bert. Oh, Bert, is het zo ter einde, niet meer? Zoot? Oeh, wat een dorst.
2: Ik heb dorst, zegt hij. En ik moet het water halen, maar dat telt zeker niet mee. Oké, luister. Luister. Dit hier, hè, is het derde glaasje water dat ik haal, oké?
1: Dat is waar, Bert.
2: Dit is het laatste glaasje dat ik breng. Eerst bracht ik er twee, en nu breng ik er één. Dus 2 plus 1 is 3, hè.
1: Dank
2: en
1: nou
2: wel rust, hè. Slaap lekker.
1: Drie glaasjes water. Nou, 3 glaasjes water, zal ik heus niet meer zeggen, ik heb dorst.
2: Ik hoop er niet, nee.
1: Oeh, nee, dat beloof ik. Oh, jongen, wat doet dat goed? Oh, hoe? Oh. Oh. Wat had ik een dorst. Oh, wat had ik een dorst. Wat had ik een dorst. Oh. Ik had me een dorst, zeg. Bert, wat had ik een dorst.

0: Ja, van In Blafondvaart, een van de alter ego's van Wim T. Schippers, was ook Jacques Blafond. Was dat komen en gaan over de zin en de onzin van het leven. Allee, het was gewoon een vraagteken, zo we zeggen. Over de zin en de onzin van de kunst die hij mokte, heb ik hier ook een fragmentje uit een documentaire van zijn 80ste verjaardag. Een documentaire die je momenteel ook op de VPRO kunt zien. 80. Op de thee van Schippers of zoiets heet hem. Hier is een...
1: Vind ik het leuk van dingen maken?
0: Ja, dus ja. Wacht even, Wim. Dus hier Wim T. Schippers over de dingen die hem leuk vindt.
1: Vind ik het leuk van dingen maken? Dus op het moment dat je iets maakt, ik maak iets. Ik begrijp zelf niet altijd... Ik weet wel dat ik het zo moet af, dat ik dit niet moet en dat wel moet. Daar ben ik druk mee bezig. Let niet op geld of dit, of wat het moet kosten. Of wie het mooi mag vinden, denk ik ook niet. Mooi mag vinden, denk ik ook niet. Dit moet het worden. En het is ook iets waar niemand op zit te wachten.

We zijn weer thuis. De titelsong van een van zijn tv-reeks op de VPRO. Inderdaad, we zijn weer thuis. Nog eentje om het af te leren. Dus ja, rest in peace. Wim T. Schippers. Ik heb zoveel kleren gezet dat ik nu niet meer kan. Oh ja, heel toepasselijk. Wat kan mij nu nog gebeuren? En van het album Verder gaat alles goed. Rest in peace, Wim T. Schippers.

sta niet meer stil bij toen. Ja, ik geloof ik zal bewijzen dat je nooit het mooiste hebt gehad. Je kan beginnen keer op keer.

Dus wat kan mij nu nog gebeuren? Wim T. Schippers, gezongen door Dolf Brouwers, oftewel Chef Van Oekel. Dus ik weet eigenlijk niet of dat hier nog leeft. Dan moet ik later nog eens op kunnen. We laten Wim T. Schippers nog een keer zelf zingen onder het pseudoniem Harco Wind en Peewee en de Specials. Peewee en de Specials, dat was de begeleidingsgroep natuurlijk. En Wim T. Schippers zelf was Harco Wind en brengt ons hier een hertaling van een nummer van de Boomtowns, Rats. Zelf raden welk dat is. Ik ben niet van maandag. Rest in peace. Wim T. Schippers.

0: Ja, dat was dan Marco R. Wagner met
1: Mr.
0: Blues. Ja, call on Mr. Blues, de Just Call on Mr. Blues, de live versie van het album Outtakes and Other Rarities Volume 1. De kenwoorden dan nog. Even zeggen, de Marco R. Wagner die komt, die is al terug in Holland of in, in vandaag in Vlaanderen ergens zelfs. En die komt binnenkort waarschijnlijk ook nog eens hier langs de doos. En die heeft ook een optreden gepland in de Opzak, maar daarover vertel ik u sabiet meer. Nog een nummertje van de Ken Post himself. Ja, Ken, leg het maar.
2: Ja, vandaag Marco is de opening act voor mij.
0: Ah, daar gaat er ooit toch hier en allemaal mee. Hier is Ken Post met Broken.

0: Ja, ken you all wanted to be the opening act for the Stones, but I couldn't find anything better than the Zorros who have painted black for the head act. Yeah. But it is bijna zomer. Zijn die dan...
1: Bijna,
0: hè. Bijna zomer. Ja. En dan gaat het serieus warm worden. Ik denk dat ik hier een weerbericht heb vanwege de... Inderdaad, vanwege de val. De val met het weerbericht voor vandaag. Iets hebben we er al over. 30 degrees, de val.
2: Is that recording from the start?

0: Buster Poindexter en his Banshees of Blue. Hot. Wacht, ik wilde iets zeggen.
1: It is so hot, the fire department is here.
0: Oh ja, maar dat is al de zesde keer dat die voorbij komen voor te gaan blussen. Dat is normaal in een stad. Hè. Ken, jij woont op de buiten zeker?
1: Hier, hè?
0: Ja.
1: Coincidence. Ja. Synchronicity.
0: Ja, synchroniciteit. Ja, dat is naar ver gezocht, vind ik. Ik had er hier nog een van Sly and the Family voor u klaar staan. Hot fun in the summertime. En dat moet nog komen. Sly and the Family Stone. Maar een ding heeft hier precies te warm gekregen. Ik kan het nog eens proberen. Hot fun in the summertime. Sly and the Family Stone.

0: Ja, een mango cherry in de summertime. We kunnen het niet laten met deze weer umba vrolijke muziek. Ook zonder al te veel gecompliceerde dinges op u los te laten. Onze geest een beetje ruimte en frisse lucht geven. Ik heb hier een paar aankondigingen voor u. Ja, ik heb al teruggevonden wanneer dat de Marco R. Wagner in de Hopzak gaat spelen. Dat zal dus zaterdag 18 juli zijn, dus we hebben nog tijd genoeg. En we horen het wel wanneer dat hem hier ook de radio gaat passeren. Ik hoop dat toch.
1: Sterkshof,
0: ja, daar gaan we direct naartoe. Allee, maar wat, er zit er hier een op hier te kuilen, met deze weer op hier te kuilen gaan zitten, manneke, je gaat uw gat verbranden. Maar ja, inderdaad, een zondag de 21ste juni is er iets te doen in het Sterkshof. Namelijk, inderdaad, Zenit ook zot. Van 14 tot 20 uur deze zondag 21 juni in het Sterkshof Kasteel, Hoofdvunderlei 160 in Deurne, doorlopend expo, schilderijen, tekeningen, sculpturen, kunstmarkt, live painting bij Luna, pooltoernooi vanaf 16 uur, muziek met Feathers and More en Wim de Bilde en poëzie met de Pink Poets. En die Pink Poets, dat zijn Tis Niejarig, Gert van Lerbergen, Silent Bear, Ken Post, Gucci, Bocci, Karin Schuitema, Frans Vlinderman en Seppe Geschiera. Dus allemaal op de Zenit Oxot Art Expo deze zondag 21 juni, Sterkshof Antwerpen, Hoofdvunderlei 160. En dan hebben we nog een aankondiging, ook voor deze zondag. Dus het zal een oefening worden om u te splitsen ofwel een keuze te maken. Bij de Shell Boys, de Ganzenmeerstraat 19A in Ruppelmonde, daar is het Fashion Gardening. Heel de zondag dus, 21.6, vanaf 14 uur, met onder andere het Rumcola trio. Er is een zaaisinitiatie, roulotte, warming up, geursokjes workshop en een dwalende schilder. Dat is allemaal dus te vinden bij de Shell Boys in de Ganzenmeerstraat 19A in Ruppelmonde deze zondag. Er was nog van alles, maar dat weet ik nu op dit moment even precies niet te vinden. Het is hier natuurlijk ook de kortste nacht, dat begint volgens mij morgen al. Maar daar hoort u straks dan de jingle wel voor. Wat moest ik hier nou nog draaien? Ah ja, ik ging er eentje voor u laten horen. Aan u laten horen. Deze zondag dus in Oxot, in Sterkshof. Feathers and More Live. En het lekker warm. Wat zou ik pakken? Feathers and More Mel. De Oh wel, ja, voor wanneer de Ferryman nogmaals hier live in een opzak vorig jaar. Feathers and more. Ja, als je dan die schuift niet open zit, Frank, dan komt er niks uit. Feathers and more. The Ferryman.

0: Daarom heb ik een beetje gedacht, nee, dat is echt.
1: Dat was mooi.
0: Ja, dat was echt.
1: Ik wil eventjes gezongen.
2: Ja, ik weet niet zeker of dat de juiste link hier was, maar volgens de berichten zodat dus Chris en Wim geweest zijn, Wim de Beelden mee heet de trompet, die dus ook zondag in het Sterkshof zou optreden, maar nogmaals, hier staat helemaal geen informatie bij, dus onder voorbehoud dat dit wel het juiste nummer was. Allee, Ken, gaan we nog iets aankondigen? Gaat u gangen?
3: Oh ja, yeah, I want to play a song from a guy I first heard here in Europe. I first heard him in The Chaplain. If you walk around anywhere in Belgium nowadays, you hear people speaking Spanish all the time. All the Spanish have decided to leave Spain. Because it's not so hot here. So here's a little song called Spanish Stroll.
2: They don't come from South America, you mean, because they speak Spanish there too, no?
3: Well, I think most of them come from Spain.
2: Okay. Okay, Willy DeVille.
3: So it's a wandeling in Belgia, but Spanish the Spanish zijn wandeling in Belgica.
2: Ah, yeah, yeah. Willy DeVille dus met Spanish Stroll in live in Montreux in 1994. Spanish Stroll.

0: En dan kunnen we nog eindigen met een oude kaskraak. Jan, onze man is er nog eens bij. Die brengt nu...
1: Allee, sorry mannen, er gaat hier weer van alles verkeerd.

Voilà, le thé binnen een paar dagen toch officieel. Le négresse verte, mais dus voilà le thé. Pardon, voilà le thé. Everybody ready for the heat wave? Maar dan moet ik ze terugvinden. Hier zijn. Oh, ja. Nee. Het lukt weer niet. Ken, je hebt me weer wat aangedaan met andere dingen te gaan zoeken, natuurlijk. Zo gaat dat hier. Hè. We hebben wel wat klaarstaan, maar er komt het laatste moment. We waren natuurlijk lekker gestoord en weten we niet meer waar dat we mee bezig zijn. Maar dat komt hier helemaal goed mee. Martha Reeves en de Vandellas, want die hebben er helemaal geen last van. Heat wave.

0: En dat was dan nog eens de maandag overleden Abdullah Ibrahim met Liberation Dance tussen oksjes. When Tarzan met de African Freedom Fighter. En daarmee zit de Doos erop deze week. Dat was de Doos tot in de draai.
1: Mix niks.

did. I didn't make the rules. I followed. It was so nasty about.

Funkadelic Music Will Blow Your Mind. Een heel uur hier op Radio Centraal bij Mr. Mixnix. De muziek van Funkadelic natuurlijk.

in mind.

fallo.

free your mind and your ass will follow. Dus een heel uurtje funkadelic bij Mr. Mixnix. Nog tot 5 uur. Free your mind, free your mind. Welk nummer zou funkadelic nu maken, mochten ze nog actief zijn? Het volgende nummertje is America Eats Its Young. Zoveel jaar voor Trump. De grote Mr. Mixnix Show op Radio Centraal.

jealous of her own shadow.

America Eats Its Kids, Funkadelic. Dat is een heel uurtje wat nummertjes van Funkadelic. Van heel bizar tot heel swingend. Zo dadelijk een disco kit hier op Radio Centraal.

En we gaan een klein beetje, maar dan ook een heel klein beetje afwijken. We hebben het alleen muziek was een Funkadelic. De volgende man heeft natuurlijk heel veel te maken gehad met Funkadelic, de lead guitarist. Maar hij heeft ook een solo plaat uitgebracht. Eddie Hazel. Frantic Moments.

Hey.

Een uurtje Funkadelic met Mr. Mixnix. Funky Dollar Bill. Nog een laatste nummertje om af te sluiten. I got a thing, you got a thing, everybody's got a thing. Tot volgende week donderdag. Dan is Mr. Mixnix terug.

Stumco. Radio Centrale, Radio Centrale.

Your eyes, life, radio, from the skin.

0: Hallo, goedemiddag. Welkom bij het amusementsbedrijf. Inderdaad, het amusementsbedrijf vandaag... ABC-darium. Of ja, een verdoken ABC-darium dan. Want Els is niet vandaag, dus vandaag andere stemmen. Zij zit met haar tits en butt, cocktail in de hand, zonnebril in het zonnige Spanje. Hola chica, ik hoop dat je het daar goed hebt. En... voilà, wij gaan dus vandaag het ABC-darium composteren tot een ABC-diareticum. Want, en dit samen met Eva. Dag Eva.
1: Hallo.
0: Caro aan de knopjes. En Iris.
2: Caro, niks zeggen.
0: Wij zijn vandaag jullie toegewijde strontexperts en pipitularissen. Want we komen vandaag heel wat te weten over dit smeug goedje. De studio van Radio Centraal loopt vandaag over van shitty fun facts. Ik scheet dus ik weet weetjes en toiletconfessies. En andere diepstrontzinnige feiten over kak. En ook een beetje pipi, toch? Beetje pipi erbij. Hè?
1: Zeker wel.
0: Zo, de kak is eraf. Let's shit. Stil.

0: Synoniem voor kak. Even.
1: Dat is help volgens mij even. Gewoon een scheet eigenlijk.
0: Ja, dat is de voorbode van. Poep. Uitwerking van scheet.
1: Feces.
0: Feces, ja. Asalium. Ja, stront, ontlasting.
1: Alles met Cooper Pro. Wat was het?
0: Ja. Oei.
1: En ontlasting.
0: Ontlasting, uiteraard. En daar weet jij meer van, in de zin van...
1: De anatomie van een scheet.
0: Ja, wat is eigenlijk de anatomie van een scheet? Want we doen het allemaal elke dag.
1: Ja.
0: 'S Ochtends als we opstaan, heel spontaan. Het eerste wat we doen. De anatomie van een scheet. Wat zit er allemaal in?
1: Ja, wat in uw lichaam. Eigenlijk is het eerst belangrijk om te weten, in uw lichaam, we zijn allemaal hetzelfde, we moeten allemaal pissen en kakken. Dat verbindt ons heel hard. En we hebben allemaal gassen in ons spijsverteringsstelsel. Dat is voornamelijk methaan, koolstofdioxide en waterstof. Maar als we eten en babbelen, dan komt er nog stikstof en zuurstof bij. En die gassen allemaal tezamen zorgen voor H2O5 en dat is wel een zwavelachtige stof,
0: ja.
1: Die ook de geur van de eieren geeft. Maar als al die gassen in je darmen aan het pruttelen zijn en die moeten eruit, dan komt dat eruit langs je anus en dat is dan een scheetje.
0: Dat is dan de befaamde scheet.
1: In de andere richting is dat een boertje.
0: Een boertje, ja.
1: Maar eigenlijk is het, als je zo veel smakt en... praat tijdens eten, dan krijg je extra lucht binnen en dan kun je wel flatulent worden.
0: Flatulent, ja. Dat is een prima start voor een goed begin van... Het verdient een applausje. En een volgend nummer dat verder gaat op deze schitterige middag. Poep, poep, poep, poep song.
2: Out of my bum, it don't look tasty to me, but flies say yum yum yum. When I'm

0: poep, poep, poep, poep song. De toilet bowl cleaners, ja. Ik heb een shitty fun fact.
1: Ja?
0: Mag ik dat delen met u?
1: Zeker.
0: Ik ga er wel een sound effectje achter doen. Wist jij dat er een link was tussen uw tong en kak?
1: Nee.
0: Wel, het zit zo. Dus de tong representeert alle organen die wij hebben in ons lijf. Hè? Mm-hmm. En aan de tong kunnen zien of er iets scheelt met een bepaald orgaan of een deel van uw darmkanaal. En dus de tong schrapen, als je tong schraapt, dat is eigenlijk een massage van je orgaan en het stimuleren van de spijsvertering.
1: Ah.
0: Dus doe jij dat, tong schrapen?
1: Nee.
0: Hmm.
1: Ik krijg dus een kokhals gevolgen.
0: Ah, ja, ja, ja. Wel, ik doe dat, maar nu weet ik, nu ga ik dat extra doen, want dan denk je van, dit heeft een gunstig effect.
1: Ah ja.
0: Ik scheet, dus ik weet. Eva, jij hebt mij in contact gebracht met de Bristol Stool Chart.
1: Ja, de Bristol Scale.
0: Hoogstpersoonlijk was dat, hè?
1: Ja. Dat is eigenlijk een medisch hulpmiddel voor te zien of dat je stoelgang in orde is of niet. En dat heeft zo 7 stappen. Dat gaat eigenlijk zo van constipatiekeutels naar spetterpoep. Dus op 1 is dan zo de harde keutels dat je moeilijk kunt uitkakken. Dat is de ergste in de ene kant. En dan gaat het naar een klonterige worst. Dat ook nog wel moeilijk is, maar ça va. En dan is het een worst met barstjes. Dat is de goeie. En dan is het de goede ideale, smoothe worst. En dat is de perfecte kak.
0: Ja.
1: Daarna wordt het al wat minder. Dat zijn zo keutel terug keutels, maar dan zo nog wel vlodden. En daarna gaat het heel slecht. Dan wordt het zo een paar brokjes met wat pap samengehouden. En dan als laatste, terug heel slecht, is gewoon niks vast, alleen maar water.
0: Alleen maar water? Oké.
1: Okay. Bruin water.
0: En wat had jij vanmorgen?
1: Ik heb altijd zo rond 4, soms 5. Ja. Ik kan echt keigoed kijken.
0: Ik kan dat ook goed. Ik had een lekkere smeugje vanmorgen. Gaan we over naar muziekje?
1: Ja, dat is goed. Hebben we de klaarstaan?
0: Shitlist L7. Die kunnen er ook wat van.

0: shitlist. Om even verder te gaan op de Bristol Stool Charts. Er is ook iets zoals scatologie. De studie van de ontlasting, ja. En dat is eigenlijk al een heel oude gewoonte. En er zitten heel veel culturen die houden zich daar ook gezellig mee bezig. En de wetenschap ook. Om zo een zicht te krijgen op uw gezondheid. Dus, maar ook, zou je toekomst mee kunnen voorspellen? Eigenlijk wel, toch? In zekere zin wel. In de zin van, je kan zelfs een kak merken of dat iemand gaat sterven of niet. Om het zo even gezellig op een zonnige middag uit te drukken. Voorspellingen vanuit uw kaka. Over naar een interview met Vera.
1: Oké.
0: Vertel Eva, Vera en haar...
1: Constipatie.
0: Ja, constipatie. Vera is... Of dat is niet van belang. Dat is niet van belang. Ik ga over naar Vera. Zo, vertellen over je constipatie.
2: Ik ben vandaag uitgenodigd om eens te praten over je stoelgang. Heb jij echt nog veel last?
3: Ja, alle dagen.
2: Alle dagen last?
3: Ja.
2: En hoe manifesteert zich dat dan?
3: Door constipatie, hè, door harde stoelgang. Door bollen, echt bollen stoelgang. En ja, ik neem daar wel, ik drink veel water. Ik pak elke dag zo een zakje, op basis van granen. Ik eet ook veel fruit, altijd graf brood. Ik drink s'avonds ook een alcoholvrij biertje, want dat zou nog schijnt ook heel goed zijn voor uw stoelgang te bevorderen. Feitelijk, mijn leven is bepaald door mijn stoelgang.
2: Oei. En is dat heel uw leven of is dat pas later gekomen?
3: Dat is toch wel begonnen vanaf dat ik zo'n 12 jaar was. Is dat begonnen. Ik moet opletten met sommige zaken dat ik eet. Niet te veel chocolade. Ik mag cola, iets van cola of cola zero. Dat is bij mij echt, dat verstopt echt direct. Daar heb ik echt veel problemen mee. Ja, en ik moet erop letten, hè. Dat is alles, hè.
2: Ik had nog een vraag. Als je zo niet goed kunt kakken, heb je dan van die suppositoires of zetpillen of hoe noemt dat?
3: Ja, feitelijk, ik koop die in het groot en ik gebruik die bijna alle dagen. Want er is ik heb geen problemen met mijn darmen, maar na het schijnt zou mijn dikke darm veel te lang zijn. Dat het feitelijk, eer dat het eruit is, dat het helemaal uitgedroogd is. En dat is wel heel vermoeiend. Ik heb over tijd heb ik echt een verstopping gehad. Dat ik voelde echt de stenen in mijn buik zitten. Ik heb dan gewoon joggen op de loopbaan, want ik ga ook altijd naar de fitness, ik beweeg veel. Ik voelde dat zitten, er waren echt stenen in mijn buik. Ik heb uiteindelijk een lavament moeten pakken. Alle zaken heb ik genomen, zelfs soeplepel olijfolie. Gewoon voor dat allemaal maar te smeren. En dan is dat er eindelijk uitgekomen. Maar de behandelde geneesheer, de maag-darm specialist, heeft me wel aangeraden dat ik deze maand een onderzoek laten doen. Een gastroscopie en een endoscopie. Want duidelijk. Misschien is dat wel eens een keer nodig, dat ze daar toch eens van binnen... Ik heb dat al eens laten doen, dat is allemaal in orde. Maar ze willen het toch nog eens een keer zien of dat er niets veranderd is tegenover 6 jaar geleden. Maar voor de rest, ja, dat is zo... Het is ook veel winde dat ik laat. Want ja, dat moet ook een beetje zo als ze naar weg zoeken. En dan gaat die wind tussen die bollen door. En dat is wel soms heel aanbetaald, dat moet ik wel zeggen. Zo, als ik ergens ben, dat ik niet te veel winde. En echt andere... Er zijn ook wel druppels dat je kunt nemen. Er zijn wel echt... Ik kan u geen namen zeggen van medicijnen, maar soms is dat ook niet zo heel goed. Want dat kan ook wel krampen veroorzaken. Als dan de bovenste, dan hier, van onder nog wat hard is en van boven niet, dan beginnen die darmen te protesteren, want dan beginnen die en krijgen krampen. Hier had die leeg zijn, is dat gedaan, maar dat is soms wel heel vermoeiend en heel aanbetaald.
2: Oké, okay. Ik wens u veel wetenschap.
3: Dank u wel.
0: Dank u voor dit openhartig interview. Vera, misschien luistert ze mee.
1: Ja, ze ging luisteren.
0: Ja?
1: Oké. Okay.
0: Ik heb nog een shitty fun fact.
1: Ja?
0: Ik ga er eerst even een... Eens kijken, hè. Momentje. Ken je een lamantijn? Lamantijn?
1: Nee.
0: Ja. Ik moet heel even iets... Een lamantijn is een zeekoe. Zeekoe?
1: Ja.
0: Wel, hè?
1: Ja.
0: Wel, dat zijn fantastische, mooie diertjes. En die, dat zijn herbivoren. En die, die scheten geweldig veel, zoals de meeste herbivoren doen. En die, die verzamelen hun scheten, die houden hun scheten op. Want die hebben dat nodig om te kunnen drijven. En als die, dus die hebben een heel systeem van drijven en zinken. En als die hun scheten ophouden, hè, dan, dan drijven ze. En als ze willen zinken, dan moeten die dus hun scheten lossen. Hoe een geweldig systeem. Toch?
2: Ja, voor de luchtdruk dan eigenlijk zo.
0: Ja,
2: in water.
0: Dus, voilà. En soms werkt dat systeem niet en dan is hij weggeconstipeerd of zo. En dan,
1: dan
0: hangt die een lamantijn scheef.
1: En dan kan er
0: zo'n
1: tsunami...
0: En dan vliegt, ja. En dan een tsunami van lamantijnen.
1: Gevaarlijk.
0: maar dat viel, dacht ook van, wij als mensen, wij zijn eigenlijk het enigste diersoort dat niet, geen kakadu op het land.
1: Ah ja, landdier.
0: Ja, wij zijn toch het enigste landdier. Hè? Wij doen eigenlijk ook onze kaka in de zee, zou ik maar zeggen. Hè? Maar dat is eigenlijk wel best gek. Hè? Onze kaka die gaat totaal verloren. Zoveel goede voedingsstoffen die eigenlijk niet meer in de grond terug terechtkomen. En wij fritten maar van alles op, van deze aardbol. En die voedingsstoffen die gaan niet meer terug.
1: Ja, maar weet je, zoveel troep dat het misschien ook niet goed is dat dat in de bodem komt.
0: Misschien ook niet te veel, aangezien dat onze voedselkwaliteit misschien ook niet al te best is. Maar het is toch wel een natuurlijke flow, zou ik zeggen. Hè?
1: Ja, ja.
0: Die wij toch door al onze toiletsystemen een stuk verstoren. En ik vroeg mij af, hoe komen wij eigenlijk tot dat... ja, hoe zijn we eigenlijk zo ver gekomen? Dat wij gedegenereerd zijn om op een toiletpot te gaan zitten om onze behoeften te doen.
1: Ja, de geschiedenis van het toilet, dat is... Er is niet zo heel veel informatie over te vinden. Ik denk dat vroeger de mensen gewoon een putje graven of zo, een soort hudo-achtig ding. Maar de Romeinen, dat waren echt visionairs. En die waren de eerste met een wc, een openbaar toilet,
0: mm-hmm.
1: met stromend water en een spons. En dan in de middeleeuwen was het dan echt rampzalig, was er echt niks voorzien. Niemand had het idee van, oké, mensen moeten allemaal kakken en pissen. We gaan even collectief hygiënisch aanpakken met de pest of zo. Nee, helemaal niet. En dan heeft het nog geduurd tot in 1600. En dan is er in Engeland iemand met heel veel geld die had dan zo dacht, oké, dat stinkt, dat moet weg.
0: Ja.
1: Die heeft dan een wc laten bouwen. En dan heeft het nog 200 jaar geduurd voordat elk huis een toilet had.
0: Ja.
1: En daarom is het zo op 19 november jaarlijks Wereldtoiletdag. Dat is een organisatie en die ijvert voor beschikbare toiletten voor iedereen overal. Misschien moeten we dat eens gaan bezoeken de volgende keer.
0: Die organisatie?
1: Ja.
0: Waar is die?
1: Ik weet het niet. Dat is... die zijn precies wel anoniem, maar die bestaan wel.
0: Oké. Okay. Denk ik wel een gepast nummer heb. In plaats van op een stoel te zitten, hier op de pot te zitten, hier, chair sitting. Oei, kan het niet lezen. When I'm on the toilet. Ach, ik speel het nummer. When I'm pooping on the

0: On the chair sounds so stupid. Ik heb nog een fun fact. Wie drinkt er graag koffie?
1: Ik ja.
0: Oké. Okay. Heb jij al eens een kopje Lubak gedronken?
1: Zijn dat die speciale bonen?
0: Ja, je kent dat. Oké. Okay. Ja, inderdaad, dat zijn speciale bonen, koffiebonen. Dus die koffie Luwak, dat is, of de civet koffie, hè, wordt gemaakt van koffiebonen nadat deze het maag-darmkanaal zijn gepasseerd van de Luwak. En de Luwak is een soort van civet katachtige in Indonesië. En het zijn blijkbaar de aminozuren die tijdens dat fermentatieproces vrijkomen. En die dan vrijkomen die dan tijdens het roosteren hè, in de pitten. En die zorgen eigenlijk voor, het zijn die aminozuren die eigenlijk voor die bijzondere smaak zorgen.
1: Ik heb het nog niet gedronken, maar ik heb wel gehoord dat dat heel dure koffiebonen zijn.
0: Ja, misschien dat peperduur is. Ja. Niet omwille van die bonen, maar omwille van dat proces.
1: Ja, en ook dan moet dat gaan zoeken in de stront van dat beest.
0: Ja, maar dan is dat toch een soort van... Ja, dan heb je zo'n civetboerderij met amol, die dan amol.
1: Ja, dan moet er iemand zo met altijd achter die beesten lopen met een nummer en zo in zo'n kattenbak dingetje. Schipje voor te zien waar ze zijn.
0: Ja, en dan die pieten eruit filteren.
1: Ja.
0: Amai,
1: wat een job. De voedsel moet ook aangepast zijn. Denk ik. Als die beesten dan zo diarree krijgen, dan zijn die bonen dan ik los.
0: Ja. Voilà. Dan hebben we hier nog kaka op de vloer van Willy Somber.

0: Ja, Caro heeft dus blijkbaar die koffie gedronken. En was die lekker?
1: Ik weet het niet meer, maar denk het wel.
0: Ja, ze weet het niet meer, maar ze denkt het wel. Kun je iets zeggen over Artifarty? Artifarty, kunst en kak. Wat denk je dan?
2: Wat denk ik dan?
1: Kloaka van...
0: een kloaka van...
2: Hoe noemt hem daar?
0: Ja. Ah, hey. Delvoye.
1: Ja, Wim Delvoye.
0: Ja. Wim Delvoye. En er zijn nog wel wat mensen die... die bezig houden met kaka. Ik ken de Merda d'Artista van Piero Manzoni.
2: Nee.
0: Dat is een Italiaanse kunstenaar. En een neo-dadaïst. En die had zijn kunstwerk was een kak in een blikje.
2: Kak in een blikje?
0: Ja, dus als verkoop. Ja, zou kunnen. Ja, dus kijk in een blik. Ik weet niet of je Florentina Holzinger kent.
2: Dat is een... De naam zegt me iets, maar...
0: Een hedendaagse, Oostenrijkse choreografe en performancekunstenaar. En die heeft nogal voorstellingen waar ze vaak echt kakadoe op het podium. Ja. En tegelijkertijd, dat moet ze toch wel kunnen. En waar dat kakka heel, heel, heel plastisch en smeug aanwezig is in de voorstelling. Dat zelfs een heel kakkafestijn is, als apotheose op het einde van de voorstellingen en zo. Dus,
3: back to basics, baby.
0: Zeker de moeite om te gaan bekijken. Ik zat niet vooraan, dus ik weet niet of dat het echte kak was. En dan Duchamp. Als we het dan over pipi hebben.
2: Ah ja, pipi.
0: Is een urinoir.
2: Ja. Gaan we overschakelen naar de plas?
0: Gaan we overschakelen naar de plas? Ja, toch wel, hè?
2: Ja.
0: Mag je nog wel iets zeggen over de Duchamp en een urinoir?
2: Ja, ja, zeker.
0: Ja. Want de urinoir is eigenlijk niet van Duchamp.
2: Nee?
0: Nee, krijg ik twee verbaasde blikken. Nee, het zou dus... dan moet ik eventjes kijken... Eigenlijk was het van een vriendin van Duchamp. Hè? Dus een
2: valspeler.
0: Ja, hij is echt een valspeler. Ja, ja, ja, ja. Van een Amerikaans-Duitse dadaïste, Elsa van Freientag-Loringhoven. Zij zou dat kunstwerk opgestuurd hebben voor een tentoonstelling in New York naar Duchamp. Hè? Dat kunstwerk is geweigerd geweest. Dank u. Afwegen. Duchamp vond dat kunstwerk echt wel de moeite. En dan later zou het kunstwerk door André Breton, een andere kunstenaar, zou dat kunstwerk eigenlijk, zonder dat Duchamp het eigenlijk ook had bedacht, gekoppeld zijn aan Duchamp.
2: Aha.
0: Dus die Breton dacht van, oh, dat is van Duchamp. Hè? En Duchamp die dacht zoiets van, oh, ik kon wel lekker zwijgen. En later is gebleken, hè, ook uit brieven en zo, dat een duidelijke briefwisseling die teruggevonden is tussen Duchamp en zijn zus, dat het kunstwerk wel degelijk niet van Duchamp was, maar van die Elsa. Hè. En hoe komt dat hij dan nooit heeft geprotesteerd? Die was al gestorven.
2: Ah,
0: terwijl dat heel al die hitse...
2: Lekpikkerij eigenlijk.
0: Ja, eigenlijk. En Duchamp heeft gewoon heel zijn leven gezwegen. Oh, dat is toch verschrikkelijk.
2: Je zou er echt met zijn kop in de wc moeten steken.
0: Amai, dat vind ik ook. Ja, flush maar door. En er worden toch gewoon echt pistof van, hè, van zo'n gedrag. Ik denk dat cocaïne pis daar ook mee eens zou zijn.

0: pissed off. Pretty pissed, cocaine piss. Tijd voor een toilet confession.
1: Ja, ik had nog een andere vraag voor u.
0: Ja?
1: Ja, die pis in de kak. Heb je dat eens gegeten of gedronken?
0: Ja. Okay. Ja. Ik heb mijn kakken heel bewust gegeten. Een klein tipje maar, hè.
1: Ah, ja.
0: Ik was zo nieuwsgierig en denk ik iets van een 8 of 9 jaar was. Dus ik was eigenlijk die onbewuste anale fase al ver voorbij. En dacht ik, iets in mij dacht ik, ga dat proberen. Dus ik heb dat gedaan. Ik heb dat maar 1 keer gedaan, hoor. Ik kan u niet bemoedigen om nog eens een keer te doen. Ik heb ook mijn pipi gedronken.
1: Ja, maar niet te snel. Kijk naar wat proefde
0: dat. Ik weet dat niet meer. Ah. Ik denk dat daar best nog mee viel.
1: Ja?
0: Ja. Zo van die lekkere, jonge, gezonde kak zo. Hè?
1: Ja, maar je hebt ook maar een klein stukje geproefd. Hè?
0: Een kleintje. Ik heb zo'n een hele drol niet naar binnen gewerkt.
1: Heel een boterham is mee.
0: Zo met mijn zijn vork zo. Nee, zover ben ik niet gegaan. Maar pipi heb ik wel wat meer langer uitgehouden.
1: Ah ja.
0: Dat heb ik eigenlijk, omdat iemand dat zei tegen mij, van, die heel hard met gezondheid bezig was. En die zei tegen mij, ja, dat is gezond, je moet dat doen, je moet dat doen. En ik dacht van, bah, dat is toch zo vies. En ik dacht van, ja, ik kan dat toch eens doen, gewoon puur nieuwsgierigheid. En dan heb je echt, dan moet je uw ochtendplas nemen. Uw ochtendplas. En in een glas, hè, zoals dat je een glas water zou drinken. En dat heb ik dan opgedronken, zo. Hè. Maar dat is dan zo'n beetje lauw, zo. Dat is best wel... Ja.
1: Maar eigenlijk...
0: Je moet echt wel de grens over.
1: Ja, maar urine is ook steriel.
0: Ja?
1: Want anders zouden we allemaal constant een bladontsteking hebben. We moesten dan niet steriel zijn. Maar doordat je plast, komt dat dan in aanraking met zuurstof. En dan door te urineren, wordt dat niet meer zo steriel. Maar als dat nog in je lichaam zit, en je kunt dat zo rechtstreeks in zo'n klein potje van een dokter...
0: Ja?
1: Als dat heel snel gaat en je slaat dat recht, dan is dat echt wel heel steriel.
0: Dus je kunt er wonden mee ontsmetten en zo dan?
1: Ja, dat doen ze toch zo met een kwal. Ja. Weet, als je op het strand gebeten bent door een kwal, dan moet er iemand op de beet pissen.
0: Ah, ja. Ja.
1: Maar

0: nog zeggen, kaka eten, dat heeft blijkbaar ook een speciale of een eigen zelfstandig naamwoord.
1: Ja.
0: En dat is coprofagie.
1: Ja.
0: Dat is dus je kak eten. Dus dan ben ik een coprofage geweest.
1: Ja.
0: Oké. Pipi. Maar...
1: Tijd voor de golden shower.
0: Ja.

0: Lankaus, die doet haar eigen zin. Golden shower. Tijd voor een golden shower. Heb jij al zo'n golden shower gehad?
1: Nee.
0: Nog een confession.
1: Jij wel?
0: Even denken. Denk het niet. Nee, niet zo bewust, zo echt. Zo van, ja, laat het maar komen. Nee, misschien. Ik weet niet wat ik daar... Misschien. Misschien ben ik er wel voor in. Wat valt er te zeggen over golden showers en pipi?

0: Een golden shower was niet altijd gratis en voor niets. Hey, want in de oudheid...
1: Ja, bij de Romeinen, bij keizer Vespasianus, die had een belasting op urine. Want die was eigenlijk wel slim. Want in pis, daar zit ook zo'n ammoniak in. En ammoniak die kon dan gebruikt worden voor van alles. Voor leerlooiers en voor te kuisen. Dus dat heeft zo de welvaart in Rome verder groot gelegd.

0: Dat is weer een interessant weetje. Plassen in de rivier.
1: Pissing in de river.
0: Dat heb ik ook nog niet gedaan. Jawel, in het badwater wel. In de
1: maar
0: rivier.
1: Patty heeft dat wel gedaan, hè?
0: Ja, dat heeft hij nu niet gedaan.

0: Ja, zeg maar.
1: Zo, pissen in de rivier kan ook gevaarlijk zijn, want ergens in Afrika is er, kunnen zo schistosomiasis... Echt, dat is een kei lastig woord om uit te spreken. Dat is eigenlijk zo'n parasiet dat zo in je urinebuis kruipt en dan krijg je zo'n parasiet binnen en dan word je kei ziek.
0: Dus dat kruipt in je urinebuis?
1: Ja. Tijdens het zwemmen.
0: Ja. Is dat dan alleen bij mannen?
1: Dat weet ik niet. Maar in het schijnt dan zo... Bij mannen is het dan zo veel. En dan ja, die hebben dan zo last dat jeukt en dat ontsteekt. En dan zie je, ja, maar je bent volwassen aan het worden. Dat is een overgangsritueel. Maar eigenlijk zijn die keiziek.
0: Ah. Oké. Dus dat is ook oppassen.
1: Ja. In de rivier pissen. Is er zo geen spreekwoord met pis? Mijn kak ken ik er wel, maar mijn pipi niet.
0: Je pipi? Ja.
1: Karo, ken jij een spreekwoord met pipi?
0: Ik plas, dus ik was. want je spoelt weg door het gootje, dus dat soort van... Nee, geen idee. Kak? Van kak eigenlijk ook niet.
1: Nee?
0: Nee?
1: Kak en ga voor het bakken, dat zei mijn grootmoeder altijd.
0: Echt? En dat is van je prioriteiten stellen of zo?
1: Nee, dat is gewoon voordat je begint te koken. Ga je best even kakken en dan was je handen. En dan moet je niet meer tijdens het koken gaan kakken.
0: Ah. Dat is wel grappig.
2: Don't shit where you eat, my friend. Heeft dat ook een liedje van wie?
0: Maar dat is ook een liedje van wie?
2: Dat is ook een spreekwoord.
1: Ja, dat is ook wel wijsheid in. En je hebt ook nog een bruin trui breien.
0: Een wat?
1: Een bruin trui breien.
0: Een bruin trui breien, oké.
1: Dat wil zeggen dat je gaat kakken.
0: Ja? Een bruin trui breien. Ik kan een bruin trui breien.
1: En dan Herman Brood die zei, spijt is wat een koe scheidt.
2: Ja, juist. Dat is een keigoed. Or swings, also peas.
0: Even bugs, big and small, like butterflies and bees.
2: Every one of us on this planet pees.
3: Everybody on the planet
2: pees. Piece of a rope is ook een wien, maar is dat een gezegde?
3: They pee high up in the trees.
0: Geen idee.
3: They pee underground when no one sees. They pee way up in the sky. They pee deep down in the sea. They pee practically everywhere.
1: Ah ja, zolang dat je roeper en je toeter nog maar zegt. Are you ready for the silliest surprise of
0: all? Je roeper en je toeter.
1: Dat je kunt eten en kunt kakken.
0: Ah ja, ja.
1: Dat is eigenlijk nog wel gezond.
3: And Santa Claus pees too. Just
1: en dan niet zeiken.
0: Niet zeiken. Ah ja, niet zeiken.
1: En,
0: ja.
1: So en naar de koor gaan.
0: Naar de koor, ja. Dat leerde ze niet op school, die spreekwoorden of die zegswijzen.
1: Ja, dat is zoiets van mijn grootouders.
2: Ja. Bomma zei
1: Wat zei je, Bomma ook?
2: Naar de koor gaan.
1: Ja.
2: Waarschijnlijk was dat vroeger op de koor, hè? Op het koerkje.
0: De koor, ja.
1: Ja, vroeger was wel het buiten, hè?
0: Zijn er nog?
1: Nee, dat was al wat ik heb gevonden. Een stift. Dat is als je zo... Als je kakt en je denkt, oké, ik ben klaar en je kijkt je gat af en dat blijft maar komen.
0: Oké. Okay. Maar je gebruikte dat dan ook effectief? Of dat is dan je grootmoeder die dat dan...
1: Nee, dat heb ik... Ik weet niet wat ik heb gehoord.
2: Een stift. Nog nooit van.
1: Ik had dat zo eens gehoord, ik denk in een podcast. En ik dacht van, ah ja, ik weet wat je bedoelt.
2: Maar je hebt ook zo heel proper tegenovergestelde. Tegenovergestelde heb je ook dat dat gewoon proper is. Ja, dat is bijna magie, maar ik heb hier eens bij de Jan Technics, zijn partner, is een macrobiotisch kook, en die kookt. En daarna had ik dus een proper kaksje. Mijn poep was gewoon proper.
1: Oh. Dat je zo niet moet vegen.
2: Ja, niks. Magie.
0: Misschien zat er weinig vet in of zo.
1: Ik denk dat dat de 5 was en een Brussels keel.
0: Voilà,
2: the perfect.
0: Ja, je moet dat ophangen in je toilet, hè, zo die Brussels keel.
1: Ja, maar ik heb ooit ook eens gehoord van zo'n denk ik in een reportage, dat hij een dokter dat ook aan zijn patiënten laat zien, maar dat de mensen niet verstand hebben voor dan te linken, maar dan zijn foto's uit hun stoel naar een dokter sturen. Ja. Laat dan gewoon zo, ja, nummer 4, nummer 3.
0: Die sturen effectief die, ja, die drollen door.
2: Oh, voor dokters is dat allemaal normaal, hè?
0: Ja. Ja, trouwens, als ik een drolletje heb gelegd, dan kijk ik altijd achterom.
2: Ja, ik ook.
1: Dat is, ja, ik ook.
0: Dat is zoiets.
2: Bye
0: bye. Bye. Ja, dat is raar, hè, zoiets.
1: Ja, dat net ook een gezond instelling is, en dan gewoon checken van, oké, okay, ziet er goed uit.
0: Ja, ik heb dat goed gedaan.
1: Krijg
0: je geen wormen uit. Ziet rood vandaag of ruikt naar...
1: rood, dat is dat. Zo ging ik je noemen, want... Ik heb een naam voor u, Pop Witch, Faces Occult Blood Witch. Dat is eigenlijk dat er zo bloed in je stoelgang zit.
0: Oké, okay, dat is niet gezond, lijkt me.
1: Ja, maar ik denk dat je ook niet altijd moet dramatiseren. Soms kan dat ook wel gewoon adertje springen, denk ik, wanneer je wat druk te zitten.
0: Oké, okay, ja. De juiste zithouding op de pot is van belang.
1: Ja, je hebt zo, de Franse wc, daar moet er zo raar op zitten, hè?
0: Ja, zo hurken, hè? Ik vind het eigenlijk wel een goede zitwijze. Ik vind dat echt wel oké. Okay. Dat lijkt zoveel gemakkelijker voor je stoelgang door zonder te veel druk te zetten, te persen, eruit te laten komen. Eigenlijk werkt dat goed, vind ik.
2: Dat is medisch bewezen, dat je darmen zijn zo gevormd dat je eigenlijk hurkend moet gaan. Mm. En wat wij doen is fout, omdat je eigenlijk te hoog zit. En veel mensen met constipatie... Als die zouden hurken of als je dan een bankje onder je voeten zet, aha, zodat je knieën hoger komen, dat je eigenlijk gehurkt op het toilet zit, ja, dat kan constipatie ook verhelpen.
0: Dat is helemaal zo, want ik heb dat ook zo gelezen.
1: Ah ja.
0: Jij bent eenmaal op de hoogte. En doe je dat dan effectief met een bankje?
2: Als ik last heb, probeer ik dat wel eens, ja.
1: Ah ja.
0: Oké. Okay.
1: Misschien aan Vera van het interview juist.
2: Die zal dat wel weten.
0: Ja, die zal dat inderdaad wel weten. Zeg, had jij ook niet iets speciaal gefabriceerd?
1: Voor u, voor de Pop-witch.
0: Voor de witch.
1: En ik had ook mijn ketting aan. Ja, doe je ketting aan.
0: Ja, Eva heeft hier een zeer speciale ketting gemaakt. Misschien moet het...
1: Beschrijven.
0: Maar ik vind het wel een grote eer dat ik dit hier mag... Rond mijn hals mag doen. Een ketting met allemaal mini-drolletjes. Heel minutieus aan elkaar, geregen aan een draadje. En ik vind het wel een mooi object. Dus, van wat is dat gemaakt? Van waar is dat?
1: Ik heb dat, is klei, Fimo. Ik heb dat geknutseld.
0: Dus je hebt dat helemaal geknutseld?
1: Ja.
0: Moet je daar nu een soort van ritueel op doen op jouw scape daar, soundscape?
1: Doe wat je wilt.
2: Esoterische
1: kak.
0: Ik zou een voorspelling van je kak kunnen doen, als jij nu even je kak een kakje laat zien.
1: Ik heb een staaltje bij ze.
0: Oké. Esoterische kak. Door Eva. En, ik doe
1: Esoterische shit.
0: Esoterische shit.

0: Zo, het is bijna op tijd. Mijn voederritueel is volbracht en de sfeer is hier nu helemaal gezuiverd. Niets van bacteriën en andere. Die wij stilletjes aan gaan afvegen.
1: Ja.
0: En hoe doen ze dat nu weer?
1: Vegen.
0: Ja.
1: Van voor naar achter.
0: Goh, ik doe dat nooit zo. Doe
1: nee, jij van achter naar voor.
0: Ja, ik doe dat wat subtiel zo, ja. Maar zo, dat is zo onhandig. Je moet wel een lange arm hebben. Hoor. Dus.
1: Vegen, of wat?
0: De kakjes eraf.
1: Ja.
0: Dan hebben we enkel nog maar...
1: Alles eruit?
0: Alles is eruit. We hebben alles opgevaart en... voilà, dat was het dan voor vandaag in het ABC Diareticum gelegenheidsprogramma door Eva. Dankjewel om hier te zijn. Er zijn weinig vrouwen die geïnteresseerd zijn in kaka. En dus ik was heel blij om u te ontmoeten en hetzelfde enthousiasme te, of te merken. Ook bedankt aan Caro hier, die hier heel behendig aan die knopjes staat.
1: Ik krijg hier nog een melding binnen. Het is de plas en de was.
0: De plas en de was. Ah ja, de plas en de was. Dank u, dank u.
1: En podcast.
0: Die gebruiken we wel, hè? De plas en de was. Als. In de podcast, hoor.
1: Dat krijg ik hier binnen. En podcast. Vraagteken.
0: De podcast.
2: Je hebt iets over een podcast.
0: Heb je iets over een podcast?
2: Jan heeft er juist iets gezegd over een podcast.
1: Ah ja, die stift.
2: Van welke het was misschien.
1: Ah, dat weet ik niet meer, dat was...
0: Maar ja, we gaan afronden, hè. Voilà, mocht je met toegeknepen bilspleet geluisterd hebben en de hele tijd je kak ingehouden hebben, dan snel dan nu maar vlug naar je pot en dan vergeet niet om te kijken. En naar je kostbaar hoedje te kijken. En Caro zit hier nog, nee, die wil nog iets zeggen. Nee, wil jij nog iets aankondigen?
1: Ja, voor reclame of zo, voor het MSW-bedrijf.
0: Nee, zegt ze. Dus dan gaan wij hier nog uitzwaaien en met Ween en Poop Ship Destroyer. Moet ik even zoeken. Poep, poep, poep.
1: Jingle van de kortste nacht.
2: Ah ja.
0: Ah ja.
2: Hier, zit hij er hier in?
0: Hier.
2: Ja. Komt niks uit. No disc.
0: No disc. Dus dan moeten we het misschien zo aankondigen, Eva?
1: Morgen is de kortste nacht, of de bijna kortste nacht, in de Stormkop op de Droge Dokkenweg. Allen daarheen vanaf 6 uur. Dus van alles te doen. Ik heb juist gehoord dat Kara ook BJ gaat doen.
2: Heb jij nog namen? Ja. Of moeten mensen zich laten verrassen?
1: De kapkamer komt. En denk...
2: Lupa Javanese, dat gaat ook iets doen met geluid.
1: Patrice, had ik gelezen of gehoord.
2: Ja.
1: Dus het gaat wel heel tof zijn, het gaat ook heel warm zijn. Het gaat wel gezellig zijn, denk ik.
2: Ja, leuke traditie. Ik heb nu al de laatste 2 jaar.
1: Ik ook.
2: Heel experimenteel. Gewoon komen. Stormkop.
1: Van morgen tot overmorgenochtend.

0: in 30 jaar. Ja. Moeten wij nog een jingletje daarvoor
1: innemen? Ah ja, dat zou wel tof zijn.
0: Gaan we... Heb jij iets of moet ik...

0: dus 30 jaar in bestaan. De Noir 26 juni met
1: Foo for the All-Girl Punkband.
0: Ja.
1: Met Plastic and Taboga. En DJ Daniel de Botanicus. En DJ Eva Eriksson.
0: Ja,
1: zeker komen op Antwerpen.
0: 30 jaar hebben ze met feestje in de Noir.
1: Ja.
0: Zeker erbij.

0: Ik weet niet waar je bent, maar ik weet wel waar je zal zijn op 26 juni, namelijk in de ten 31 jaar.
1: Moeten
2: wij
1: nog een
2: jingletje
1: daarvoor?
3: Ah ja, dat
2: zou
3: tof zijn.
2: Ja.
0: In de nachtmis? Wacht,
2: ik
0: heb jij iets of moet ik iets? Dus aankondiging 26 juni. Feestje van het amusement. 30 jaar bestaan. Maar dus 30 jaar bestaan in de 26 juni met Foo for the All Girl Punk Band.
2: Ja.
0: Met Plastic and Taboo. En DJ Daniel de Botanicus en DJ Eva Eriksson.
2: Ja, zeker komen in Antwerpen.
0: 30 jaar amusement. Feestje in de Noord. Ja. Zeker erbij.

0: Goedenavond, Radio Centraal. Het is een beetje na zes. Het is een beetje boven 30 graden. Dus we gaan het een beetje hebben over IT. Daarvoor moeten we een beetje iets aansluiten. Dus dat moeten we nog doen. We gaan hier proberen. Helaas. Een wachtwoord nodig. Dat is natuurlijk het nadeel. En u zal begrijpen dat ik dat niet live op de radio zeg. Ja. Koptelefoon uitpakken. De audio-aansluiting is aangesloten. Eens kijken waar we hier. Good old Jack. De mooie grote ronde jackplug voor de koptelefoon. Heerlijk systeem. Werkt goed. En hebben we ze nog iets? Draait toevallig in de nachtmachine de tune niet? Nee, die draait toevallig niet in de nachtmachine, spijtig. Anders konden we die gebruiken. En hier zie ik Free Pascal Lazarus opstart. Inderdaad, dat was een project waar ik mee bezig was op mijn laptop. Had ik vorige keer over verteld. Maar we zullen toch maar eerst het Broadcast Control Panel starten. En dat is niet geschreven in Lazarus of Free Pascal, maar wel in Gambas, een andere programmeeromgeving voor het Linux-platform. De Lazarus is platformoverschrijdend. Die kan je natuurlijk op andere platformen gebruiken om te programmeren. En je zou op het ene platform programma's kunnen schrijven voor het andere. Maar goed, dat is allemaal voor later. We beginnen met onze tune.
1: 167. 166. 165.
2: Kopje koffie?
3: Oh, graag.
1: 164.
2: Melk en suiker, hè?
1: 163.
3: Twee klontjes.
1: 162.
2: Twee klontjes?
1: 161.
2: 160.
3: Zeg, jij drinkt wel wat veel koffie tegenwoordig, hè?
2: 157.
3: Volgens mij is het al je derde deze morgen.
1: 155.
2: Vierde. 154. Zoals het vandaag begonnen is, is dit zeker niet mijn laatste. 151.
4: 150. 149. 148. 147.
5: Aussi de.
4: 146.
5: De cafeïne.
4: 145.
6: Kleine stoorwald.
4: 144. 143.
6: I pronounce Linux.
4: 142.
6: As Linux.
4: 141.
1: 140, 139, 138.
7: The divided operating system has fewer total connections.
8: In de donkere achtergrondkamertjes op de lobbygroep door te drukken.
9: 133. The idea in the project is try to do with what we have. Okay.
1: 129, 127.
8: De vrije softwaregemeenschap niet willen. Fortuinen. Monopoly. Het is gewoon intellectueel, niet eerlijk.
1: 123.
10: 100. Ja, Unix of Linux?
1: 121.
11: Oh ja, dit wordt niet te technisch.
1: 120.
11: Dus 129. Het is meestal doen, maar
1: 118.
11: 117. Nee, maar het is technisch. Het is niet technisch. Het is net technisch genoeg. Oh, het is te technisch.
12: Die komt nog volgen, dus dat is niet te technisch.
1: 113. 112.
13: Ja, es geht so langsam voran.
14: Open document format.
15: To share our experience to spread the use of free software and open standards.
13: Was passiert da?
16: It depends on what you consider useful.
17: Please raise your hands if you cannot hear me.
1: 101.
18: 100. 99. 98.
17: What does free software mean?
18: 97.
19: Die free, dat slaat niet noodzakelijk op het feit dat het moet gratis zijn. Hè?
20: It's always newer, it's larger, it has more packages.
18: 92.
21: Hello, I'm Delphine Lavidel and the project is called 90. Women in Mozilla.
22: The meaning of Grimmel is the sound of the world. You see, it's the sound you make when your system don't work.
21: Ja, nu nog niet.
1: 85.
21: Yes, it's 84. From the last DevConf in Extremadura, Spain.
23: Nu of die e-mail het doet in 2 seconden of in 3 seconden, maakt het niet uit.
18: 80. 79.
22: Knappix is a different system.
18: 77.
0: Daarnet heb ik er eigenlijk helemaal niks van gestaan.
18: 75.
0: Maar ja,
18: 74.
0: Dat ligt aan mij.
18: 73.
2: Alles is gebackupt, ja.
18: 72.
3: Enable firmware.
18: 71.
22: No, no, no.
5: Functie sys, add remove heet dat, die is toevoegen, verwijderen. En dan heb je de echte speeltuin van programma's dat je allemaal kunt downloaden.
24: Vandaag was de install party en zo, het is de D-Day dat iemand hier zegt.
23: De console. Het zijn eigenlijk vooral tussen de plaats. Dat is standaard in de boekjes. En dan staat er een idee in de boekjes. Het is een gewoon idee in de boekjes. Dat is gewoon aangeconcentreerd. En de BIOS zit erin. Die gewoon staan op een primary hard disk. En dan heb je gewoon een contactflash van 4 gigabyte. Die kun je gewoon partitioneren als je gewoon ziet. En dan perfect met beelden dat je erin.
25: Goed, en dat we het later begonnen zijn, zullen we maar een beetje sneller aan het nieuws beginnen. Dus ik geef u alvast de onderwerpen mee van ons e-nieuws van 6 na 6.
18: 14, 13, 12.
25: In het nieuws vandaag de volgende onderwerpen. En die zullen een beetje gespreid worden over het hele programma. Want Mart is er niet en ik sta er hier. Alleen voor. En ik moet om de zoveel minuten een break inlassen om iets te drinken natuurlijk. Virtueel verhuisd. AI-kraan toe. Smartphone-markt struikelt. En LoRa open source. Virtueel verhuisd. Nadat netwerkfabrikant Broadcom het bedrijf dat virtualisatiesoftware maakt, VMware, had overgenomen, trad er een verandering op in de prijzenpolitiek van VMware. Gratis of goedkope opties voor virtualisatie, zoals het VMware Workstation Player, verdwenen en de prijzen gingen algemeen de hoogte in. Veel bedrijven en organisaties als scholen kregen een kramp in hun budget en begonnen te kijken hoe ze konden overstappen naar een alternatief. Het Britse bedrijf Tesco, dat VMware gebruikte voor, eens even kijken, ja, mainframe niveau, dus wel iets anders dan virtualisatie op een PC. Op mainframe niveau besliste om hun serverpool van 40.000 servers die draaiden op die mainframe over te brengen naar een andere oplossing. Maar dat blijkt niet zo gemakkelijk. De transitie zal nog duren tot einde 2027. En ondertussen zit het bedrijf met een verhoogd risico op zijn serveromgeving door het gebrek aan ondersteuning van VMware. Waartegen het een rechtszaak aanspande trouwens wegens contractbreuk. Ze voelen nu aan de lijve de sterke afhankelijkheid van het Amerikaanse Broadcom. Ze moeten de dienstverlening aan hun klanten verminderen. Ze moeten kosten maken om rond de problemen heen te werken en ze moeten hals over kop op zoek naar een andere oplossing voor hun virtualisatie, terwijl ze eigenlijk met VMware langdurige afspraken hadden met nog een verlengingsoptie tot 2030. Maar het VMware van Broadcom komt die afspraken niet na, zegt Tesco, en meer nog, ze weigeren upgrades op bestaande software. Tesco eist dus compensatie voor de gemaakte kosten en gezien de schaal van het bedrijf gaat het over een schadevergoedingseis van 100 miljoen Britse pond. Maar ook kleinere spelers worden ermee geconfronteerd met die verhoogde licentieprijzen van de VMware-software. We hebben hier in België bijvoorbeeld een school in Wetteren, tussen Gent en Aalst ligt dat, die gebruik maakte van VMware. En door de plotse sprong in de prijzen gingen ook zij op zoek naar een andere oplossing. Zij kozen dan voor een lokale VMware provider, een lokale cloud provider. Dus gaan in de cloud werken met die lokale provider. Dichter bij huis. Beetje muziek er tussen.

AI-kraan toe. Er zat al een tijd een haar in de boter tussen de Amerikaanse overheid en Anthropic, het bedrijf van een aantal AI-programma's. Het bedrijf wilde zijn AI niet laten gebruiken voor bepaalde militaire en spionage-toepassingen. Zoals controle op Amerikaanse burgers door overheidsinstellingen, politiediensten, geheime diensten. Of voor het leger, door het leger te laten gebruiken voor bijvoorbeeld zelfstandige wapensystemen, zoals vechtrobots enzovoort. En dat lijkt een conflict te hebben veroorzaakt met de Amerikaanse overheid. Want daarop bestempelde het ministerie van Defensie van de Verenigde Staten het bedrijf als een veiligheidsrisico. Het gebruik van AI mag niet beperkt worden door een externe leverancier, vindt het leger. Ze hebben dan wel een probleem, want ze zijn al intensieve gebruiker van de AI van Anthropic voor het beheren bijvoorbeeld van de gegevens van hun operaties in Iran, waren ze gebruiker van die AI-software. Ondertussen heeft de Amerikaanse overheid Anthropic een exportverbod opgelegd voor zijn twee nieuwe krachtige AI-modellen. Dat zijn Claude Fable 5 en Claude Mythos 5. Officieel om de nationale veiligheid te beschermen, maar er werden geen details gegeven, dus eigenlijk tast iedereen in het duister. Anthropic kreeg volgens werknemers van het bedrijf exact 90 minuten om te voldoen aan de internationale ban op de AI-modellen. Als gevolg stootte Anthropic de AI-systemen dan maar, ze sloot ze af voor iedereen, zowel binnen de VS als buiten de VS. Want ja, afsluiten voor niet-Amerikaanse gebruikers, hoe ga je dat doen met een internet waar alles met elkaar verbonden is? Computerwetenschappers en beveiligingsexperts schoten al in een kramp, ook alweer. Als ze deze AI niet verder kunnen gebruiken om software te beveiligen, dan heeft dat een grote impact. Dus er zijn heel wat toepassingen gebeurd de laatste tijd, ik was ook in die experimentele fase van die nieuwe AI-modellen, waarbij grote softwareprojecten toegang kregen tot die AI om hun code te laten onderzoeken en zo op voorhand de beveiligingsproblemen, bugs die erin zitten en die zouden kunnen leiden tot inbraak op systemen die er al uit te halen voor de lancering van de software of ondertussen terwijl die al gelanceerd is, maar voor computerinbrekers ze ontdekken. En dat soort programma's zou hiermee tot een halt komen. Terwijl natuurlijk er zijn nog andere AI-leveranciers die hun programma's en hun AI wel kunnen blijven laten gebruiken door iedereen die ervoor betaalt. En die gaan natuurlijk wel verder. En er wordt door criminelen ook gebruik van gemaakt om proberen gaten te vinden in informatica-systemen om binnen te geraken. Dus dat stopt niet door van één leverancier de AI van het internet te halen. Computerwetenschappers protesteren dus. Ze publiceerden een open brief op freefable.org met als titel On Transparent AI Cyber Protections. Iets als over doorzichtige KI-veiligheid. Ook andere AI-bedrijven, concurrenten zelfs clouden zitten op dezelfde lijn en protesteren, zoals OpenAI en Google. Voor alle niet-Amerikaanse gebruikers is het weer een lesje in digital sovereignty. Een Amerikaans technologiebedrijf kan op 90 minuten tijd zijn diensten aan u onderbreken. Beroep aantekenen is moeilijk, want er kwam geen rechtbank aan te pas.

Dat was het equivalent van een kras op een plaat, denk ik, in deze file, in dat bestand. Daar zat blijkbaar een fout in dat bestand, waardoor er een krak optrad en de muziek stopte. Dat is eigenaardig. En daarna ging die wel onmiddellijk verder als je op... die stond stil in het midden van een track in Audacity. Nee, in VLC Media Player. Vreemd. Dat heb ik nog nooit gezien. Die track moet ik thuis nog eens terug opzetten om te kijken of dat herhaald wordt. Terug naar ons nieuws zeker. Eens kijken waar we waren gebleven. Bij Lore. Lore Open Source. Epic Games heeft officieel Lore uitgebracht. Een software ontwikkelings- en beheersysteem specifiek voor de game sector. Waar gewone programmeurs Git gebruiken als broncodebeheersysteem, hebben game developers meer nood aan een version control systeem dat goed om kan met extreem grote bestanden, die bovendien dikwijls binair zijn, in tegenstelling tot de broncode uit gewone programmeerprojecten. Die broncode die bestaat uit tekst, eigenlijk uit gewone tekst. Dat is programmeertaal tekst, maar dat is tekst. Dus op dit moment hebben ze dan die software uitgebracht onder een MIT-licentie. Dat is een open-source licentie, maar geen GPL dus. Het version control systeem is geschreven in de programmeertaal Rust. En het project is te vinden op GitHub. Dat is waar ze de broncode van hun nieuw broncodebeheersysteem hebben gehost. En GitHub is een typische Git-hoster. Dus ze hebben eigenlijk het nieuwe softwareontwikkelingsbeheersysteem geschreven op een platform dat de traditionele Git is. En eigenlijk is hun systeem dan één om iets te doen wat dan voor hen beter is dan Git, maar ze hebben het blijkbaar niet zelf gebruikt. Maar ja, het was ook nog niet af natuurlijk, dus dat kon ook niet. Goed, het project is te vinden op GitHub. Informatie vind je op lore.org. En op GitHub zitten ze op epicgames.lore. Nog even terug naar ons control panel en wat muziek.

Oeh, dit is de tweede keer. Ligt het aan... aan wat ligt het? Kijk. Ik ga... Hij is gewoon gestopt in het midden van de track. Ik kan op play duwen, dan gaat hij verder. Ja. Het lijkt alsof hij exact in het midden gestopt is. Ook bizar. Exact in het midden van de track. Deze keer.

Ja, zo is de lol er wel snel af natuurlijk. Volgende week terug LP's meebrengen.

Oké, nu zeg je dan en is het zonder krak. Dat is beter. Heel bizar toch, heel bizar. Goed, even verder waar waren we. De smartphone-markt die stagneert. Een effect van tekorten op de markt van de geheugens en de bijhorende prijsstijgingen van de geheugens leiden tot een stagnerende markt van de smartphones. Volgens voorspellingen zou die markt dit jaar zelfs krimpen met 15%. En je zal, we hebben dat hier zelf ook gezien. We hebben, onlangs hadden we het over de Yola Phone, dus een Europees merk die proberen op die woelige markt van de smartphones een onafhankelijke koers te varen en een smartphone op de markt te brengen met een Linux operating systeem erop. Ze kunnen dat niet doorlopend, zoals de grote merken. Zij moeten altijd zo in stappen werken. Als ze genoeg steun hebben, zo een beetje de crowdfunding-achtige manier van werken, maar bij hen is het ondertussen overgegaan in een soort voorintekensysteem waar ze per bijvoorbeeld een lot van 2000 stuks van apparaten maken en elke keer kan je intekenen voor het volgende lot van 2000 stuks. Ze hebben daar de laatste maanden al een paar keer dat aantal bereikt. Ze hadden eerst, denk ik dat ze, ze hadden iets vooropgesteld, we hebben het er toen over gehad, dat aantal was ver overschreden, de bestellingen waren veel hoger en ze hebben meer dan 10.000 stuks ondertussen in bestelling. En ze zijn weer bezig aan het volgende lot van 2000 en daar zitten ze nu al aan 119%, dus 2385 van de 2000. Ik weet niet of ze dan weer een volgende batch van 2000 units gaan opstarten of dat ze nu de teller nog even laten lopen. In ieder geval, je merkte daar dat als je gaat vergelijken met het vorige toestel dat ze op de markt gebracht hebben, dat was een beperkte reeks van een developer versie van een Yola toestel dat ze gemaakt hebben in samenwerking met een andere hardwarefabrikant. En dat toestel heette de C2. Dat was eigenlijk echt bedoeld naar developers toe. Ze wilden een soort referentietoestel, zodat developers toch echt een toestel met Sailfish, het operating systeem, het Linux operating systeem van Yola, erop konden kopen en daarmee aan de slag gaan als developer. Natuurlijk, als je programma's wil laten ontwikkelen voor je platform, moet je zorgen dat er genoeg programmeurs aan een toestel geraken om dat uit te proberen en dat te gebruiken. En

Die C2, en dan als je nog verder terug gaat, dan hebben ze nog een aantal keer toestellen op de markt gebracht. Maar daar is dikwijls, ja, zijn soms jaren tussen. De eigenschappen van die C2 was bijvoorbeeld dat die 8 gigabyte geheugen had. En de nieuwe reeks toestellen die je nu kan bestellen, dus die worden eerst besteld dan, en dan laten ze die maken, die hebben ook maar 8 gigabyte geheugen. Dus vroeger, als je een toestel een aantal jaren had en je kocht een nieuw toestel na verloop van tijd, dan had dat nieuwe toestel dubbel zoveel geheugencapaciteit als je vorige toestel. En nu zie je dat de prijzen gestegen zijn en dat, dat de geheugencapaciteit hetzelfde is gebleven. Of omgekeerd, ze hebben wel een optie dat je meer geheugen in het toestel kan krijgen, maar dan moet je bijbetalen voor meer geheugen. Dus het is iets wat we over die hele smartphone-markt zien. Dit toestel is een beetje speciaal in de zin dat het bijvoorbeeld knopjes heeft om de microfoon of de Bluetooth, Android apps of bepaalde dingen af te zetten. En ik kan dat instellen dat je gewoon met één druk op de knop een bepaalde functie kan uitschakelen voor de privacy. En verder natuurlijk het operating systeem en aandacht voor verwisselbare onderdelen. Jolafoon dus, en evenveel geheugen voor veel meer geld, en het is een tendens. Wat gaan we doen? Gaan we het wagen? Ja, ik ga het toch nog één keer wagen.

0: Zo, dit was dan muziek die vol onderbrekingen zaten, maar die waren dan bedoeld deze keer. En deze track heeft wel helemaal uitgespeeld op een normale manier, zonder dat ik hem terug moest starten. Misschien gaan we eens kijken naar die Lazarus. Lazarus is een programmeeromgeving die ik onlangs geïnstalleerd heb. En dat installeren, dat ging niet altijd even vlot. Oh ja, het is te zeggen, ja, de ene keer wel, de andere keer niet. De conclusie toen, ik weet niet of ik er al over gepraat heb, de conclusie toen was dat het op meer recente systemen toch altijd beter is. Ik heb die een beetje herontdekt. Vroeger heb ik die Lazarus wel eens bekeken, maar ik weet niet waarom ik er dan niet verder in gegaan ben. Waarschijnlijk omdat die toch niet echt helemaal ver genoeg af was om vlot zonder zorgen mee te kunnen werken. En dat zal geweest zijn op het moment dat Gambas opkwam en omdat dan de noden lagen op programmeren op het Linux-platform en niet op andere platformen, was Gambas eigenlijk de meer voor de hand liggende keuze. Lazarus is een programmeeromgeving om te programmeren in de programmeertaal Pascal, een taal die veel in het onderwijs gebruikt werd, waar les ingegeven werd, die nog verwant is aan een aantal andere opvolgerstalen als Modula 2 en andere. De programmeertaal Pascal die heeft ook hoogdagen gekend op de PC in de versie van Borland's Turbo Pascal. En het is een programmeertaal waarmee je een programma schrijft en dat kan omzetten, compileren naar een uitvoerbaar programma. Op het platform, op Linux, is het dan een uitvoerbaar programma dat gewoon de naam van het project heeft. En in de Windows-wereld is dat dan een .exe, een executable. Ik heb de versie die dan... ik heb op verschillende systemen geïnstalleerd. Een paar verschillende versies van OpenSUSE. En dus op de meest recente versie. Je hebt een grote sprong in versies. Dus in systemen van een paar jaar geleden is dat een Lazarus 2. En nog iets. En op meer recente systemen heb je echt een Lazarus 4.6, denk ik dat het was. En dus een veel en veel recentere versie. En je voelt die is veel verder af en die werkt veel vlotter en veel aangenamer. Ik heb ondertussen begrepen ik ga het een beetje vergelijken altijd met die Gambas. Want die Gambas is een eenvoudige programmeeromgeving die heel veel kan, waar je echt scripts mee kan maken, waar je desktopprogramma's mee kan maken, waar je scripts die op een server draaien mee kan maken enzovoort. Maar die heel compleet is, die echt een programmeeromgeving heeft met formulieren waar je knoppen en lijstjes enzovoort op een scherm kan zetten en dan klikken om daar de programmacode aan toe te voegen en zo. Dus heel handig, maar redelijk afgeleid. En kan zich daardoor waarschijnlijk beperken tot de meest noodzakelijke en de meest nodige en nuttige dingen. Terwijl die Free Pascal, als je die start, die programmeeromgeving voor Free Pascal, die Lazarus, dan krijg je een veel zwaardere omgeving. Dus het opent een programma met ongelooflijk veel knoppenbalken, met opzij panelen, met allerlei dingen, waar je nog eens tabbladen hebt om in dat paneel van het ene tabblad naar het andere te gaan, om nog meer instellingen en dingetjes te krijgen die je kan, waar je iets aan kan doen, iets kan instellen, waar je een waarde, een parameter ofzovoort in kan zetten. Dus bij het openen onmiddellijk komt het over als een veel zwaardere omgeving. En het heeft zo verschillende vensters ook. En dat is ook even zoeken dan, want je hebt niet zo in één blik onmiddellijk een idee van, ja, hier zijn we. Wat je dus met Gambas eerder wel hebt, ofwel zit je in een form en je hebt zo tabbladen. En je klikt op zo'n tabblad en dat zijn de forms. Maar evengoed, de forms, dat zijn dus de formulieren waar je dus een schermen, eigenlijk de schermen die je voorbereidt door knoppen erop te zetten enzovoort. Of ook layout-elementen die dingen uitlijnen en zo. En dan heb je de code die bij die forms hoort. Die heeft dezelfde naam, maar een andere extensie. En dat zit allemaal in tabbladen. Je kan dus heen en weer, je klikt gewoon bovenaan op het tabblad, zoals in een browser in Firefox, tabbladen van verschillende pagina's waar je op een website, op verschillende websites zit. En zo kan je heel gemakkelijk van het ene naar het ander schakelen. En al de rest blijft gewoon hetzelfde. Rechts en links heb je elementen die je kan gebruiken. Je hebt menus waar je uit kan kiezen om een knop op een formulier te zetten en zo. En je hebt dan de lijst met de eigenschappen van het geselecteerde item. Als je een bepaalde knop selecteert, die knop die kan je een naam geven, die heeft een breedte, een hoogte, die heeft, misschien heb je nog een soort programmeursnota erbij. Je hebt misschien een tooltip, dat is zo bij de mouse over, komt er dan een klein tekstje zichtbaar, wat je gebruikt om als help over die knop. Of ik neem nu een knop, maar het kan eender welk ander element zijn op het scherm. Dus die tooltip die kan je daar invullen. Je hebt dus een hele lijst met kenmerken van dat object, die, in dit geval dus die knop, een hele lijst van kenmerken onder elkaar. En die hebben zo dezelfde volgorde altijd. Dus als je aan het werken bent in die programmeeromgeving, ga je heel gemakkelijk onmiddellijk naar de juiste plek. Dus dat is redelijk stabiel, maar in een meer uitgebreide programmeeromgeving als Lazarus is dat scherm veel drukker en heb je meer verschillende vensters en ze werken ook iets anders zo tussen het scherm en de code. Dat gebeurt op een andere manier, het schakelen daartussen. Ik heb wel vrij snel geleerd dat daar een functietoets voor gebruikt kan worden, de F12, en met F12 kan je schakelen tussen de vorm en de code. Dat is wel handig. Ik begrijp dat zo'n Lazarus-project, er wordt onderscheid gemaakt tussen de Lazarus-code voor de GUI, dus voor de schermen die je daar gebruikt, en de Free Pascal-code. De Free Pascal-code, dat zit in Free Pascal-code-stukjes en die hebben een andere naam. Ze gebruiken de Lazarus Class Library voor de Free Pascal. Ik heb een aantal dingen uitgeprobeerd op de vers geïnstalleerde Lazarus/FreePascal compiler. En het scherm is onderverdeeld. Je vindt bovenaan de menus en de knoppenbalken. Ze hebben zoveel knoppenbalken dat je daar dus ook al tabbladen in hebt, naar gelang de functies van die knoppenbalken. Daaronder heb je de Form Editor. Eigenschappen van objecten, de object inspector met zowel de properties, eigenschappen als de events, de gebeurtenissen. Dit zijn aparte vensters die verplaatst kunnen worden. En je moet dus opletten als je bijvoorbeeld werkt met op een desktop met verschillende schermen aangesloten, met twee schermen, en je wil je programmeeromgeving even op het andere scherm zetten omdat je iets wil opzoeken ondertussen op een website, en je neemt zo'n venster van die programmeeromgeving, je zet dat op het rechtse scherm, ja, dan heb je alleen dat ene venster. De interface bestaat uit verschillende vensters die los van elkaar staan, en dan heb je alleen dat ene venster naar rechts gezet. Het is een optie in de programmeeromgeving, in de IDE, om binnen één hoofdvenster te werken, en dan blijven al die venstertjes binnen dat ene hoofdvenster, en dan kan je dat ene hoofdvenster verzetten. Dat kan je dus veranderen. De bestanden, je hebt de LPI, Lazarus Project Information, een XML-file met info over de libraries, over de units. De units, dat zijn die Pascal-code-files. LPR, Master Source File met Pascal-code. LFM, een Lazarus Form met gegevens zoals gemaakt in de Object Inspector. De .lrs zijn de gegenereerde resource-files. De .pas, dat is de code van een form. En die puntpas slaat op Pascal, dus dat is die programmeertaal. De ppas.bat wordt vermeld als een tijdelijk bestand, een script dat gemaakt wordt en terugverwijderd wordt door de compiler. En .bat, dat lijkt mij dan eerder voor de Windows-wereld te zijn. Dus ik weet niet of dat in de Linux-versie ook is, ik heb dat alleen vermeld gezien. Dan heb je nog de executable, dus als je uit de programmeeromgeving een programma maakt en je maakt daar een executable van, dan wordt dat gemaakt met een naam. Je kan dat denk ik ook kiezen, maar standaard zal het de naam van je project krijgen. En dat wordt gewoon in de project directory, waar heel dat project zit, daar komt dat te staan met die naam. Je kan dat instellen dat het op een andere plaats komt. Je hebt dus in de instellingen van die programmeeromgeving een heel onderdeel waar je allerlei directories kan instellen van de directory voor dat moet daar zijn, de directory voor dat moet daar zijn enzovoort. En de directory waar executable terechtkomt kan je dus ook instellen. De executable heeft dus geen uitgang, dus als je er geen erg op hebt, dan zie je, dan heb je niet direct door dat de executable is misschien. Met Gambas is het een beetje anders, omdat die wel een .gambas file maakt als uitvoerbaar. Dus het werkt met een interpreter, dus het is een beetje anders dan met de executables die in Lazarus Free Pascal gemaakt worden. De IDE maakt automatisch een unit 1 aan bij het openen. En die unit 1 is een broncodebestand dat bij de form 1 hoort. Dus dat heeft een verschillende naam. Heel bizar eigenlijk. Dus in Gambas, als je een form hebt, bijvoorbeeld fmain, de main form, dan fmain.form, dat is de form waar je de layout van de form maakt, en fmain. Ik weet niet welke uitgang ze daarvoor gebruiken, src of zo, dat is dan de broncode van die form. Dus die form broncode en die form schermelementen heeft dezelfde naam, dat is ergens logisch. Hier doen ze dat niet, dit heeft gewoon een andere naam. Dus je ziet niet aan de naam wat bij elkaar hoort. Vreemd. Goed, dus als je bepaalde dingen apart wil houden, bepaalde stukjes code, berekeningen enzovoort, dan ga je dat in modules doen in Gambas en hier ga je dat dus in andere units steken. Je moet die units dan een naam geven en je moet ook wel aangeven dat die unit gebruikt gaat worden door andere units, door die naam eigenlijk bovenaan in de andere unit in te vullen in het lijstje van users, dat en dat. Dus dan moet je eigenlijk niet echt importeren, maar wel een soort link zetten van die unit wordt gebruikt in dit stukje code. En dankzij de Package Manager kan je extra functionaliteiten installeren in Lazarus. Bijvoorbeeld bij het maken van die QR-code-programma's kan je die module afhalen, online afhalen via de Package Manager en krijg je een extra balkje met knoppen die dienen om QR-codes te maken. Voilà, dat als eerste instap in het ontdekken van Lazarus programmeeromgeving. En dat is ook het einde van het programma voor deze week. Graag tot volgende week. webgang.radiocentraal.be. En over naar Beatscapes. Veronderstel ik dat die klaarstaan. Met een klik of zonder klik? Nog wat muziek? Of... Yes! Ja.
1: Als Wim iets fluistert, dan doen we dat.

broeierig heet. Druk het warm. Overal in de studio. Kleverig weer. De gekte, de zomergekte is weer losgeslagen. De meute is niet meer te houden. En u luistert met een koel drankje naar Radio Centraal 106.7 Beatscapes.

Oh.

Over losgeslagen muiten gesproken. Die proberen we in de hand te houden met het shamanenorkest, het samengestelde shamanenorkest. Dat is al morgenavond vanuit de prachtplek Stormkop. De droogdokken zitten in de blauwe gele zaal. Krijgt u van zons... Nee, het zal nog lang zonsondergang niet zijn. Van een uur of zes krijgt u daar... Tot zonsopgang krijgt u daar allerlei optredens, lives, performances, poëzie, visuals, etcetera. Krijgt u voorgeschoteld vanwege Radio Centraal. Het begint er al vanaf 6 uur 's avonds en gaat nog door tot, tot wanneer het terug licht is. Vanuit Stormkop en ook tot in uw luie zetel... Of tot in uw zwembad. Alhoewel het zwembad aan de droogdokkenweg is...

Geen DJ's, alleen lives, dansbaar, niet dansbaar. Het is tenslotte een shamanenorkest. Dat wil zeggen dat er ongeveer een vijftiental mensen, vijftiental groepen hun ding komen doen op het podium.

heel bijpassend. De wolken trekken hier nu de studio zowat voorbij. Het is hier drukkend heet in de studio. Wim zit hier ook al, is er al aan rondlopen in zijn onderbroek en is nog altijd aan het zweten, laat zweetplekken op de kurkvloer achter. En ik sta hier ook, ik ga mijn t-shirts en mijn broek ook uitspelen, want ik kan het zo ook al uitwringen. Hij zweet nog wat geknetter dat er al zit te komen. Dat belooft een knallende beatscapes en een knallende wave frequencies te worden. Het is tenslotte een knalradio. Sueño Latino, Luxuria, Car-

0: The DJ's list.
1: Miss Thing, there is no guest list tonight.
0: Oh.
2: Het is niet waar. Het is de eerste keer.
3: Lonely people, lonely.
2: Come on.
3: Hier
2: is het 1992. Ja. Fierce mixes by Lil Lewis en DJ Pierre. Niet de Pierre van Radio Centrale. Nee. Die mag u de 12 juli verwachten voor de 14 juillet vanuit Bar Tati. Met of zonder pastis, het zal Franstalig zijn. Of het zal niet zijn.

gemixt bij Robbie Rob. Veel gerapt, ja. En Davy DX. To Puerto Ricans in a Black Man. Op Fierce Records. Too Far Gone.

op het soeplepeltje van Trax, Gene Hunt op House Time Records. Ja, living in a land.

Even iets rustiger na die heftigheid zitten. Het druppelt hier al, het parelt hier al op de muren. En we naderen de 30 graden in de studio.

0: Mando.
1: Weer op dat soeplepeltje van Trax, House Time. De voor Tyree met zichzelf geremixed. Ja, ja, ja. De Acid Crash. Merci voor het luisteren. Blijf luisteren. Wave Frequency zit hier al rustig. Rustig zit hier al heftig te puffen. Maar we kunnen nog boven de 30, hoor. Dit was Beatscapes voor deze week. Merci voor het luisteren en tot morgen.
2: Sunrise.

Termkap.

Centraal 106.

Kok kakenak.

0: Donderdag 18 juni 2026 en het is tijd voor, jawel, Wave Frequencies met Lieve achter de draaitafel en mengpaneel. Chris hier achter micro, muziek wordt door ons beide verzorgd. We hebben veel nieuw werk bij, we hebben klassiekers uiteraard, we hebben minimal synth, electrowave, darkwave, synthpop en nog veel meer. En dat wordt hier allemaal mogelijk gemaakt door Radio Centraal onder de 6.7 FM. We kunnen ons hier lekker verwarmen in de kleine studio. Dit wordt ons werkterrein tot 10 uur. En u kreeg VNV Nation, dat was het openingsnummer. When is the future? Van de dubbele LP Noir uit 2018, Lieve.
1: Ja, yep. Ja, ja.
0: En dan ja, de Belgen van Gradual Isolation. We speelden They Feed Well. Binnenkort is de LP release. Dat komt zobiet nog in het nieuwsoverzichtje. En het laatste was een nummer van de Nederlandse band Das Ding. Die hebben ook een nieuwe LP uitgebracht, Practical Limits of Nihilism, waaruit we False Vacuum spelen.
2: Wave Frequencies.

Thank you.

0: Ja, de tonen van de Clinic Feel the Evil. Het is een vrij lang nummer. We laten het nog een beetje op de achtergrond spelen. En we geven jullie ondertussen een overzicht van de duistere kalender. Dus we brengen duister nieuws met morgen 19 juni is het een optredens. En ook een LP-release van Aveline in La Vallée in Brussel. Aveline en HIV Plus spelen daar ook. Er zijn DJ-sets, er is de LP-release, allen daar één. Maar het is ook Club Solitaire hier in het bos. Met ook optredens van Nuovo Testamento en Madeline Goldstein. Op 20 juni kan u naar Arbeid Adelt in een jingle Jungle. Of terug naar Brussel in de Superkit voor Ola Oscura nummer 3. We springen dan nog een weekje verder naar Gradual Isolation, lieve. Want dan is de LP-release in Bukowski, had ik begrepen.
1: Ja, dat klopt.
0: Vanaf 14 uur?
1: Ja, ja.
0: Dus al naar Bukowski, dat is op Antwerpen-Zuid, aan het nieuwe Justitiepaleis, het cafeetje daar, Boekencafé. Vanaf 14 uur welkom voor die LP-release en signeersessies. En we hebben ook nog op 25 juni Youth Coats in de Kafka, hier in Antwerpen. Qua muziek betreft dus de Clinic Feel the Evil, dat is een nummer dat je terugvindt op The Melting Close plus Sabotage, dubbel LP 1987. Maar het is eigenlijk eerder nog verschenen, meer specifiek op die gelimiteerde die LP met Clinic en de Fabriek uit 1986 vind je het nummer ook op terug. De Clinic, Mark Vragen en Dirk Ives. Daarvoor Love is Colder Than Dead met Tired to Death van de Ten Mouth LP. En we gaan van start met Vita Noctus, project van Jos en Chris Kips, samen met Martin Genijn. We speelden het prachtige No Place For You van de gelijknamige CD uit 2015.
2: Wave frequencies.

0: En u luistert nog steeds naar Wave Frequencies hier bij Radio Centraal, 106.7 FM. Nog 10 uur zijn we van de partij met Minimal Synth IBM Wave toestanden. Heel lekker voor deze warme donderdagavond. U kreeg Avelien met Paradise Lost. Gaan ze zien morgenavond 19 juni in La Vallée in Brussel, want dan is het de LP-release, de LP Amour Noir, komt dan uit van deze Brusselse dame. Daarachter Mitra met... Dat heb ik niet genoteerd, lieve. Mitra, wat speelden we? Van de gelijknamige LP uit 2016, de debuut-LP trouwens, speelden we van Mitra.
1: Metro Lumen. Metro Lumen.
0: Het laatste Lebanon Hanover Gallo Dance 7-inch 2013.
2: Wave Frequencies.

Wel, prachtige muziek van Beyond the Implode, een 7-inch uit 1980. Ja, we draaien ook oud werk uiteraard. 11th Hour Breakdown, gelijknamige singles van deze Britse band. Daarvoor uit Florida, Amerika, Nina Believe met Room 13 van de Shivers LP uit 2013. En we gingen van start met een lekkere, vette, dikke tattoo die ik van de morgen nog heb laten zitten op mijn rechter schouder.

0: En u luistert nog steeds naar Wave Frequencies hier op jullie donderdagavond met Chris hier achter de micro. En Lieven achter draaitafels en het mengpaneel. En de blazer, die staat op de grond om ons wat verfrissing te brengen.
1: U hoort hem op de achtergrond.
0: Ja, lekkere achtergrondmuziek. U kreeg Das Ding met Dark Wave van die dubbel LP Practical Limits of Nihilism. Dit jaar verschenen. Vervolgens King Koen met Erika van een cassetje uit 84, lieve. His Royal Shyness.
1: Dat klopt, ja. Echt.
0: Maar op de verzamel-LP Underground Wave volume 7 is het ook verschenen op Valhalla Records.
1: Dat klopt.
0: Het label van lieve. En het laatste was Alien Skull Paint. We hebben het nog juist even gecheckt. Een nummer uit 2004 op het Genetic label. Dat is een van de labels die er als eerste bij was in het begin van de Minimal Synth Revival. Met het nummer Nobody Dies Twice, die 12-inch uit 2004 speelde.
2: Wave Frequencies.

Рейгана продлить торговый бойкот Никарагуа.

0: Alright, en de tattoos die vliegen hier weer in het rond. Eentje bij Lieve, eentje bij Chris. U hoorde een onkel Bob met Laat me niet alleen, tante Terry. En het laatste was tante Terry met Laat me niet alleen, onkel... Onkel wie?
1: Onkel Bob.
0: Juist, onkel Bob.
1: Davidsen.
0: Ja, yep. En in het midden hadden we de KVB met Human van de Immaterial Vision LP. We hebben nog 9 minuten, Lieve. Nog prachtige nummers te brengen.
1: Wat zeg je?
0: Dat we nog prachtige nummers kunnen brengen.
2: Wave frequencies.

0: Voilà, nummer is ineens gedaan, lieve, maar we zijn ons in gereedheid ontbrengen om het laatste nummer te brengen. Ja, u kreeg nog absoluut body control. Je hebt het misschien gehoord met het nummer Shake. En we gaan nog één nummerje spelen. Bedankt om te luisteren. Volgende week zijn we terug voltallig hier. Alhoewel, het zou kunnen dat ik er niet bij ben. Ah. Want het is misschien proclamatie voor het rapport van mijn zoon. Dus,
1: oké. Okay.
0: Maar dan gaat het alleen maar te doen, hè, lieve. Dit terzijde, op de eters. Geniet nog van je avond in dit warme weer. En wij gaan er alvast uit mijn kakatoe. Ja, dat is zo'n vogel, hè. Een kakatoe.
1: Ja, kakatoe.
0: Ja, een kakatoe. Bye.

cock.

0: young babysitter. Always sitting serene as an urn. When you to return.
1: Patrick Joseph Fitzgerald klinkt voornamer. Eind jaren 70 was hij gewoon een punker. Zij het van de akoestische soort eigenlijk. Een punkpoëet met maatschappijkritische teksten en zijn akoestische gitaar. Babysitter hoor je over de naïviteit van ouders die denken dat hun kind wel veilig is bij die babysitter. Verboden verleiding, hypocrisie en de verveling van het kleinburgerlijk leven. En dat allemaal in een minuut 10 assists, dus best wat onderwerpen. Het was ook wel even stressen op die minuut 10 om deze plaat klaar te zetten.

0: En zoals vorige week reeds aangekondigd is, Sicily is Rockin', de LP van de maand, waaruit u ook dit nummer hoorde. De reden om deze plaat te kiezen is natuurlijk mijn recente trip naar Sicilië. Uh-huh. Daar heb ik vorige week ook over verteld. Sicily is Rocking is een compilatiealbum, uh-huh. maar ook een muziekfestival. Dat wist ik eigenlijk niet, maar daar ben ik nadien pas achtergekomen. En dat vond dit jaar plaats in Catania, waar ik wel geweest ben, op 13 maart. Ja. Op de plaat en het festival dus enkel 50s, rock and roll, rockabilly, rhythm and blues en een beetje surf van eigen bodem dus. En deze keer was het de beurt aan L en de Dirty Shakers, afkomstig uit de stad of het stadje Alessandria della Rocca. Mm-hmm. En dat is dus terug te vinden in het binnenland van Sicilië tussen Palermo en Agrigento. Een beetje voor de aardrijkskundigen onder de luisteraars.
1: Ik zou niet weten waar het is.
0: Ja, of wie is die L? Wel, dat is Alessandro Sicorello op gitaar en samen met de Dirty Shakers verantwoordelijk voor traditionele rockabilly en jump blues. U hoorde het nummer Lover's Moon.

0: Met een aanstekelijk mondmuziek riffje door Charlie McCoy, een mondharmonica grootheid uit de country muziek. Winnaar van een Grammy en ook een van de Nashville Cats. Dat was een groep top studio muzikanten uit Nashville die in 1970 dus hun tweede en laatste LP uitbrachten. Trip in the Country onder de groepsnaam Area Code 615. De Nashville Cats, dat waren geen amateurs, want die werkten samen met Bob Dylan op Blonde on Blonde en Nashville Skyline, met Neil Young op Harvest en ook op nummers van Elvis Presley. Stony Fox Chase was dat van Area Code 615 of 615. Six.
1: En nog wat.

0: Ja, Sven, ik heb weer zo'n speciaal plaatje gevonden. Ja, dus ja, toen ik dat opzette, dacht ik direct van, oh, geweldig. Het heeft iets cinematografisch eigenlijk. Toen we denken aan zo'n jaren 60 soundtrack-achtig.
1: Ja, klopt. Ja, vind ik ook, ja.
0: Ja, maar we duiken dus voor deze plaat even in het verleden, meer bepaald 1968, het jaar voor mijn geboortejaar, met Bill Plummer en de Cosmic Brotherhood. En de plaat heeft geen ondertitel meegekregen, maar het is een verzameling, ja, zoals u een beetje hoorde, psychedelische en spirituele jazzparels die erop staan.
1: Ja.
0: En het is ook uitgebracht op het legendarische jazzlabel Impulse. Nu, Bill Plummer, kan een beetje wat vertellen over de muzikant zelf. Bill Plummer was een gerespecteerde contrabasspeler die eigenlijk furore maakte aan de Amerikaanse westkust als sessiemuzikant. Okay. Van onder andere, niet de minste, Miles Davis, de Rolling Stones en Tony Bennett, de crooner.
1: Ja.
0: En voor deze plaat, die eigenlijk op dit moment en vroeger ook al erg in trek is bij vinylverzamelaars en onlangs herperst, daarom dat ik hem heb kunnen komen, speelt hij naast de contrabas ook de sitar. De productie van deze plaat was in handen van Bob Thiele, die eerder al zijn sporen verdiende achter de knoppen voor John Coltrane, Art Blakey en Charles Mingus.
1: Ook niet de minste.
0: Ook niet de minste jazzmuzikanten. Bill Plummer, die kreeg alom gerespecteerd, goed muzikaal gezelschap, zal ik maar zeggen, onder de naam The Cosmic Brotherhood.
1: Ja.
0: Nu, wie waren die mannen? The Cosmic Brotherhood. Wat nu eigenlijk volgt is een stukje muziekgeschiedenis en een beetje een who's who van de beste studiomuzikanten uit die periode.
1: Oké, okay, shoot.
0: Want wie speelt er mee? Carol Kay, basspeler van The Wrecking Crew. Uh-huh. Wrecking Crew was een bekend collectief van sessiemuzikanten uit Los Angeles.
1: Ja.
0: Die de instrumentale passages inspeelden voor onder andere de Beach Boys, Frank Sinatra en Elvis Presley.
1: Uh-huh.
0: Dus de Wrecking Crew, ook al, laten we zeggen, een bekend collectief.
1: Ja.
0: Morris Miller, die was drummer in de band The Jazz Corps.
1: Uh-huh.
0: Dennis Boudimir was gitarist bij onder andere Chico Hamilton, maar ook Ravi Shankar en bij Frank Zappa.
1: Uh-huh.
0: Mike Lanning, die was pianist bij de Flaming Groovies. Tom Scott, saxofonist bij Gabor Szabo. En ook Thelonious Monk. Ray Neapolitan, bassist bij The Doors en Leonard Cohen.
1: Uh-huh.
0: Milt Holland, percussionist, ook bij The Wrecking Crew en bij Captain Beefheart.
1: Ja.
0: En Bill Goodwin was drummer bij Mose Allison en Tom Waits.
1: Ik hoor alleen maar grote namen.
0: Alleen maar grote namen. En dus het kan ook niet anders dan dat dit een zeer fijne LP is.
1: Ja.
0: En uit deze geweldige LP hoorde u The Look of Love, niet van 80's iconen natuurlijk, ABC, maar wel van Bill Plummer en The Cosmic Brotherhood.

0: Sven, dit zou ook in 1968 kunnen gemaakt zijn. Ja, ja. Door de, ja, in dit geval de Belgische Cosmic Brotherhood.
1: Ja, klopt. Ja, precies. Jij zit daar, ik ook zit daar. Nee, maar serieus, er wordt in België fantastische muziek gemaakt, maar die blijft helaas vaak onder de radar, wordt op weinig radio's gedraaid. Dus met veel graagte geven wij die dan een plaatje in onze Potage du Jour playlist. Hè. Dus dit was een mooi voorbeeld daarvan. Space, een LP uitgebracht eind vorig jaar rond sitarspeler Nicolas Mortelmans. Maar het is een beetje een all-star band, maar dan op Belgisch-Vlaams niveau, zeg maar. Tim van Hamel doet er aan mee, Stef Camille Carles, Roland van Kampenhout, Teun Verbrugge en Simon Segers. Dat is die vaste drummer. Vorige week heb je iets van Dave Sanders gespeeld. Ja. Dus, dat is zijn vaste drummer. Dus ja, goed, ook allemaal topmuzikanten. En live spelen ze onder de groepsnaam Space Quartet. En die LP kwam eigenlijk voort uit een aantal jam-sessies die ze dan vorig jaar uiteindelijk toch hebben opgenomen en op plaat geperst. Dus je hoorde Same But Different.

0: We hebben de sitar even in de hoek gepleurd voor het Zwitserse industriële rock.
1: Klopt.
0: Uit Freiburg van het trio The Young Gods. Mannen zijn begonnen in 1985 en waren al snel pioniers in sampling, vooral gitaarsamples. En ze kunnen dat eigenlijk toch wel op hun konto schrijven, dat ze artiesten als Nine Inch Nails en Sepultura hebben beïnvloed met, met hun muziek. Ja. Ze bestaan nog altijd, de Young Gods, want ze brachten in 2025 hun 13e studioalbum uit, Appear, Disappear, en ze doen nu momenteel een Europese tournee in 2026. Het nummer Gasoline Man dat u hoorde kwam uit de LP TV Sky uit 1992.

Alan Vega en Martin Reff met hun debuutsingle Rocket USA van hun debuut LP Suicide uit 1977. Wel, de groep Suicide. Die mannen waren actief van 1970 tot 2016 en dat was het jaar waarin Alan Vega overleed is. Dan hield het op met Suicide. Muzikale grote inspiratiebron voor latere punk, industrial en techno bands. Je had het er net over Nine Inch Nails. Trent Reznor was ook grote fan van Suicide trouwens. Dus. Ja goed, maar commercieel hebben ze nooit echt potten gebroken. Zoals u net hoorde was die muziek ook niet echt mainstream. Combinatie van Alan Vega's en wat onheilspellende gezang en dan die vervormde synthesizers en drumcomputers van Martin Reff maakte wel hun unieke sounds. Maar goed, echt top 30 materiaal was het niet. Een beetje gelijk spruitjes bij kinderen. Een acquired taste, of hoe zeggen ze dat? Ghost Rider is zowat uw bekendste nummer. En van Alan Vega solo kent u waarschijnlijk wel Jukebox Babe. Dat is dat wat elektronische rockabilly-achtige nummertje. Ja. Dat wel eens... waar de beentjes al eens worden op losgegooid op diverse vuiven in cafés.

0: Je zal ondertussen al wel gemerkt hebben dat wij als programma Potage du Jour muziek aan bod laten komen die je niet of nauwelijks op andere radiozenders te horen krijgt. Dat is dan ook een beetje de grote strikte van Radio Centraal en ook van ons programma natuurlijk, ja. Potage du Jour. Ja, deze plaat bijvoorbeeld is er zo eentje, de Oimels van de Wolfgang Dauner Quintet. Prachtplaat, maar een cultplaat uit 1969, dit keer wel mijn geboortejaar.
1: Ja.
0: En nu opnieuw herperst. De plaat werd opgenomen in de legendarische MPS-studio in Villinger. En is een fusie van ja, avant-garde, jazz, psychedelische rock, beetje funk, beetje pop.
1: Ja.
0: Zoals u ook hoorde eigenlijk in dit nummer, er zit wat van alles in.
1: Ja.
0: En ze wordt beschouwd als een mijlpaal in de Europese en psychedelische jazz. Oké, Wolfgang Dauner was dus pianist en keyboardspeler en actief van 1964 tot 2017 zelfs. En in 2016 kreeg hij de Order of Merit of the Federal Republic of Germany en ook de Jazz Prize Baden-Württemberg voor muzikale verdiensten.
1: Uh-huh.
0: Helaas overleed de man in 2020 op 85-jarige leeftijd. Het nummer dat u hoorde trouwens komt uit de LP Die Oimels. Prachtplaat en ook een prachtige hoes.
1: Ja.
0: Die trouwens ook getekend is door Wolfgang Dauner en de drummer Roland Wittig. Ja, heel mooie plaat. Ja. Artwork is geweldig. En ja... daarnet hoorde u dus het nummer My Man's Gone Now. En dat is blijkbaar een compositie van George Gershwin en een bekende aria uit de opera Porgy and Bess. Goed, verstopt.

Goedenavond. U bent afgestemd op Radio Centraal. Als dat niet per ongeluk is, dan weet u dat u luistert naar The Magic Mushroom. En naar het zesde en voorlaatste deel van mijn minireeks betreffende Simon House. Violist en toetsenman bij onder andere High Tide, Third Ear Band, Hawkwind, David Bowie, Mike Oldfield, Magic Muscle en zo verder. Aan het eind van de vorige aflevering lieten we hem achter in Amerika op tour met Nick Turner. En daar springen we de tourbus ook weer op.

Deze live versie van het door Simon House gecomponeerde Hawkwind nummer Spiral Galaxy 28948 kan u terugvinden op Past or Future, de registratie van een concert in San Francisco uit 1995. Dit album verscheen onder de naam Nick Turner, maar tijdens diezelfde tournee van Nick Turner's Space Ritual in juli en augustus werden ook tracks van het trio Len Del Rio, Simon House en Del Detmar live opgenomen. Die werden in 1996 gereleased als een derde Spiral Realms CD. De titel ervan was Solar Wind en hij verscheen als vanouds op Hypnotic. House zei er in een interview het volgende over. I really wanted to play with Del again and Len Del Rio makes some interesting space effects. And the first album was out, the second was just coming out, so it seemed like a good way to plug it a bit. I recorded a backing tape, which just left the violin and Len and Del to play over the top. With a bit of a light show as well, it was good. Hoe goed, dat kan u horen aan de nu volgende tracks eruit. Syzygy en Lunar Sea.

Datzelfde jaar, 1996 dus, nogmaals ten overvloede gesteld, kwam op het Duitse dossierlabel ook nog Sonic Attack 2001 uit, een compilatie van eerdere opnamen met Nick Turner. Simon House speelde mee op Anubian Light Destiny en Opa Loca. De cd bestaat uit opnamen met verschillende bezettingen, maar op de twee tracks die u zo meteen te horen krijgt, waren de andere deelnemers, behalve House en Turner, drummer Brandon Labelle, gitarist Durant Shelley, Paul Fox op synthesizer, ex-Hawkwind drummer Alan Powell op percussie, Len Del Rio op synthesizer en Tommy Grenias op synthesizer, gitaar en bas.

my decision. The fate of this heart rests upon thy decision.

Tegen 1997 vielen de zaken, gelukkig voor mijn wanhopige poging wat orde in de chaos te brengen, een beetje stil. House leverde nog een bijdrage tot de in Los Angeles opgenomen cd Let Not the Flame Die Out van Anubian Lights, maar die hadden zich inmiddels bekeerd tot de trip-hop en dat is een genre dat mij zwaar aan de behaarde reet mag roesten. Moest het nu nog triple-hop zijn geweest. Een andere plaat waarop Simon House, waarschijnlijk in het najaar van 1997, viool speelde op een paar nummers, twee dus, was Head Cleaner, een soloalbum van Adrian Shaw waaraan verder werd meegewerkt door de toenmalige bezetting van Outskirts of Infinity en Nick Salomon. Het verscheen op Ronzo in 1998. De meest interessante van de twee tracks is Symbiosis.

In 1999 verscheen er bij mijn weten geen nieuwe muziek waaraan House meewerkte. Maar, er is altijd een maar, tussen 8 en 14 november stond hij wel weer mee op het podium met Hawkwind. Die waren bezig met het vieren van hun 30-jarig bestaan en nodigden een aantal ex-leden uit om mee te doen met de festiviteiten. Inmiddels was House ook aan het werken aan een nieuw album. I got another album coming out as well, which is, well, most of it is old instrumental tracks I did with Hawkwind. Hole of the Mountain Grill, Spiral Galaxy, Forge of Vulcan, stuff like that, which I've redone. De titel van de CD in kwestie was Spiral Galaxy Revisited en hij verscheen op 15 december 2000 op het Italiaanse Black Widow Records. Ik koos er geen herwerkmateriaal uit, maar wel een lange nieuwe track, Glencoe. Als de naam u bekend in de oren klinkt, dan is dat waarschijnlijk omdat Glencoe, een plaats in de Schotse Highlands, in 1692 het toneel was van een slachtpartij waarbij de Red Wedding van Game of Thrones slechts bleekjes afsteekt. Als u mij een kleine geschiedenisles vergeeft. Na de Glorious Revolution van 1688 werd de katholieke koning James VII van Schotland, James II van Engeland als hij op verplaatsing speelde, afgezet en vervangen door de protestantse Mary II en William III, William of Orange, kleinzoon van Willem de Zwijger. Highland clans moesten trouw zweren aan de nieuwe monarchen. De MacDonalds van Glencoe deden dit te laat, wat aanleiding gaf tot een strafexpeditie. Soldaten onder leiding van Captain Robert Campbell of Glenlyon waren te gast bij de MacDonalds, maar keerden zich in de vroege ochtend tegen hun gastheren. Een schending van de heilige Highland gastvrijheid. Het bloedbad werd gezien als een voorbeeld om andere clans te intimideren en hun loyaliteit af te dwingen. Het staat symbool voor verraad en politieke manipulatie en heeft een blijvende plek in de Schotse culturele herinnering. Tot op de dag van vandaag wordt het in ballades, verhalen en herdenkingen opgevoerd als een tragedie die de ruige schoonheid van Glencoe een historische schaduw geeft. Een lange tekst voor een lang nummer.

see if Harvey's getting a signal.

0: And now, for something completely different.
1: Op 29 december 2000 culmineerde de feestelijkheden rond de 30ste verjaardag van Hawkwind in de Yule Ritual. Een uitgebreid live optreden dat het jaar erop ook op cd werd uitgebracht. Behalve Simon House waren daar bijvoorbeeld ook Harvey Bainbridge en Tim Blake op te horen. Wat u daarnet te horen kreeg was het begin van het album, Electronic Intro en Levitation. Dat jaar weerklonk de viool van Simon ook op het nummer Ice Plug op het album Acid Jam 2. De andere muzikanten op die track waren Adrian Shaw, Rod Goodway, Nick Salomon en Steve Broughton. Een formatie die ook bekend staat als de Magic Bevis Muscle Front.

Hals verleende in het jaar 2000 ook zijn medewerking aan de CD As Above So Below van Bedouin, het project van bassist Alan Davy. Er staat nergens vermeld op welke nummers hij meespeelde, maar ik meen in het titelnummer zijn kenmerkende vioolklank te ontwaren. Vandaar dat ik het u na Iceplug voorspeelde. Op 18 augustus 2001 werd in de gelijknamige stad het Canterbury Sound Festival gehouden, waarop Hawkwind aantrad met Simon House en Hugh Lloyd Langton in de rangen. Het optreden werd verewigd op de in 2002 uitgebrachte CD Canterbury Fair 2001. Simon werkte in de periode tussen 4 februari en 20 juli van dat jaar nog een aantal optredens met de groep af. Ik ga deze uitzending afsluiten met enkele nummers uit de vernoemde CD: Solitary Mind Games en Angels of Death.

Ziezo. Binnen 14 dagen breien we een eind aan dit lange overzicht van de loopbaan van Simon House. Volgende week staat er een aflevering van de Nostalgia Factory op het programma, waarin ik u weer zal meenemen naar het jaar 1976. De bestemming zal dit keer Duitsland zijn. Zit alvast de Jägermeister, ijs en ijskalt. Tot dan.

Het is simpel om de meedogenloze ernst te verklaren die geëtaleerd wordt op Consuelo. De tweede release van het experimentele Catalaanse duo Los Sara Fontan. Juist zoals de meeste van ons zijn violiste Sara Fontan en percussionist Eddy Pou de fenomenen die onze petit monde momenteel vormgeven meer dan beu. Toenemend autoritarisme, de verregerende klimaatcrisis, het langzame en snelle geweld, voorkomend uit technocapitalisme, oorlog, genocide en zo aan. Daarom hebben ze veel te zeggen op Consuelo, een album dat bijzonder is vanwege de boodschappen die het overbrengt door de auditieve constructie van intens suggestieve soundscapes, zonder ook maar één gesproken woord. De klank staat zeker niet op zichzelf op Consuelo. Fontan en Pou maken hun perspectief al duidelijk op de hoes. Een illustratie van een vrouw die u aankijkt, met een vioolstok op haar rug en een springhaan zachtjes tegen haar borst gedrukt. Vraagt ze ons, overduidelijk, misschien dringt ze er zelfs op aan, om onze prioriteiten en onze relaties met onze medemensen te heroverwegen. Voor Los Sara Fontan is helderheid, helderheid van woede, helderheid van doelgerichtheid, een van de sleutels. Enkele voorbeelden. All the Bastards, dat u zo net hoorde, is de opener op het album, met dreunende beats en onheilspellende pizzicato, storingen, dissonantie en immer dichter wordende lagen van ritme en melodie die samenwervelen in een woeste zigzagbeweging. En het culmineert dan in Fontan's viool die met lange scherpe slagen tegen Pou's pulserende elektroakoestische mix aanschreeuwt. Met de hoge inzet die met die track die je er zo net hoorde is gezet, begint het volgende nummer, dodelijk ernstig, Zapatos Selfie Genocidio Make-up genaamd. Met een onheilspellend metaalachtige kletter gecompenseerd door zoet tokkelende snaartjes. En die tegenstelling herinnert ons eraan hoe gemakkelijk wereldwijde gruwelen kunnen worden verhuld in het alledaagse. De acrobatische gelaagde vioollijnen van Fontan gecombineerd met een grommende bas zorgen voor een dreigend einde. En dan hebben we nog Mecanisme d'obediencia. Sluit deze bijzondere dystopische reeks af met intense mechanische geluiden die in en uit vliegen.

tot dat repetitieve uitbarstingen van Simpsons in hoog tempo meevoeren naar een fade-out van vogelgezang en tuingereedschappen. Te midden van de woede moet er nogthans ook hoop zijn. De rest van Consuelo lost er door de titelbelofte van het album in, namelijk troost met nummers die vrolijker, maar tegelijkertijd ook diep emotioneel zijn. Bijvoorbeeld Salome, de afsluiter van de plaat, dat we ook nog laten volgen trouwens. Een zachte, maar krachtige landing dus. Met deze release presenteert Los Sarafontan ons bezield avant-garde werk, gebaseerd op een doe-het-zelf-ethos en ongelooflijk verfijnde vaardigheden.

Consuelo van Los Sara Fontan. Een duo dat wat ons betreft ook een hoog rock in opposition gehaald heeft. Verder met Edouard Marc, volledige naam Edouard Marc Bartkowiak. Hij is een Franse kunstenaar, woonachtig in de Montagne Noire. Werkte eerder in duo-vorm als Blue Noir en in een trio met Gustave Retour en Conal Gatt. Dat waren uitstekende studies in abstracte elektronica, uitgebracht in kleine, zelfgemaakte cassetteoplagen. In zijn nieuwste werk, Neuf Unités Formant Dix, is er een soort duister pastoralisme binnengeslopen. Een schemerige kosmische sfeer is er aanwezig. Het meest direct hoort men iets van het borrelen en knetteren van de vroege cluster-LP's in het werk van deze Edouard Marc. Als begaafd fotograaf en beeldend kunstenaar lijkt het werk van Neuf Unités Formant Dix een verlengstuk te zijn van zijn manier van documenteren en wereldopbouw aldaar. Er zijn korte flarden van stemmen te horen, maar dat is grotendeels een mysterieuze rook die door machines wordt opgeroepen. De muziek van Edouard is meer een natuurlijke warmwaterbron die rustig damp uitademt dan een lompe schoorsteen die afval uitstoot. Uitgebracht op 14 mei 2026, oorspronkelijk als C48-cassette, op Alter States Tapes. Edouard Marc, Neuf Unités Formant Dix, 4 tracks.

Ja, stinkt.

touch my face.

De New Yorkse elektronische muzikant, componist, producer en conceptueel kunstenaar Joseph Branciforte bundelt zijn krachten met de baanbrekende Belgische artiest Joseph Dumoulin. Dumoulin is een toetsenist die wordt erkend voor zijn rol in het herdefiniëren van de Fender Rhodes piano als een 21e eeuws instrument, waarbij hij een zeer persoonlijke muzikale taal heeft gesmeed door middel van uitgebreide elektronische manipulaties. Beide artiesten zijn bedreven in improvisatie, met een muzikaal vocabulaire dat breed is en geïnspireerd op jazz, elektronische muziek en hedendaagse muziek. Een gezamenlijke release heet Iterai. Een uiterst gefocuste muzikale dialoog tussen twee artiesten die niet alleen de sonische mogelijkheden van versterkte keyboards opnieuw hebben gedefinieerd, maar ook het potentieel van technologie om muzikale improvisatie vorm te geven. De 8 modulaire secties van deze plaat, waarop beide Fender Rhodes en Electronics spelen, beslaan samen 70 minuten en zweven tussen vorm en abstractie, precieze sonische architectuur en droomrige flow. Hier ligt de focus echter volledig op distillatie. Kleine fragmenten worden vastgelegd, getransformeerd en opnieuw gecombineerd tot trapsgewijze, rasterachtige structuren. Het resultaat is een geluid dat aspecten van de vroege glitchbeweging combineert met gedurfde verkenningen van harmonie en vorm. Elementen uit de moderne klassieke muziek, elektroakoestiek en ambient worden samengebracht om iets te creëren dat onmiskenbaar van deze tijd is. Naast het genereren van geluid maakt Branciforte gebruik van een op maat gemaakt live editing systeem ontworpen om de output van beide muzikanten in real-time te verwerken. Deze software stelt hem in staat om muzikaal materiaal direct vast te leggen en te herconfigureren, waardoor hij architectonische patronen en lagen creëert uit kleine details binnen de zich ontvouwende improvisatie. U kan er op YouTube een aantal filmpjes over bekijken, om ze live aan het werk te zien. Het resultaat is muziek die in gelijke mate gevormd wordt door sonische openheid, geduldig luisteren en een lange termijnvisie op compositie. U hoort 3 tracks. De tracks zijn inderdaad ook getiteld 01, 02 en 03. Joseph Branciforte en Joseph Dumoulin op Iterai.